0: tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
1: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 3:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
1: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.

0: Paul uit Heerdegewaard.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
2: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
3: Ik ben Annie uit Volendam.
4: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
5: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 4:00.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ga meestal heen en weer, maar soms ook op en neer. Wat ben ik?
2: Goedemiddag, ik denk een veerpont.
0: Hint 2.
1: De meeuwen vliegen graag een stukje met me mee.
2: Hoi Patricia, ik denk een veerboot. Van Texel.
1: Ja.
2: Van Texel naar Den Helder.
1: Ja.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.

0: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
3: Ik ben Mittin Hakzooi uit Zaanstad.
4: Ik ben Louise uit Purmerend.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: vanavond. Over de top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90s en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90s en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij

0: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond Binnen.
1: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Huub uit Hoogkarspel.
3: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
4: Ik ben Ali uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
7: De ontbijttafel. Met

0: Rick Ashley Benha en Together Forever. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, ook al is het pas 6:05. Op die hele vroege donderdagochtend. Maar we gaan er een vrolijke dag van maken. Het is vandaag 6 augustus 2026 en de ontbijttafel wordt goed gedekt gehouden hoor, door ons. Want Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Laura is erbij voor het nieuws. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, je hebt al een kopje thee erbij.
2: Heerlijk.
0: Hartstikke goed.
2: Start er lekker op.
0: Hartstikke mooi. En Anne heeft lekker koffie voor ons gezet. Dat is ook heel fijn. Lieve vriendinnen van de radio, kan ik toch wel zeggen. Vanochtend werd ik wakker met, om 4:00, dat mijn meditatie-app nog aanstond.
1: Je meditatie-app?
0: Ja, ik heb dus een meditatie-app.
1: Doe je dat als je gaat slapen?
0: Ja, dus voordat ik ga slapen zet ik die meditatie aan. En dat is dan, het klinkt als volgt. Even kijken of ik een voorbeeld kan laten horen.
3: Thank you for being here, dear soul. I'm Kenneth. And from my heart I welcome you to this deep sleep meditation.
0: Hoppatee!
1: doe je dat?
0: Ja, dat doe ik dan. Maar dit was dan een beetje een zijige meneer die dan tegen me praat. Maar hij was nog aan het doorpraten toen ik... Het is echt kennelijk even de hele dag.
1: Ik zou zeggen, dat is dan echt een hele lange meditatie geweest.
0: Echt
1: een
0: ongelooflijk lange meditatie.
1: 12 uur gemediteerd hier, man. Jongen. Maar wat is het verhaal van de meditatie?
0: Nou, de
1: Zit er altijd een verhaaltje bij?
0: Ja, volgens mij was dit het verhaaltje ontspannen. En je bent het waard om er te zijn. Dus ik voel me helemaal opgeladen. Ik weet ook niet wat er gebeurd is.
1: Nou, wat fantastisch.
0: Ja, dat is heel fijn. Maar het gekke is, aan die meditatie heb je Insight Timer. Kan ik je aanraden. 10.000 gratis meditatie. Je kan kiezen over van alles en nog wat.
1: Maar dan krijg je dus wel een beetje zo'n zijige meneer.
0: Hangt er vanaf, je hebt ook een zijige vrouw. Dat is helemaal niet erg.
1: Geen gezellige?
0: Je hebt ook hele gezellige. Dat je opgewekt voor een middagdutje. Of dat je aan het lopen bent, dat je heel bewust loopt. Of dat je geniet van de natuur. Het is niet alleen maar slapen.
1: Oh, ik vind dat echt top, hoor.
0: Ja, vind je het top?
2: Ja, ik vind dit soort dingen echt top. Ik heb ook zo'n app.
0: Oh, welke heb jij?
2: Volgens mij gewoon van de... Volgens mij is die van de GGZ. Is dat GGZ, toch?
0: GGZ waarschijnlijk. Ja, wat goed van hun dat ze
1: GGZ,
0: het hebben.
1: GGZ, een meditatie.
2: Ja, ik zeg dat nu heel hard. En je hoort dus ook wel hoe vaak ik dit doe. Maar ik ben hem nu aan het zoeken. Ik kan hem ook even niet vinden. Maar, ik heb hem hier.
0: Ja, je hebt hem.
2: VGZ.
0: Oh ja, de zorgverzekeraar. Ja, dat snap ik. Ja. Ik kan al zeggen, je GGZ. Nou ja, dan kun je lekker mediteren.
2: Potato, tomato.
0: Ja, joh. Ik kies door die daarop let. Ja,
2: maar die heeft er ook echt superveel.
0: Ja.
2: En die kan je ook gratis doen.
0: Ja.
2: Het is echt fantastisch, hoor.
0: Het is, Anne, het is echt fantastisch, hoor.
1: Ja, nee, ik word hier heel kriegel van.
0: Oh, echt waar? Ja,
1: ja,
0: wat heb je
1: er
0: tegen?
1: Ik trek dit niet.
0: Je wil niet dat iemand zachtjes tegen je praat.
1: Nee, heel graag niet. Nee, daar krijg ik helemaal kippenvel van.
0: Goedemorgen.
1: Nee.
0: Het is tijd om
1: Ik slaap
0: te
1: gewoon
0: staan.
1: In stilte. Dat is het.
0: Ja, nee, dat is helemaal goed. Je bent vrij om te doen wat je wil, hè?
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, nee, joh, ben je gek. Dat gezever in de vroege ochtend. Gezellig.
4: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, deze meneer is dus niet zijig.
1: Nou.
0: Maar even wat leven,
1: man.
0: Met... Is dit Rob McGreel?
1: Ja.
4: Goedemorgen.
0: Hou van deze man. Allemaal gezellig. Ik wil een app met Rob McGreel die mij toespreekt als ik ga slapen. Straks de vroege vogel van de dag en natuurlijk de krantenkopquiz na Taylor Swift.

0: En dan hoor je gewoon wat een geweldige componist Paul McCartney is. Oh, om dan het nummer zo te eindigen. Listen to what the man says hier bij NH.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: 16 minuten over 6 hoogtijd voor de krantenkopquiz. Je hoort het al, we gaan namelijk iets belangrijks doen. Het gaat om de eer van de ontbijttafel. Die wil je winnen en dat is echt perfect op deze donderdag. Het is een makkelijk quiz, hoor, maak je geen zorgen. Ik ga je namelijk 3 krantenkoppen geven en eentje ervan is niet waar. Zo simpel is het. En jij mag het doorgeven via 088-850-51-52. 3 krantenkoppen, eentje is er niet waar. Aan jou de vraag, welke is dat? Welke is er dus niet waar? Komt-ie.
1: Kop 1.
0: Amerikaanse band geeft voor $40 miljoen aan huizen weg.
1: Kop 2.
0: Canadese dorp na meer dan 20 jaar verlost van 900.000 liter rottende vissaus.
1: Kop 3.
0: Japan zoekt naar reservehoofdstad in het geval van een natuurramp in Tokio. Een van deze 3 is niet waar en aan jou dus de vraag welke. 088-850-51-52.
1: Kop 1.
0: Amerikaanse band geeft voor $40 miljoen aan huizen weg.
1: Kop 2.
0: Canadees dorp na meer dan 20 jaar verlost van 900.000 liter rottende vissaus.
1: Kop 3.
0: Japan zoekt naar reservehoofdstad in het geval van een natuurramp in Tokio. Nou, zo simpel is het. Eentje is er niet waar. Aan jou de vraag welke. 088-850-51-52. En zo maak je kans op de eer van de ontbijttafel. Ja, die wil je gewoon hebben hoor op deze donderdag, op deze vroege ochtend. Laat maar weten. Kop 1, kop 2 of kop 3. Ik geef jou 2 platen de tijd.
1: De krantenkopquiz.

0: Als kleine Francis dacht ik altijd dat er werd gezegd: voulez-vous coucher avec moi? Dan bedoelden ze: kom je bij me logeren? Vond ik heel gezellig. La belle.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Nou, je mag nog razendsnel reageren, want ik zal ze nog 1 keer voor je oplepelen. En reageren doe je via 088-850-51-52. Telefoon in de hand, komen ze nog eens langs hoor.
1: Kop 1.
0: Amerikaanse band geeft voor $40 miljoen aan huizen weg.
1: Kop 2.
0: Canadees dorp, na meer dan 20 jaar verlost van 900.000 liter rottende vissaus.
1: Kop 3.
0: Japan zoekt naar reservehoofdstad in het geval van een natuurramp in Tokio. Nou, laat ik maar eens, terwijl er nog wat berichten binnenkomen, beginnen met welke er waar is. Want de kunst is dus om te raden welke er niet waar is. Nou, waar is dus zeker kop 2? Canadees dorp na meer dan 20 jaar verlost van 900.000 liter rottende vissaus. Oh my lord. Het gaat om een stadje wat St. Mary's heet. Een vissausbedrijf ging failliet in 2006. En die lieten gewoon 110 vaten staan. Gingen rotten natuurlijk, want het is belangrijk bij vissaus is dat je die visjes onder het zout zet. En dan gaat het rotten en het vocht, dat doe je flesjes. Nee, dat is lekker, man. Voor je wokschotel.
2: Goed, je wokschotel?
0: Ja, vissaus gebruiken ze bij de Vietnamese keuken.
2: Oh ja.
0: Hartstikke lekker. In ieder geval, als het daar staat te stinken in de zon, dan heb je er helemaal niks aan. Nou, die provincie wil...
2: Jaren ook, hè? Gadverdam.
0: 900.000 liter. In ieder geval, niet de eer van de ontbijttafel voor Arnold, Nico, Jan, Chantal, Els, andere Els, Annelies en Tim. Kopie 3 is ook waar. Japan zoekt namelijk naar een reservehoofdstad in het geval van een natuurramp in Tokio. Eind juli een wet voor aangenomen. Ja, dan kan de regering blijven functioneren als Tokio door een ramp wordt getroffen.
2: Oké. Okay.
0: En weet je waarom dat is?
2: Nou?
0: Veel aardbevingen in Japan.
2: Oh.
0: En het is een beetje als een designated survivor, weet je wel?
2: Ja, daar moest ik ook aan denken, ja.
0: Dat is het precies. Hartstikke goed, maar helaas voor Jeannette, Lidie, Paul en Renny. Want ook deze is dus hartstikke goed en dus fout. Goed, fout. Anyways, kop 1 is dus fout. Want de Amerikaanse band geeft voor $40 miljoen aan huizen weg. Nee, ze gaven cruise tickets weg.
2: Oh.
0: Dat is gezellig. Gisteren was
2: ben je ooit op een cruise geweest?
0: Nog nooit, lijkt me echt de hel.
2: Oh, ik wou net zeggen, je zijn net gezellig, maar het lijkt me ook niks.
0: Nou ja, wel dat je dus tickets krijgt voor een cruise, dat vind ik dan gezellig. En heel aardig ook van Zac Brown, dat ze dat tijdens een concert deden.
2: Mm-hmm.
0: Volgens mij hadden wij gisteren of eergisteren iemand die werkt bij de cruise terminal in Amsterdam.
2: Klopt, ja.
0: En die ging echt, die gaat er over 2 weken ook weer heerlijk op een cruise, zalig. Maar ja, die heeft die zelf gekocht, die tickets. 37.000 fans kregen allemaal 2 kaartjes en de tour werd dus gesponsord.
2: Wauw.
0: Dat, ja, onwijs aardig van Zac Brown, echt heel lief. Ook aardig van ons, maar vooral voor jou. Gerrit, Nataralda, Koos, Willem, Ans, Frederik, Marcel, Gea, Rodi en Gieske. Jullie hebben de eer van de ontbijttafel. Nou, koester hem, neem hem met je mee en hang hem boven je bed.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Trix en ik kom uit Baren.
1: Ik ben Renate en ik kom uit de heerlijkheid Bergen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 1 minuut over 6:30 in Wochnum is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er is een 31-jarige man opgepakt voor een mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. De politie verdenkt hem ervan een 66-jarige man vorige week donderdag zwaar te hebben mishandeld. Het slachtoffer liep onder meer een klaplong en een gebroken rib op. De politie onderzoekt ook of de man betrokken is bij een tweede mishandeling diezelfde dag, waarbij een 21-jarige vrouw gewond raakte aan haar gezicht. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In Aalsmeer is gisteravond een brand uitgebroken in een foodtruck aan de Aalsmeerderweg. Toen de brandweer arriveerde, stond de cabine al volledig in brand. Het vuur was snel onder controle, maar de voorkant van het voertuig raakte zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond. De foodtruck blijkt van een influencer te zijn die het voertuig juist gisteren zou ophalen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. De reacties op het verdrinkingsdrama op het strand van Callantsoog waren gisteren in elk geval nog altijd geschokt. Twee vrouwen kwamen dinsdag om het leven toen ze een kind uit zee probeerden te redden. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, maar konden de vrouwen helaas niet meer redden. Inwoners en strandgangers zijn diep onder de indruk.
5: Verschrikkelijk. Ja, het zal je maar overkomen. Toch?
6: Dat hangt er natuurlijk wel in. Niet alleen bij de mensen aan de kust, maar dus de reddingen moeten verrichten. Hè. De mensen van de strandbrigade.
7: Heel triest en heel eng. Ja, de zee is eng eigenlijk.
4: De betrokkenen krijgen slachtofferhulp aangeboden. Niet ieder kind gaat deze zomer op vakantie en daarom organiseert Stuif in Haarlem in de laatste 2 weken van de zomervakantie een festival vol activiteiten, zoals knutselen, spelletjes en een talentenjacht. Het evenement is er speciaal voor kinderen die thuis blijven. Dat vertelt organisator Ilona Waaier.
8: Ouders zijn heel enthousiast dat ze eigenlijk toch de kinderen nog een beetje vakantiegevoel kunnen geven. In plaats van dat ze alleen maar bijvoorbeeld thuis zitten. Soms kan dat voor kinderen voelen dat je weer na de vakantie terugkomt op school. En dan van klasgenootjes hoort. Oh, ik ben 4 weken daarheen geweest en we zijn bezig vliegen. En zo heb je als kind toch nog ook een leuk verhaal om te vertellen. Omdat je hier eigenlijk ook dingen doet die andere kinderen niet per se op vakantie doen.
4: Stuif is de komende 2 weken te bezoeken in Haarlem. Voor gezinnen met een Haarlempas is deelname gratis. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. En dan nog het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige momenten elkaar af. Later neemt in het noorden de bewolking toe. Kan er ook een buitje gaan vallen. En het wordt 20 tot 24 graden.
3: Laura, dankjewel.

0: 72 jaar wordt hij, 25 augustus. Declan Patrick McManus, a.k.a. Elvis Costello, die je hoorde hier bij NH. Oliver's Army.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Het is ruim 7:10 geweest op die vroege donderdagochtend. Je kunt je op de tijdstip nog even lekker omdraaien, of misschien weer lekker aan het tekenen, of gewoon al je dingen aan het doen. Mag allemaal, de radio aan. Heerlijk. Noord-Holland ontwaakt zo zachtjes. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Hè? Neem de bakker, de krantenbezorger. Ik noem de dakdekker, de bollepeller, de timmerman, de tandartsassistent. Nou, noem ze allemaal weer op. Ze gaan allemaal aan de slag. En deze ochtend gaan we naar Colette van de dierenambulance Kennemerland. Want als het aan haar ligt, is iedereen klaar voor de ochtend. Colette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou ja, zeg, heb jij een nachtdienst of hoe vroeg was je op?
2: Nee, gewoon 6:30 of zo.
0: Oh, 6:30. Hartstikke netjes, je bent net uit bed. Kopje koffie erbij.
2: Ja, zo is het.
0: En zijn er nog helemaal klaar voor om de dieren te redden?
2: En zo is het.
0: En zo is het. Zijn er nog gekke dingen gebeurd vannacht?
2: Nee, vannacht niet. Maar gisteren wel een heftige. Er was gisteren een zware familie aangereden op het spoor door een trein.
0: Oh, jemig.
2: En de melding kwam eigenlijk binnen van hele familie ligt zeg maar in puin. En gelukkig hebben we alleen een vaderzwaan en een pul gewond aangetroffen. De moeder en andere pullen waren nog oké. Vader die wordt geopereerd door de dierenarts. En de pullen zijn helaas overleden.
0: Oh, een kleintje.
2: Ja, ze zijn wel iets groter nu hoor. Maar ja, het zijn wel de kinderen bij de familie bij elkaar nog, zeg maar. Het is wel even een heftig dingetje.
0: Ja, en dat moet je allemaal maar tegen kunnen zo, als je dat aantreft.
2: Ja, precies. En dan wordt alles door ProRail afgezet. En dan, dan veel bekijks. En toch een soortje adrenaline die doorheen het lijf heen giert als je erheen rijdt. Dus het was wel pittig. Maar gelukkig leek het de schade wel mee te vallen.
0: Oké, en hoor je dan ook nog hoe het verder gaat met de zwaan? Of stopt dan het contact?
2: In principe stopt het contact omdat de zwaan naar de wildvervang gaat. In dit geval moesten ze daar naar de dierenarts. Dus we hebben de zwaan ook weer naar de dierenarts vervoerd. En die gaan we dan vandaag weer ophalen. Die brengen we terug naar de wildtevang.
0: Oh ja.
2: En vanuit de wildtevang, als hij daar aangesterkt is, halen wij hem weer op en zetten we hem terug bij de familie.
0: Oh ja.
2: Maar dus in principe stopt het contact, maar in dit geval gaat het nog even door.
0: Oh, maar dat is wel fijn. Want ik kan me voorstellen dat omdat het zo'n heftig gebeurtenis is, dat het ook wel prettig is om te weten dat je even nog zo'n dier aan kan krijgen. Want zwanen kunnen best gevaarlijk zijn, weet ik, als ze kinderen hebben.
2: Ja.
0: Dus, maar dan op afstand gewoon nog even lief. Gewoon even aardig. Precies.
2: Ja,
0: de dieren die hebben natuurlijk geen zomervakantie. Krijgen nog veel andere meldingen?
2: Goed. Hier net allemaal jong vogeltjes. Sommige vogels zijn toch voor de tweede keer weer aan het broeden.
0: Oh ja.
2: Er zijn veel vogels die weer één keer broeden, maar sommige vogels broeden twee keer. Vanwege hadden we een jonge dodaar. Nou, dat is ook weer zoiets dat je denkt, die kom je ook bijna nooit tegen.
0: Een dodaar?
2: Een dodaar. Ja,
0: is dat dan?
2: Een soort klein vuutachtig vogeltje.
0: Vuut?
2: Ja, schattig. En vanwege hebben we nog een jonge wezel. Nou, een wezel komen we ook nooit echt tegen.
0: Nee.
2: Dus ja, we hebben wel een beetje een gekke week van dat.
0: Het zijn wel hele bijzondere dieren. Maar die dodaar die lijkt een beetje op een eidereend. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, nou ja, een dodaar. Ja, het is eigenlijk een heel... Ja, klopt. Ja.
0: Nou, het is wel grappig, want ik heb ooit... Het is zo'n beetje zo'n eend met een harde kop. Want dan moeten ze natuurlijk die schelpen mee stuk slaan, volgens mij. En zo'n... heeft hij altijd hoofdpijn, denk ik dan. Maar ik heb wel eens een eidereend langs de dijk in Den Helder gevonden. En toen ging ik ook de dierenambulance bellen. Die zeiden tegen mij, het heeft eigenlijk geen zin. We nemen hem voor je mee, omdat we gewoon denken, dan voeren we hem af. Maar die was echt bijna op sterven na dood. Maar dat vind ik dan ook mooi, dat jullie dat wel doen, hè?
2: Zeker, nee hoor. Als je sterft naar dood, houden we zeker op. Want je hebt ook veel te maken met botulisme bijvoorbeeld.
0: Oh.
2: Dat is ook heel veel door de warmte.
0: Ja.
2: Veel botulisme. En dan zie je eenden of watervogels zie je drijven. Die botulisme is een soort van vergiftiging. Er ligt zenuwstelsel, legt het lam.
0: Ja.
2: Dan gaat hem de poten af naar boven. En uiteindelijk dan laat het de kop hangen en dan verdrinkt hij eigenlijk als het ware.
0: Oh.
2: Maar als je er tijd bij bent, bij een botulisme vogel, dan ga je hem schoonspoelen en dan kan hij gewoon genezen. Dus we halen ze zeker wel op.
0: Oké, dus ik heb eigenlijk best wel een goede daad gedaan in deze.
2: Ja, zeker. Je bent
0: wat fijn.
2: Ja.
0: Nou, dat is echt een goed begin van mijn ochtend in ieder geval. Dankjewel. Dus het heeft dus altijd zin om de dierenambulance te bellen, Colette?
2: Absoluut. Ja, weet je, bij twijfel altijd doen. En we kunnen altijd even overleggen.
0: Oké, en de vogels nu in de zomer. Het is natuurlijk bloedje, of zoals Pieter zou zeggen, bokken heet. Hoe is dat? Hoe gaat het met de vogels als laatste?
2: Ja, je merkt dat veel vogels wel eens van hittestress. We hebben natuurlijk dat in de eerste warmteperiode veel vogels te vroeg het nest uitgingen. Ja. Door we heel veel vogels hebben opgehaald. Dat is nu gelukkig wat minder. Ze raken nu in de rui, de vogels. Dat is altijd na het broedseizoen. Dan gaan de vogels ruien. Oh. Zo'n heel normaal proces. Dus
0: een kaal vogeltje.
2: Over te maken. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel meeuwen nu. Ja. Mensen worden gek van de meeuwen. En wij worden gek van de meeuwenmeldingen.
0: Ja. Want ja, die meeuwen, dat zijn een stelletje boeven. Hè? Die eten gewoon de kibbeling uit je bakje.
2: Ja hoor, ja, die hebben ook honger. Die moet ook eten.
0: Ik
2: ja.
0: hou zo van meeuwen. Ik vind het zo geweldig als ze dan zeg maar zo die kop in de nek leggen en dan dat hele dikke lachen.
2: Ze moeten ook eten. En weet je, kijk, als wij stoppen met de dieren te voeren en de vuilnisbakken niet laten slingeren, of beter voer naast vuilnisbakken, dan valt het allemaal mee. Maar ja, we voeren ze ook zelf, hè.
0: Ja, nee, dat is ook wel een dingetje. Dus je moet daar ook een beetje voorzichtig mee zijn. Dus niet in de stad allerlei zut op straat gooien voor de duiven.
2: Ja, weet je, met name nu zijn we zeg maar de jonge meeuwen. En die krijgen vliegles en dat doen ze vanaf de grond. Ah. Dus ze worden het nest uitgewipt door Pama. En dan zitten ze op de grond en dan worden ze heel goed in de gaten gehouden. Ah. Dan krijgen ze er eten van. En dan maken mensen heel veel zorgen over dat ze op de grond rondlopen. Maar ja, dat is zoals het gaat.
0: Dat is zoals het gaat.
2: Maar als jij die meeuw wil proberen te vangen, dan heb je Pama in je nek. Want die denkt, blijf van mijn jongen.
0: Exact, ik snap het helemaal. Nou, Colette, ik ben weer helemaal wijzer geworden. Gefeliciteerd, want jij bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het hè? Houd hem hier.
2: Veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

denkt, hey, wat is er met Owen Paul gebeurd? Ik heb nooit meer wat van hem gehoord. Dat klopt. Het was zijn enige grote hit, want hij vond de muziekwereld verschrikkelijk. Dan kies je ervoor om eruit te gaan. My favorite waste of time. Hij leeft gelukkig nog wel. Je luistert naar de ontbijttafel, gezellig wakker worden met mij en Laura en met Ann. En niet verder vertellen, maar ik ga straks iets doen wat nog nooit eerder gedaan is in de ontbijttafel. Je hoort het straks na het nieuws van 7.

0: vanavond. Over de top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90s en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90s en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH. Dit is een uittip.
2: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
6: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
7: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 7 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Er is een 31-jarige man opgepakt voor een mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. Bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam-West hangen sinds gisteren met spoed camera's. En de reacties op het verdrinkingsdrama op het strand van Callantsoog waren gisteren nog altijd geschokt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
12: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
11: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
13: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
11: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.
8: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: De ontbijttafel. Met

0: Wat een hit is dit toch, hè? En dat was het ook voor Total Touch en Touch Me There. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou, voor jou en zeker ook voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, kom zoals je bent, ook al is het pas 7:08 op die hele vroege donderdagmorgen. Het is 6 augustus 2026. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En Laura is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Laura.
2: Goedemorgen.
0: Lieve vriendinnen van de radio. Anne, moet ik even zeggen tegen jou persoonlijk. Ik had 2 dagen geleden hadden we het over poëzie.
1: Ja.
0: En toen zei je, meh, weet niet.
1: Ja, dat doet mij niet zoveel.
0: Nee, precies. Dat snap ik. Dat begrijp ik ook. Want het is in een uitgebreide manier om iets... Of in een geconcentreerde manier iets uitgebreids vertellen. Dus had ik bedacht... Omdat wij straks gaan praten met een docent klassieke talen over het verhaal van Odysseus, hè, de Odyssey.
1: Ja.
0: En toen, ik heb al 30 jaar lang heb ik een gedicht in mijn hoofd.
1: Ja.
0: En dat gaat over dit verhaal, namelijk er gaat een man weg en er moet een vrouw wachten aan de kant van het water. Op die man die 10 jaar weg is.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, laat ik het gewoon gaan doen. Dus ik ga het doen.
1: Wat ga je doen?
0: Ik ga jou een gedicht voorlezen.
1: Oh.
0: En het gedicht is van...
1: Heb je die zelf gemaakt?
0: Nee, het is van Willem-Jan Otten.
1: Oh.
0: De grote Nederlandse Willem-Jan Otten, dichter. Oh, ik vind het best spannend. Ik heb hem erop voorbereid.
1: Waarom vind je
0: het
1: spannend?
0: Omdat ik een gedicht ga doen op de beide andere ontbijttafel. Dat is nooit eerder gedaan.
1: Een gedicht voorlezen?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Nou, daar komt hij uit mijn hoofd. Ben je er klaar voor?
1: Oh, uit je hoofd?
0: Ja, uit mijn hoofd.
1: Helemaal klaar voor.
0: Dit is dus een vrouwelijk perspectief. Een vrouw staat aan het water te wachten op de man die heel ver weg is.
1: Oké. Okay.
0: Komt-ie. Ik wilde jou en dat ik missen zou, dat wist ik voordat het begonnen was. Jouw willen is je missen. Het was missen op het eerste gezicht. Keek ik je aan, je werd een schaduw voor een vuur. Mijn laaiende kijken plaatste je op een toneel in tegenlicht... en ik moest gissen naar de man daarbinnen in zijn silhouet. Heus, zelfs in bed, wanneer ik tussen jouw moedervlekken sterrenbeelden trok... was het alsof je lichaam iets verduisterde. En ook je stem... En je beramingen, alles maakte duisterder. En daardoor, vreemd is dit, werd wat er laaide raakbaarder dan voorheen. Odysseus, ver. Ik heb jou nooit gekend. Maar als ik je bedenk, dan knijp ik weer samen en blindeer. Nou, dat dus. Wat vind je ervan?
1: Hey! Waarom ken je dit uit je hoofd?
0: Omdat ik het zo'n mooi gedicht vind.
1: Wauw, ken je meer gedichten uit je hoofd?
0: Zeker wel.
1: Hoeveel?
0: Heel veel.
1: Cool.
0: Ja, nee, dat is gewoon een dingetje. Maar goed, ik hoop dat je nu wat dichter bij de poëzie bent gekomen.
1: Ja.

0: The Emotions and the Best of My Love. Ja, zoals Penelope, die zit te wachten op Odysseus. Nou, dat komt dan heel goed uit.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Want een verhaal van bijna 3000 jaar oud staat ineens weer volop in de belangstelling sinds de nieuwe film The Odyssey in de bioscoop draait. Ja, de boeken vliegen over de toonbank. Hervertalingen en moderne versies zijn populairder dan ooit. En hoe kan het nou dat een eeuwenoud Grieks verhaal juist nu zoveel mensen aanspreekt? Nou, we vragen het aan Riemer van der Veen, klassicus en docent klassieke talen op het Blaise Pascal in Zaandam. Riemer, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nog even bij het begin beginnen. Voor mensen die het verhaal niet helemaal scherp hebben. Waar gaat de Odyssee ook alweer over?
3: De Odyssee gaat over Odysseus, die na 10 jaar lang strijd om Troje terug moet komen naar huis. En op zijn tocht ontmoet hij een heleboel vreemde wezens. Cyclopen, sirenen, vrouwen die heel mooi kunnen zingen, maar je schip wel op de rotsen doen slaan. Mm-hmm. Tovenaressen. En het duurt nogal lang voor hem om thuis te komen. Al 10 jaar.
0: Ja, en ondertussen zit, ik deed net een stuk van Willem-Jan Otte, de intiemste zichtlijn, Penelope. 10 jaar lang staat zij aan de kust te wachten op die gekke man die maar moet oorlog voeren en rare dingen doen. Ja. Is dat een van de redenen waarom mensen het nu 3000 jaar later nog steeds zo aanspreekt? Of wat is de reden dat het juist nu zo populair is, dat verhaal?
3: Nou, ik denk dat het eigenlijk altijd heel populair is geweest. Okay. En dat het altijd wel veel receptie heeft gekend. Dus veel mensen zijn er hun eigen verhaal mee gaan vertellen. Ik denk omdat het zo gelaagd is. Hè, omdat er heel veel in zit. Er zitten sprookjesfiguren in. Mm-hmm. Er zit inderdaad het belangrijke thema over het huwelijk in.
0: Wat zei je? Het huwelijk?
3: Het huwelijk natuurlijk. Ja. Tussen Penelope en Odysseus.
0: Ja.
3: Het gaat ook over vaderschap. Dus al die thema's zijn heel universeel. Ik denk dat daardoor het werk erg tot verbeelding spreekt. En ook nu.
0: Ja, nou dus het is eigenlijk van alle tijden, omdat die thema's zo universeel zijn. Nu hebben we dus de film van Christopher Nolan. Ik heb hem nog niet gezien trouwens. Maar het zorgt ervoor dat die boeken weer massaal worden gelezen. Nou, dan ben jij als docent klassieke talen natuurlijk spinnend tevreden.
3: Ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Ja, het is heerlijk dat zoveel mensen nu zich verdiepen in de Odyssee en in alle verhalen. En ik vind het ook leuk voor onze leerlingen.
0: Oh, ja.
3: Die zijn natuurlijk altijd bezig met het Latijn en het Grieks. En dat blijft heel theoretisch, blijft heel erg in het klaslokaal. Natuurlijk, we gaan wel eens op pad om dingen van de Romeinen te zien.
0: Ja.
3: Maar dat ook zij nu zien dat de hele wereld fan is van Odysseus. Ja, dat vind ik echt dat vind ik heel mooi om te zien.
0: Dat is echt te gek, zeg. Maar jij was ook betrokken bij het eindexamen Grieks, waarin de Odyssee centraal stond?
3: Ja, klopt. Ik had de bundel geschreven voor het eindexamen Grieks. En inderdaad was dit jaar ook het thema de Odyssee. Of wow. De tekst was leerlingen laten de Odyssee. En in het bijzonder de rol van Penelope.
0: Huh?
3: Zij blijft als vrouw wachten, uiteraard. Dat is hoe we haar kennen. Maar als je de passage die zijn gekozen, laten zien dat zij een hele intelligente vrouw is. Iemand die donders goed doorheeft wat er voor nodig is om al die vrijers, dus dat zijn de mannen die met haar willen trouwen.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, want Odysseus is weg. En er komen dus inderdaad allemaal vrijers die dan iets met haar willen. Zeggen van, hij is toch weg, dus weet je wat, ga lekker met mij vieselefozen. Maar Penelope zegt, mooi niet, ik blijf trouw.
3: Die doet dat heel slim. Ze vertelt bijvoorbeeld dat ze een lijkkleed gaat weven voor de vader van Odysseus. Die is erg oud en ligt op sterven.
0: Ja.
3: Maar wat ze doet is als hij af is, dan gaat ze trouwen.
0: Maar dat kleed komt nooit af.
3: Dat kleed komt nooit af. Want elke avond haalt ze het uit en weeft hij opnieuw. Ja, op een gegeven moment komen ze er wel achter.
0: Ja.
3: Maar dat is dus wel een hele slimme manier van haar om ervoor te zorgen dat die vrijers niet met haar gaan trouwen.
0: Precies. En er is meerdere interpretaties. Volg het allemaal een beetje. Er is ook dus kritiek op de film. Want volgens kennis is er dus een beetje zitten historische onjuistheden in. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Dat vind ik lastig om te zeggen. Want het blijft natuurlijk mythologie.
0: Ja.
3: Dus de vraag is of je het echt historisch correct kunt hebben. Maar Homerus wil dat zelf ook niet. Hè? Homerus, de dichter van de Odyssee, die hoeft ook niet historisch correct te zijn.
0: Nee.
3: Hij dichtte 400 jaar later dan de gebeurtenissen, zeg maar. En ook hij gebruikte dingen van zijn eigen tijd, die hij terugprojecteerde op de tijd van Odysseus. En dat doen we eigenlijk tegenwoordig ook. Ja, dus dan gebruik ik dingen van nu en dat projecteren we terug op de Odyssee.
0: Dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit dat Christopher Nolan een soort hertaling maakt, even met grote aanhalingstekens. Want het verhaal is zoals wij ernaar kijken. Het hoeft niet historisch correct te zijn, dat zeg ik goed, toch?
3: Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Dus het gaat erom wat wij er nu uithalen.
0: Precies. Ja, dat is, ik zeg het zo omdat ik het van jou begrijp. Dus ja. Daar ben ik heel blij om. Want het geeft mij dus ook weer perspectief. Laatste vraag, even denken. Ja, ik wil zoveel hierover vragen, want ik vind het echt een fantastisch verhaal. Het is zo'n helden-epos. Een man gaat weg en die maakt van alles mee. Er schijnt iemand heeft ooit ergens op internet gezegd dat alles eigenlijk niet waar is. Stel je nou voor dat het gewoon een verhaal is aan een kampvuur. Joh, en toen kwam ik cyclopen tegen. En er waren vrouwen die zongen. En het was fantastisch. En ik bond me vast aan een mast. Dat het allemaal niet waar is. Dat die Odysseus gewoon een beetje een rommelkont was. Wat vind je daarvan?
3: Ja, lastig.
0: Een leugenaar misschien?
3: Waarschijnlijk. Nou ja, misschien staat zo iemand mooi in de traditie van Odysseus. Die met list en bedrog toch een fantastisch verhaal weet te vertellen. Nou, dan hebben we in ieder geval het mooie verhaal. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee.
0: Hartstikke mooi. Heb je de film al gezien trouwens als laatste?
3: Nee, helaas nog niet. Ik ga morgen kijken.
0: Oké, heel veel plezier. Op IMAX 70 mm.
3: Zeker.
0: En oordoppen mee, want de muziek schijnt heel hard te staan.
3: Nou goed, bedankt voor de tips.
0: Oké, dankjewel Riemer van der Veen, klassicus en docent klassieke taal op het Blaise Pascal in Zaandam over de populariteit van de Odyssey.
1: Francis Broekhuizen. Bij Francis.

nieuws van Laura en het weer van Jan. En nou, hoe het weer zal zijn is heel belangrijk, want die maakt ook kans op kaartjes voor een rondvaart voor twee personen in Amsterdam bij Dingen met Dario. Na Mr. Rod Stewart.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross.

0: en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Ik ben Monika uit
4: het
6: 50-jarige Zaanstad.
7: Ik ben Astrid uit Amsterdam-Westerpark.
8: Ik ben Julian en ik kom uit Horen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7:30 in Zaandam, is het 17 graden. En dit is het Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een kinderdagverblijf aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam-West hangen sinds gisteren met spoed camera's. Dat besluit nam burgemeester Halsema na de tweede explosie bij het pand in 1 week tijd. Niemand raakte gewond, maar het gebouw liep wel lichte schade op. Kort na de explosie hield de politie 2 minderjarige verdachten aan. Of de 2 incidenten met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht. Er is een 31-jarige man opgepakt voor een mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. De politie verdenkt hem ervan een 66-jarige man vorige week donderdag zwaar te hebben mishandeld. Het slachtoffer liep onder meer een klaplong en een gebroken rib op. De politie onderzoekt ook of de man betrokken is bij een tweede mishandeling diezelfde dag, waarbij een 21-jarige vrouw gewond raakte aan haar gezicht. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De reacties op het verdrinkingsdrama op het strand van Callantsoog waren gisteren nog altijd geschokt. 2 vrouwen kwamen dinsdag om het leven toen ze een kind uit zee probeerden te redden. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, maar konden de vrouwen niet meer redden. Inwoners en strandgangers zijn diep onder de indruk.
12: Verschrikkelijk.
13: Ja, het zal je maar overkomen. Toch?
12: Dat hangt er natuurlijk wel in. En, niet alleen bij de mensen aan de kust, maar dus de reddingen moeten verrichten. Hè. De mensen van de strandbrigade.
13: Heel triest en heel eng. Ja, de zee is eng eigenlijk.
11: De betrokkenen krijgen slachtofferhulp aangeboden. En de 22-jarige medewerkster Aisha van de Kruidvat uit Amsterdam is onverwacht een internethit geworden. Haar dansvideo's, opgenomen tijdens haar pauze, zijn miljoenen keren bekeken. 1 filmpje haalde zelfs 26 miljoen views. Dat zijn aantallen die zelfs de grote influencers ter wereld maar zelden halen. Te zien is hoe ze 15 seconden danst op een R&B van een Britse rapper, waarin de discoklassieker Ring My Bell is verwerkt. Ja, en daar blijft het niet bij, want een medewerker van een concurrent, Ethos, die maakt een video waarin hij haar zogenaamd op date vraagt.
14: Aisha, ik weet, je werkt bij de Kruidvat. En ik werk bij de Ethos, maar we kunnen het laten lukken.
11: Nou, dat liet een medewerker van bol.com niet zomaar gebeuren, dus hij maakte ook snel een video.
15: Hey, luister, vergeet de guy van de Ethos. Ik kan je meer bezorgen dan alleen rozen. Wij gaan het laten lukken.
11: Nou ja, ondanks de enorme aandacht wil Aisha geen influencer worden. Ze blijft voorlopig gewoon bij de Kruidvat werken naast haar dansopleiding.
10: Dit is toch geweldig.
11: Leuk, hè?
10: Dit is toch leuk, man. En een 22 en een Aisha. Maar ze doet dus de dansopleiding.
11: Ja.
10: En gaat dan even, ja, want ik zat ondertussen even naar haar te kijken. Ze is fantastisch.
11: Ja, ze toch is ook zo knap.
16: Ja, ik heb haar wel eens voorbij zien komen. Heel leuk.
10: Heel leuk. Ja. En ja, knap en goed en dansen. En dan vind ik het, ja, het is natuurlijk heel echt. Zouden die jongens die dan voor die andere merken werken, zouden die dan geld krijgen als influencer ook? Van, hey joh, je representeert
16: nee,
10: nu ons.
16: Nee, nee, nee, dit is toch romantiek?
10: Oh ja, natuurlijk. Ik ben ook een hele zure oude man ook. Is ook zo.
11: Meer nieuws in de app of op NH-nieuws.
10: Laura, dankjewel. Voor het weer ga ik naar onze enige echte Jan Visser. Jan, goedemorgen.
17: Francis, goedemorgen.
10: Jan, ik wil je even complimenten geven. Want gisteren was het namelijk einde dag. En je had in de ochtend verteld, het gaat waaien. En het begon met een partij te waaien. En het was een partijtje lekker echt. Heerlijk.
17: Ja, het scheelde gisteren wel eventjes.
10: Oh, zo ja, fijn. Ja. Dank je wel daarvoor. Ja. Hoe ga je ons verblijden vandaag?
17: Ja, vandaag is het eigenlijk nog wat aangenamer. Want gisteren was de lucht nog wel wat vochtig. En compenseerde de sterke wind een beetje het gevoel van minder warm weer. Maar vandaag zijn ook de temperaturen wat lager en de lucht is wat droger. En dat, ja, dat geeft natuurlijk nog wat prettiger gevoel, zeg maar.
10: Oh, heerlijk.
17: Middagtemperaturen die komen uit op 20 graden op Texel. En het wordt elders in de provincie 22, misschien het gooi net 23 graden. Dus dat zijn temperaturen die toch een beetje binnen de categorie normaal voor de tijd van het jaar vallen.
10: Heerlijk.
17: Ja, verder hebben we vanochtend zon, maar er zijn ook wat stapelwolken. En er ontstaan op dit moment ook wat buitjes. Het is wat dat betreft niet helemaal droog dus. En vanmiddag hebben we in eerste instantie zon. Later komt er onder invloed van een front boven de Noordzee meer bewolking. En aan het einde van de middag en vanavond neemt in het noorden van de provincie, dus ook op Texel, de kans op een enkele bui toe.
10: Oh.
17: De wind die waait uit het westen en later vandaag uit het noordwesten en is boven land matig, aan de kust af en toe vrij krachtig en bij Texel in de loop van de dag af en toe krachtig, windkracht 6. Nou, ook de komende nacht is er kans op enkele buitjes. De meest actieve boven het IJsselmeer. En dat zou verband kunnen houden, of dat houdt waarschijnlijk verband met de warmte van het water daar. Er ontstaan wat meer buitjes die wel stroomafwaarts trekken. Dus richting Flevoland en de Veluwe ook natuurlijk. Maar ook bij ons kunnen wat buitjes vallen. Niet al te veel hoor. Het woord buitjes blijft wat dat betreft niet. Worden er nog geen echte buien, zeg maar. Plensbuien of zo. Maar goed, er kan wat neerslag vallen. En morgen is het dan weer meest droog weer. En hebben we toch wel behoorlijk wat zon. Zeker in de loop van de dag. Bij temperaturen tussen een graad of 21 en 24. Dus weer wat hogere temperaturen. En de wind die waait uit het westen tot noorden.
10: Oké.
17: Dus dat is een beetje een beeld voor vandaag en morgen.
10: Hartstikke goed. En hoe het gaat worden later, daar hebben we het strakjes over. Jan, dank je wel, hè.
17: Tot straks.
10: Tot strakjes. Ja, en zo dadelijk maak je kans op een rondvaart voor twee personen in Amsterdam bij Dingen met Dario. Dus pak je telefoon er maar vast bij. Je hoort hem naar Ronan Keating. Want dan ga ik die oproepen, Ronan Keating dus. Maar eerst Tina Turner.

0: Willem Kieting bij NH. En als je hem wil zien, dan kan dat. Moet je morgen naar Lunenburg in Duitsland. Treedt hij op. Supergezellig. Life is a rollercoaster. Ga je toch lekker naar Duitsland? Hartstikke gezellig. Kunnen goedkoop boodschappen doen ook.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is bijna 7:15. Tijd voor een spel. Hoog tijd voor Dingen met Dario. Onze Amsterdamse zanger die gaat een woord weer eens heel cryptisch omschrijven. En dat doet hij zo verschrikkelijk goed. Dat je, ja, moet je gaan raden. En het is echt heel lastig. Ik kwam er niet uit. Laura had hem gewonnen. Dus daar ben ik heel trots op. Hartstikke goed gedaan, Lau. Maar wij mogen dus niet winnen. Het is aan jou. 088-850-51-52. Dan bel je en dan mag je raden wat Dario bedoelt met dit.
4: Hierop moet je niet naar de wintersport gaan.
0: En dan maak je kans op een rondvaart voor twee personen met Stroma in Amsterdam. Nou, die rondvaart die wil je doen. Ga je alvast uitkiezen wie je mee gaat nemen. Als jij weet wat Dario hier bedoelt.
4: Hierop moet je niet naar de wintersport gaan.
0: 088-850-51-52. Hierop moet je niet naar de wintersport gaan. Nou, ik vond hem ingewikkeld. Ik kwam er echt niet uit. Maar ik weet zeker dat jij het wel weet. 088-850-51-52.
4: Hierop moet je niet naar de wintersport gaan.
0: Ja, en dat is dus aan jou om te raden wat Dario precies bedoelt. Dario, radio. Ik vind hem wel nooit zo bedacht eigenlijk dat er een anagram is van radio. Goed, 088-850-51-52. Het weer wordt heel goed, Jan Visser zei het al. En kans maken op twee kaarten voor een rondvaart door Amsterdam. Als je weet wat Dario hier bedoelt. Om bij tafel met Francis, goedemorgen met wie?
5: Ja, goedemorgen met Hans.
0: Hey Hans, goedemorgen, waar bel je vandaan?
5: Ik sta op het moment in Amsterdam stil eventjes.
0: Oh, heel goed. Is het mooi in Amsterdam?
5: Ja, super.
0: En je staat stil omdat je aan het werk bent, neem ik aan?
5: Ik ben aan het werk, ja. En ik sta even bij een restaurantje voor de deur. En ik hoor de oproep. Ik denk, nou, ik probeer het weer een keer.
0: Nou, ik zou zeggen, wat bedoelt daar?
4: Hierop moet je niet naar de wintersport gaan.
5: Gladde banden.
0: Gladde banden. Probeer het nog eens. Succes in Amsterdam.
5: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. De ontbijttafel met Francis. Met wie?
6: Goedemorgen, met Carla.
0: Dag Carla, goedemorgen. Waar bel je vandaan?
6: Uit Zaandam.
0: Zaandam, wat bedoelt Dario hiermee?
4: Hierop moet je niet naar de wintersport gaan.
6: Ik denk slippers.
0: Slippers dachten wij ook, maar helaas.
6: Jammer.
0: Jammer. Blijf het proberen, dankjewel. Tot zo. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
7: Met Frank.
0: Hey Frank, zeg het maar.
7: Zomerbanden.
0: Sorry, wat?
7: De zomerbanden.
0: Jij denkt serieus dat Dario...
4: Hierop moet je niet naar de wintersport gaan.
0: Bedoelt zomerbanden?
7: Jazeker.
0: Want op die zomerbanden moet je niet naar de wintersport?
7: Nee, met winterbanden.
0: Jemig.
4: Zomerbanden.
0: Ja! Jemig, Frank, wat onwijs goed.
7: Ja.
0: Ja, ik bedoel, applaus van iedereen hier in de studio. Je hebt het,
7: je hebt het
0: gedaan. Je krijgt twee tickets voor een heerlijke rondvaart door Amsterdam. Voor twee personen. Wie ga je meenemen?
7: Ik denk mijn lieve vrouwtje.
0: Je lieve vrouwtje. En hoe heet je lieve vrouwtje?
7: Joke.
0: Ah, Joke. En hoe lang zijn jullie al samen?
7: Heel erg lang.
0: Oh, hoe lang is
7: heel
0: lang?
7: Heel erg lang, ja.
0: En wat is het geheim van een goed huwelijk?
7: Geen ruzie maken over geld en vakantie.
0: Heel goed. Nou ja, je hebt nu gratis met een belletje twee tickets gewonnen. Dus vakantie is heel simpel. Jullie gaan lekker naar Amsterdam. Ja. Jullie gaan samen spelen varen door de grachten van Amsterdam. En ik wens jou en je lieve Joke heel veel plezier samen, hè?
7: Ja, oké.
0: Okay. Alrighty.
7: Hartelijk dank.
0: En een muziekje om te dansen. Doeg. Goed zijn, Joke.
7: Ja.
0: Nou, hartstikke goed, toch? Eén keer meedoen. En lekker varen. Zo simpel is het. Dit zijn de Gibson Brothers bij NH. En waar gaan we naartoe?

0: Drie broertjes, Chris, Patrick en Alex Frankfort. En die namen de naam Gibson aan als artiestennaam. En dus werden het de Gibson Brothers. En je hoorde Cuba bij NH.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, onze verslaggever Samantha die heeft gewoon een fantastische baan. Want die mag overal in onze provincie naartoe rijden om ja, alleen maar te gekke dingen te ontdekken. Dus ik ben heel benieuwd. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Francis.
0: Waar ben je nou onderweg?
3: Nou, ik ben onderweg naar Zaandam en je zegt het al, ik heb zo'n leuke baan. Er gaan deuren open die normaal gesloten blijven.
0: Zeker.
3: Ik doe eigenlijk iedere keer maak ik wel mee dat ik iets voor het eerst doe. Want ik weet niet, als het goed is heb jij het ook nog nooit gedaan.
0: Nee.
3: Ik ook niet. Ik heb nog nooit een scootmobiel gestart en laat staan erop weggereden. Jij?
0: Nee, nog nooit. Hè? Oh, wat
3: nee,
0: leuk.
3: Ik ook niet. Als het goed is, staat er straks eentje voor mij klaar. Want het is heel leuk. Ik heb een afspraak met Diederik Vierig in Zaandam dus. En hij heeft het initiatief genomen om mensen die op een scootmobiel rijden bij elkaar te brengen en allemaal leuke dingen met elkaar te gaan doen. Denk aan samen in kolonnen naar de Jeu de Boelbaan of naar de Twiske rijden. Ik krijg helemaal een Benidorm Bastards en een beetje Hendrik Jan Groen gevoel.
0: Oh, wat heerlijk. En het leuke is, ja, jij bent super jong, Samantha. Dus, want meestal zijn dat soort wagentjes echt voor mensen die al op leeftijd zijn of misschien iets van een handicap hebben, maar jij gaat gewoon lekker vol gas door de bocht.
3: Ja, zeker. Nou, nu heb ik al wel echt les 1 is niet te hard door de bocht. Dus ja, ik weet het niet. Ik ga het meemaken.
0: Wij gaan het allemaal een beetje meemaken, Samantha. We horen je strakjes. Gezellig.
3: Tot zo.
0: Tot zo. En ik weet dat Samantha dus deze heel mooi vindt. Dus deze draai ik speciaal voor haar. Terwijl ze onderweg is om niet te hard door de bocht te gaan op haar scootmobiel. Die niet van haar is, hoor. Die mag ze lenen. Dit is Fiction Factory and it feels like heaven.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ga meestal heen en weer, maar soms ook op en neer. Wat ben ik?
2: Goedemiddag, ik denk een veerpont.
0: Hint 2.
1: De meeuwen vliegen graag een stukje met me mee.
2: Hoi Patricia, ik denk een veerboot. Van Texel.
1: Ja.
2: Van Texel naar Den Helder.
1: Ja.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
8: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
16: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
17: Ik ben Yves uit het mooie Heemskerk.
18: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
19: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
20: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
21: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 1 minuut over 8. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Er is een 31-jarige man opgepakt voor een mishandeling bij de Veerplas in Haarlem. In Beverwijk zijn vannacht 3 geparkeerde auto's uitgebrand en op een parkeerterrein bij een flat aan het Uiverhof. En de politie zoekt naasten van een zwaargewonde vrouw na een aanrijding in Geuzeveld, Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
25: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
26: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
25: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Vendrij en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Vendrij. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot.
0: Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
1: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
0: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
28: De ontbijttafel.
29: Met

0: Ain't it funny? Is niet grappig? Ja. Ik moet wel om lachen ook. Jennifer Lopez. Nou, dat wil ik ook even zeggen. Jennifer Lopez dus hierbij. En ha. Goedemorgen en welkom. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, neem ruim, kom zoals je bent. Ook al is het pas 8:10 op die vroege donderdagochtend. Jemig, 8:10 pas. 6 augustus 2026. Nou, Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Laura is erbij voor het nieuws. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En gezellig. Nou, ik ga het er toch weer even over hebben.
1: Over wat?
0: B&B vol liefde.
1: Oh ja.
0: Ja, want...
1: En jij zit er helemaal in.
0: Nou, ik zit er helemaal in. Gisteren was ik zo moe dat ik maar een halve aflevering heb gekregen.
1: Ja, toen ben ik echt zo saai.
0: Nee, het was heel spannend. Maar ik ben echt huilend naar bed gegaan. Ik was echt...
1: B&B is niet spannend, toch?
0: Jawel, man. B&B vol liefde is wel spannend.
1: Vind je dat spannend?
0: Ik vind het vreselijk spannend, omdat al die mensen zijn zo raar. En ze doen zulke gekke dingen. En je hoopt steeds, wanneer komt nou eindelijk de ware om de hoek kijken? Daar gaat het om.
1: Oh ja, ik heb altijd, ik denk, kijk lekker weg. Maar ik zit nooit op het puntje van mijn stoel of zo. Ja, maar de spanningen lopen wel op. Want ik kijk het helaas niet. Maar ik krijg wel groepsappjes. Bijvoorbeeld mijn zusje. Wie heeft Doete al gezien bij B&B?
0: Ja, Doete. Bij
1: Jongens,
0: Fred,
1: ik vind dit seizoen fantastisch. En mijn ouders ook meteen. Oh ja, ik zet hem nu aan. We hebben nu de sprint ingezet.
0: Oh, wat
1: sprint ingezet. Ja, dus het is wel...
0: Ja, je moet inhalen. Je moet bij je zijn. Ja. Maar waarom heb jij er niks mee, lieve?
1: Ja, ik heb er zeker wel wat mee. Alleen ik werk nu even deze tijd zo. Veel, dat ik het gewoon nu even niet red om het mee te kijken. Maar ik ga straks pas echt de sprint inzetten.
0: Ja.
1: Want ik ga echt alles gewoon in één nacht gewoon doorbingen.
0: Heel goed. Lekker, ja. En dan, we doen niet aan spoilers, maar waarom we hierop komen, is omdat ik gisteren vertelde dat ik iemand ken die binnenkort in Spanje gaat aanschuiven.
1: Ja.
0: Bij die leuke kunstenares, die keramis. Ja, ik ken iemand. Het wordt heel spannend. En ik heb hem dus, omdat Anne zei, heb je hem geappt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Toen zei ik heb hem geappt.
1: Heb je hem geappt?
0: Ik heb hem geappt.
1: Gisteren had je het niet gedaan.
0: Nee, omdat jij het vroeg, heb ik het gedaan. Daarom kom ik ook op terug.
1: Ja.
0: En hij heeft geantwoord.
1: Oh, wat zei hij?
0: Ik zei iets in de trant van...
1: Wat heb je gevraagd?
0: Ik zei, hey man, wat ontzettend leuk. Ik denk, ik moet het een beetje in het vage houden. Want hij mag ook niet spoileren, hè? Want anders heeft hij
1: niet, dan is het niet leuk.
0: Dus ik ga ook nu niet zijn naam noemen. Want hele grote boetes. Nee, echt serieus, zware boetes. Als hij hem maar iets loslaat van wat er gebeurd is.
1: Ja.
0: Dus ik zeg, hey man, wat ontzettend gezellig. En joh, wat goed. En ik ben zo benieuwd. En ik hoop echt dat je de liefde hebt gevonden. En dat je het fijn hebt gehad. En toen schreef hij heel tactisch... ik ben ook heel erg benieuwd hoe het zich op beeld gaat ontvouwen.
1: Ja, snap ik wel. Dat lijkt me wel echt heel spannend hoor, aan meedoen aan een televisieprogramma.
0: Nou, dat is precies, want je weet natuurlijk niet hoe ze het in de edit, hè, hoe ze het monteren, of je dan wel een beetje... Hoe ze het knippen en plakken.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Toch, ja. Het zou voor mij een reden zijn om niet mee te doen.
0: Oh ja, want...
1: Ja, omdat je de regie zo uit handen geeft en je hebt zo geen... Ja, tuurlijk, weet je, je hebt natuurlijk wel gewoon invloed op hoe je je gedraagt, maar geloof mij, hoe je gedraagt is echt ongeveer 10% en edit is gewoon 90%.
0: Het knippen en plakken is 90%, hè?
1: Oh, dat is echt...
0: Dus zet er een ander muziekje onder en het wordt spannend. Zet er een ander muziekje onder en je denkt, je staat opeens als een soort clown je aan te stellen.
1: Ja, laat het nog een voice-over net even anders die kant op worden gepraat. Ja, het is zo tricky.
0: Ik weet niet of hij de liefde gevonden heeft.
1: We ook nog niet weten, toch?
0: Dat willen we ook niet weten. Nee, ik wil dus. Dat is die spanning, puntje van je stoel. Dat is het, precies. Dat is die spanning. Gaat het hem lukken? Vindt hij dan eindelijk de ware liefde?
1: Nou, ik vind het wel lief dat je hier spanning voor hebt.
0: Nou goed, in ieder geval, B&B voor liefde, meer kan ik er niet over zeggen.
1: Cool, maar, hoor, leuk.
0: Ja,
1: ben benieuwd.
0: Ik hoop echt dat die liefde... Hij zei wel, jij werkt voor dat literatuurprogramma of festival in Den Haag. Heb jij toevallig op de gastenlijst nog 4 tickets? Toen dacht ik, wacht even goed rekenen. 1 vrouw, 3 kinderen. Oh, dat zou nog wel eens kunnen. Dat is een grapje hoor, dat heeft hij nooit gevraagd.
1: Oh, ik wou net zeggen.

0: uit Den Haag, de Golden Earrings. Nog met een S. En als je denkt, is dit nou de zanger Barry Hay? Nee, dat is niet de zanger Barry Hay. Dit is George Kooijman, de gitarist. Kooijmans, moet ik zeggen. Barry Hay, die hoorde je wel, maar die speelde op dit nummer de dwarsfluit. En daarna dacht hij, weet je wat? Ik ga de band versterken als zanger. Sound of the Screaming Day.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, misschien heb je het al gemerkt op de pont. Het GVB kampt namelijk al langer met een tekort aan schippers. En deze zomer vielen er daardoor al meerdere ponten uit. Je moet trouwens pont zeggen en niet pontje. Nou goed, nu ligt er een opvallend plan op tafel. Op sommige minder drukke routes wil namelijk het GVB gaan experimenteren met één schipper op de pont in plaats van P. 2. We praten erover met Ramon Rippens, directeur operatie van het GVB. Goedemorgen, meneer Rippens.
3: Goedemorgen.
0: Mag ik Ramon tegen je zeggen?
3: Ja, graag.
0: Oh, dat is heel mooi. Hè? Gelukkig. Een beetje vrienden onder elkaar. Dat vind ik fijn. Ramon, hoe groot is het personeelstekort op dit moment bij GVB?
3: Nou, op dit moment hebben we ongeveer een tekort van 10 schippers. Maar dat kan oplopen naar 20 of 30 vacatures aan het einde van het jaar. En het hangt van een aantal aspecten hangt het af.
0: Oké, dus echt wel een tekort. Wat merken we als reiziger daarvan op dit moment?
3: Nou ja, als je gewoon kijkt, wij zijn in staat om de meerdere van de vaten gewoon te doen. Om een indruk te geven. We hebben vorig jaar ongeveer 0,5% uitval gehad. Dat betekent dat we 99,5% gewoon hebben gevaren. Maar we moeten het goed in de gaten houden dat we elke keer wel voldoende schippers hebben op de dag.
0: Ja.
3: Want het kan dan wel eens zo zijn dat bij krapte dat er een vaart uitvalt.
0: Ja, precies. Nou, moet ik heel eerlijk zijn. Het lijkt me een fantastische baan. Schipper zijn op een pont.
3: Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Ja, ik verwelkom heel veel mensen om het te gaan proberen. Je wordt het niet zomaar, dat is ook wel een van de problemen.
0: Oké. Okay.
3: Maar ja, je hebt uitzicht op de skyline van Amsterdam. Je zit op de drukste vaarroute van Amsterdam. Je ziet natuurlijk heel veel mensen op een dag. Wel 80.000 maken de overvaart per dag. Dus het is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, het is een fantastische baan. Maar je moet dus echt uit het juiste hout gesneden zijn. Wat zijn die kwalificaties die je nodig hebt om schipper te worden op een pont?
3: Nou, je moet wel maritieme ervaring hebben. Je moet goed weten hoe je met veiligheid omgaat. Vakbekwaam zijn.
0: Ja,
3: je wordt het niet zomaar. En wat ik al aangaf, dat is een van de problemen op dit moment. Kijk, om schipper te worden moet je een 4-jarige studie doen.
0: Okay.
3: Voor binnenvaartschippen. En op dit moment zijn wij bezig om te kijken of wij met het ministerie van Infrastructuur en water, of wij tot een overeenstemming kunnen komen om een maatwerkcertificaat te halen. Omdat een pontschipper, ja, dat is echt wel wat anders dan een binnenvaartschipper.
0: Precies. En veel mensen uit Urk zag ik op de pont.
3: Ja,
0: gewoon
3: klopt,
0: echte maritieme
3: klopt.
0: Mensen.
3: Zeker.
0: En
3: ja.
0: Om het op te lossen, hè, dus het tekort aan schippers, onderzoeken jullie of er op sommige ponten nog maar één schipper kan varen? Op welke routes, waar moet ik dan aan denken?
3: Ja, kijk, wij zijn in dit moment in gesprek. We hebben ons laten adviseren door externen, om het zo maar te zeggen, om te kijken naar veiligheid. We zijn aan het in gesprek met onze medewerkers en de medezeggenschap. En wij kijken dan in eerste instantie naar verbindingen die wat minder druk zijn. Dus over het ei. Maar daar hebben we nog geen besluit over genomen.
0: Nee, precies. Jullie zijn nog aan het kijken naar extern. Of tenminste, ja, of je dan met één schipper moet varen.
3: Ja.
0: Is dat in Amsterdam dan ook?
3: Nou, het is niet alleen met één schipper. Hè. Wat,
0: okay.
3: wij aan het bekijken zijn op dit moment over het ei. Want wij varen ook op Noordzeekanaal. Maar over het ei, de drukste vaarverbinding van Europa, varen wij op dit moment met twee schippers. Dat vinden wij ook wel gewenst. Maar wij zijn ook aan het kijken of we kunnen varen met één schipper en een pontwachter. En dat is eigenlijk iemand die helpt bij het opstappen en afstappen op de pont. Maar ook een extra paar ogen is op die betreffende pont.
0: Oh, dus u zegt eigenlijk, we gaan helemaal niet maar naar één schipper. Hij blijft wel door twee personen bemand.
3: Hij blijft door twee personen bemand, dat klopt.
0: Okay,
3: dus het is niet er één, het is altijd door twee personen. Het is alleen, een pontwachter is makkelijker op te leiden dan een schipper, wat ik net heb uitgelegd.
0: Omdat dat een kortere periode is eigenlijk als pontwachter.
3: Ja, een schipper moet op dit moment nog een opleiding van 4 jaar doen. Een pontwachter, ja, dat is geen volwaardige schipper. Maar die kan wel helpen.
0: En mag dan een schipper bijvoorbeeld wel zo lang achter elkaar varen? Ik bedoel, bij vrachtwagenchauffeurs zit ook een limiet aan.
3: Nou, kijk, één ding, hè. Wij doen nooit concessies aan veiligheid. Okay. Dus de schipper die zal een beperkt aantal uren mogen varen. En dan wordt hij afgelost, zoals het zo mooi heet, door een andere schipper die op de wal staat. Maar en die dan op het schip komt.
0: Maar ik las dat de schippers zich erg zorgen maken over die veiligheid en het onverantwoord noemen. Begrijpt u die zorgen?
3: Nou, kijk, uiteindelijk zorgen begrijp ik altijd. Hè? Wij varen al 125 jaar over het IJ. Dat doen we op een bepaalde manier. Onze schippers zijn vakbekwaam. Dus daar heb je naar te luisteren. En daarom laten wij ons extern adviseren. En zijn wij ook met de schippers in gesprek. Hoe we dit op een juiste manier zouden kunnen doen. Want laat één ding duidelijk zijn, concessies aan veiligheid doen wij nooit.
0: Nee, precies. Daar bent u echt heel duidelijk over.
3: Dat is duidelijk.
0: En ik kan me voorstellen dat zo'n schipper denkt, ja, dit is een tijdelijke oplossing en dan op een gegeven moment wordt het toch permanent. Kunt u garanderen dat het echt een tijdelijke maatregel is?
3: Kijk, voor ons staat als een paal boven water dat wij de stad Amsterdam bereikbaar moeten houden. Als je kijkt naar Amsterdam-Noord en de rest van Amsterdam, is de bereikbaarheid erg afhankelijk van de ponten die wij hebben over het IJ. Wij streven naar twee schippers op één pont. En dat zullen we altijd blijven doen. En daar zetten

0: onze vacaturesites werken bij GVB. Daar staat van alles. We doen veel campagnes en we zijn natuurlijk bezig met de lobby voor een maatwerkoplossing. Ja, en daarmee hopen we zo snel mogelijk dit te kunnen oplossen. Maar wanneer dat precies is, dat kan ik nu nog niet zeggen.
1: Nou, tot die tijd wens ik u heel veel succes en sterkte. Meneer Rippens, Ramon Rippens, directeur operatie van het GVB. Dank u wel voor de toelichting, hè?
0: Ja, graag gedaan.
1: Dank u wel.
2: Francis Broekhuizen.
3: Wij gaan 6 tot 10.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/

0: gratis laden.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Hoi, ik ben Maria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Marianne en ik kom uit het prachtige Haarlem.
4: Ik ben René, ik word er wel. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8:30. In Herugowaard is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Osinga. Laura, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De politie is op zoek naar familie of bekenden van een vrouw die dinsdag zwaar gewond raakte bij een aanrijding in Amsterdam-Geuzeveld. De vrouw werd op de Pieter Postsingel geraakt door een vrachtwagen en is naar het ziekenhuis gebracht. Haar identiteit is nog niet officieel vastgesteld, maar vermoedelijk gaat het om een 29-jarige vrouw uit Oezbekistan. In Beverwijk zijn vannacht 3 geparkeerde auto's uitgebrand op een parkeerterrein bij een flat aan het Uiverhof. De brand ging gepaard met harde knallen en hoge vlammen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto's grotendeels verloren gingen. De politie gaat uit van brandstichting. Bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam-West hangen sinds gisteren met spoed camera's. Dat besluit nam burgemeester Halsema na de tweede explosie bij het pand in 1 week tijd. Niemand raakte gewond, maar het gebouw liep wel lichte schade op. Kort na de explosie hield de politie 2 minderjarige verdachten aan. Of de 2 incidenten ook met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht. En in Bergen was het gisteren lichtjesavond, een traditie die dit jaar 100 jaar bestaat. Overal werden tuinen, straten en pleinen versierd met lampjes, lampionnen of vaccinelichtjes. Ondernemers en bewoners van het dorp hebben er dan ook veel tijd in gestopt, zoals deze bewoonster.
7: Ik vind dat zo leuk. Ik ben al 1,5 week bezig, maar ik ben nu 81, maar ik heb het al van de 7e of 8e meegemaakt. Het is de 100ste keer.
6: De oorsprong van Lichtjesavond gaat dus al een eeuw terug. Leo Rottier van de historische kring Bergen vertelt meer over het ontstaan van deze bijzondere traditie.
8: We hadden hier in Bergen een heel actieve VVV en die wilde de toeristen vermaken. En die doet een oproep aan de bewoners: ga je tuinen verlichten met kaarsjes, lampions, vaccinelichtjes. Het hele centrum super verlicht. Uit de hele regio, duizenden mensen. Je liep echt als haringen in de ton.
6: Voor veel Bergenaren is het een moment van saamhorigheid en gezelligheid. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
5: Nou, Laura, dankjewel. En voor het weer ga ik naar Jan Visser. Jan, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Francis.
5: Nou ja, vandaag niet echt hele hoge temperaturen, zei je daar straks. Klopt dat nog steeds?
9: Ja, dat verandert niet, hoor.
5: Okay.
9: Nee, vandaag zijn de temperaturen wat aangenamer. Het is op dit moment 18 tot 19 graden. En het wordt vanmiddag op Texel zo rond de 20 graden. En elders in de provincie 21, 22, misschien in het Gooi net 23 graden. Verder hebben we te maken vanochtend met toch behoorlijk wat zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En in het noordelijk deel van de provincie zijn ook een paar buitjes ontstaan. Dat gaat nog even door, hoor. Dus daar dus een buitje, maar elders blijft het op de meeste plaatsen. Misschien lokaal nog eventjes een buitje, maar voor de rest blijft het toch droog.
5: Okay.
9: En dan vanmiddag, dan zien we geleidelijk, eerst is er nog behoorlijk wat zon, maar later neemt de bewolking wel wat toe. En vooral in de Noordkop en op Texel is dan opnieuw kans op een bui. Temperaturen hebben we het al over gehad. En de wind die waait uit het westen nu en is matig aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag draait de wind naar het noordwesten en neemt dan toe. Boven land is nog steeds wel een matige wind, maar aan de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. En bij Texel af en toe een krachtige wind, windkracht 6. Dus behoorlijk wat wind. Ja. Nou, van de komende nacht opnieuw buitjes. Vooral langs de kust, maar ook rond het IJsselmeer zijn er wat buitjes. Dat heeft alles te maken met het warme water ook. En dan morgen is dat weer voorbij. Dan wordt de invloed van een hoge drukgebied groter. Mm. Er zijn perioden met zon, zeker in de middag. Het blijft dan ook droog. En de temperatuur die komt uit op zo'n 22 tot 23 graden. Op een enkele plaats 24 graden. Verder weinig wind. Later op de dag een zwakke tot matige wind uit de richtingen tussen west en noord. Nou, in het weekeinde hebben we te maken met een hoge drukgebied dat zich via onze omgeving naar de Oostzee verplaatst. En dat betekent dat de aanvoer weer continentaal wordt. En dus er wordt opnieuw warme lucht van het continent aangevoerd.
5: Ja.
9: Er is veel zon en de temperatuur die loopt weer op tot boven de 25 graden. Dus wederom hoge temperaturen, zomerse temperaturen. En begin volgende week zal dat weer wat afzwakken. Er is een kleine buikans zondagavond, maandag, niet al te veel. En dan midden volgende week opnieuw een warmteimpuls.
0: Zo.
9: Dus met temperaturen ruim boven de 25 graden. En we hebben het er gisteren al een beetje over gehad, pas rond 15 augustus. Dan zien we het langzamerhand. Ja, ik zeg het heel voorzichtig, maar dan lijkt zich een trendbreuk te gaan voltrekken.
5: En die trendbreuk betekent
9: meer een westelijke stroming met meer bewolking en stijgende neerslagkansen en uiteraard ook lagere temperaturen.
5: Oké, dus het golft ook echt, hè, dat weer. Een beetje minder warm en dan opeens weer wat warmer en dan weer minder warm. En dan in één keer gaat die trendbreuk plaatsvinden.
9: Ja, laten we hopen dat die dan toch wel wat gestalte krijgt. Ja, sommige mensen hebben natuurlijk, of veel mensen hebben natuurlijk nog wel vakantie, maar aan de andere kant, ja, we schreeuwen om water.
5: Dat is het, we schreeuwen om water. Al die boeren, ik heb het echt met ze te doen. Maar goed, Jan, we zijn even op de hoogte en we spreken elkaar later. Dankjewel, hè.
9: Gaan we doen. Dag.

0: opgewekt liedje, vrolijke boodschap, hoewel toch een beetje verdrietig. Want, en dat hoor je ook heel duidelijk, hè, die melancholie, het is graffiti overpass of overpass graffiti. Ja, de liefde is voorbij, maar het blijft in je herinnering als een tekst op een muur.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En dat was Ed Sheeran waar je naar luistert. En we gaan nu luisteren naar onze eigen Samantha die onderweg is. En ik hoop dat ze er al is. Dus ze gaat iets heel bijzonders doen, namelijk op een... Oh, wacht even. Samantha! Samantha, SOS, SOS.
3: Hallo? Het lijkt wel morsen, hè?
0: Het lijkt wel morsen. Is dit nou dat wagentje waar je op zit?
3: Ja. Ik zit op een scootmobiel.
0: Oh, dat is
3: en
0: het!
3: Ik heb... Ja, want wou jij nog verder met mijn introductie? Of zal ik het overnemen?
0: Neem het
3: zeg maar,
0: lekker
3: hoor.
0: Over, Samant, echt. Want jij wil echt met vliegende vaart voorwaarts. Daar gaat ze.
3: Even, dit is het rechte knipperlichtje. Oeh, die blijft. Oh, die gaat nu uit. En dit is de toet, toet, toet, toet. Oh joh, de wind blaast door mijn haren. Ik heb net mijn eerste 100 meter op een scootmobiel. Even een klein stukje alvast gereden. Want ik ben in Zaandam. Ik ben bij Diederik Vierig. Ja, en Diederik, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat ik eigenlijk heel grappig vond. Jij moest al direct heel erg om mij lachen om die eerste 100 meter.
4: Ja. Je wou eigenlijk gelijk iets sneller. De meeste mensen die willen eigenlijk iets rustiger. Want die vinden het heel spannend, heel eng. Van oeh, wat gaat die hard. Maar in principe, je kan het gewoon aanpassen door je knop om te draaien. Of een plusje of een minnetje in te drukken. Ligt aan het scootmobiel. Maar jij wil al gelijk sneller.
3: Ja. En dan zit ik hier op de scootmobiel. En dan kan ik dus kiezen voor de stand schildpad of haas. En hij stond in schildpad. Maar ik wilde inderdaad eigenlijk binnen 10 meter al naar haas. Dus jij begon heel erg te lachen. Maar Diederik, ik ben hier niet voor een lesje scootmobiel rijden. Alhoewel ik die wel direct erbij gepakt heb. Jij bent bezig met het opzetten van een stichting. Wat ben jij van plan?
4: Nou, ik ben bezig met het opzetten van een stichting Mobiele Maatjes. En wat ik er eigenlijk mee wil bereiken is dat ouderen eigenlijk weer gewoon wat meer naar buiten komen.
3: Ophouden met toeteren. Ja. Ik vind het echt zo leuk.
4: Je ziet gewoon dat heel veel ouderen op een gegeven moment hebben ze een scootmobiel gekocht en dan gaan ze eigenlijk alleen maar naar het winkelcentrum en weer terug. En ik denk, ja, je kan veel meer leukere dingen hiermee creëren. Dus daardoor uitjes te creëren, een lichte APK-keuring bij de organisatie waar ik werk. Om te kijken of de scootmobiel nog een beetje in orde is. En kijken met horecagelegenheden, met valpreventie, met de fysiotherapie. Alles een beetje combineren, zodat mensen er wat vaker op uitgaan. En de drempel naar valpreventie wat minder is. En zorgen dat de mensen gewoon wat meer naar buiten komen. Weer genieten van het mooie leven en lekker sociaal gaan doen.
3: En eigenlijk komt het idee samen uit jouw werkzame leven. Want jij hebt in de ouderenzorg gewerkt. Dus jij zag ook wat dat doet met mensen. Dat ze dus weer, ja, dat hun actieradius groter wordt.
4: Ja, zeker. Ik heb horeca, goudsmit, vrijwillige brandweerachtergrond. En ik heb ouderenzorg gedaan. En op een gegeven moment zag ik altijd dat als je bij de ouderen het juiste snoepje voor hield, dan fonkelden de ogen weer. Ouderen zijn niet echt oud. Het lichaam wordt ouder. Dus juist hierdoor ze weer gewoon naar buiten te trekken, sociaal mee te nemen. En ze weer te laten genieten van de wereld om je heen.
3: Ja, nou, wat een goed idee. Want, wat merk je wat het deed met mensen? Dus als ze bijvoorbeeld daadwerkelijk ergens heen konden gaan.
4: Nou, je ziet dan weer gewoon dat ze blij worden. Als het mooi weer is, pak ze een scootmobiel. Ga naar buiten, kijken om zich heen. Eventueel de hond uitlaten. Maar gewoon weer de natuur ingaan. Gewoon kleine uitstapjes kunnen maken. Mensen zijn altijd bang om de stap te maken naar een scootmobiel. Want ja, zo oud ben ik nog niet. Of dat wil ik nog niet. Maar de eerste keer dat ze erop rijden, dan zijn ze in ene verbaasd van, ja, nu kan ik in plaats van 50 meter lopen, kan ik weer gewoon 300 meter met de familie op stap.
3: Nou, je wilt eerst klein beginnen, maar daarna wil je misschien wel landelijk gaan als het een succes wordt. Hier in Zaandam kunnen mensen bijvoorbeeld naar het Twiske rijden. Prachtig natuurgebied natuurlijk. Maar nog heel even terug naar die eenzaamheid. Want dat wil je ook gaan doorbreken. En dus misschien lekker ergens naartoe rijden waar ze koffie met appeltaart kunnen eten en drinken. En dan gezellig kletsen. Want wat zag jij met die eenzaamheid, wat dat met mensen doet?
4: Nou ja, je hebt dus zo'n scootmobiel, je doet alleen maar die boodschappen, maar dan ben je nog steeds eigenlijk alleen. En juist door die groepjes te creëren, mensen weer met elkaar verbinden, misschien gesprekpartners te vinden, eventueel naar een Jeu de Boel-organisatie, eventueel vinden mensen Jeu de Boel leuk, komen ze bij een nieuw horecatentje waar ze met de kleinkids of met vrienden iets willen gaan eten. Dus gewoon weer meenemen naar buiten. En als je alleen maar een scootmobiel hebt, is het leuk voor je kleine boodschapjes. Maar juist die verbintenis maakt het leuk dat je weer gewoon andere mensen tegenkomt.
3: Nou, ik begrijp het helemaal, Diederik. Jij hebt mij uitgelegd hoe deze scootmobiel werkt. Zullen we naar een Sjeu de Boelbaan of naar het Twiske?
4: Ligt aan jou. Twiske is wat verder. Maar als jij wil Sjeu de Boelen, gaan we Sjeu de Boelen.
3: Nou, dat kunnen dus straks mensen die een scootmobiel hebben georganiseerd hier gaan doen. Nog heel even, want om de stichting op te zetten, je hebt dat geld nodig. Je bent een crowdfunding gestart. Je mag het van mij één keer noemen waar mensen je kunnen vinden om je eventueel te steunen voor dit bijzondere initiatief.
4: Ik heb een GoFundMe opgericht. Mobielen maatjes. Dus mochten mensen willen helpen, graag alle steun. Vrijwilligers is ook meer dan welkom.
3: Nou, GoFundMe, mobiele maatjes. Ik noem hem gewoon dan ook nog een keer. Ik sta in standje Haas.
0: Oh jee.
3: Francis. Ja, oh jee, oh jee. Wacht, ja, wacht, nee. Er komt nog een auto nu aan. Die laat ik even voorgaan. Oh, wat...
0: Ja, doe,
3: ja, even zwaaien naar de mensen en dan even kijken hoe standje Haas. Oh, ja, ja, kom Francis. Okay. Of, nee, kom Francis, Diederik. Ja, Francis, wij kunnen ook een keer samen door het Twiske. Oh, ik voel me een Benidorm Bast nu. Of Hendrik-Jan Groen, heb je dat? De leuke serie ook om lekker in de winter te kijken. Oh, de wind om mijn haren, de meeuwen op de achtergrond. We gaan niet dichtbij naar de Sjeu de Boelbaan gaan, we gaan naar het Twiske. Hoe hard gaan we trouwens nu, Diederik?
4: Deze gaat 12 kilometer per uur. Ze kunnen ongeveer 20 kilometer per uur.
0: Oh, mijn hemel. Samantha,
3: nou,
0: doe voorzichtig.
3: Vol gas naar Twiske. Tot morgen, Francis.
0: Tot morgen. Doei, doei, Samantha. Oh, wat is dat maar? Oh, daar gaat ze, hoor.

0: en was groot verzamelaar, of is groot verzamelaar van goede muziek. En dus ben ik hiermee opgegroeid. Dave Edmunds en Girls Talk. En dan kwam ik weer in mijn vroege jongere jaren met deze. Dit is jouw dubbeldikke donderdagochtend hier aan de ontbijttafel bij NH. En we gaan het zo hebben over de lekkere track, Ann.
1: Oh.
0: Lekker.
2: Een boodschap.

0: vanavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90's en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90's en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
3: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
16: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
17: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
18: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
19: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 9 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Ook de brandweerkazerne in Osdorp is afgelopen nacht doelwit geworden van een inbraak. In Beverwijk zijn vannacht 3 geparkeerde auto's uitgebrand op een parkeerterrein bij een flat aan het Uiverhof. En de politie zoekt naasten van een zwaargewonde vrouw na een aanrijding in Amsterdam-Geuzeveld. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
0: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
23: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
1: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
23: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui. En het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel. En voor de situatie op de weg kijk ik even Anne aan. Anne, hoe staat het in Noord-Holland?
2: 1 file die staat op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Want tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord sta je nu 5 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht.
21: Anne, dankjewel. En sterkte als je vaststaat.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
24: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
25: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
27: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
28: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
27: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
29: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
30: De ontbijttafel.

0: Het is heel grappig, want, nou ja, goed. Dat in ieder geval groot meneer in Amerika, dat hij over deze man zei dat hij hem heel stom vond. Wat ik heel gek vind. Een president die zei dat. Dat snap ik niet, want de balls is de balls. En dat is Bruce Springsteen. Hungry Heart. Goedemorgen. En welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is nou de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. En dat betekent dat er voor jou en zeker ook voor jou altijd een plekje is om aan te schrijven. Voel je vrij, wees welkom, neem ruim, kom zoals je bent. Ook al is het pas of al bijna 9 minuten over 9 op deze doldrieste donderdagochtend. 6 augustus 2026. Hoppa. Nou, Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Laura is erbij voor het nieuws. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lieve vriendinnen van de radio, zo vrij mag ik wel zijn met jullie tegenwoordig. Ja, is dat ik, dankjewel. Is dat er dus sinds kort heb ik een craving.
1: Oh, wat is dat is toch dat je heel veel zin hebt in eten? Specifiek eten, toch?
0: Specifiek eten. Eén dingetje. En het is echt nieuw. Ik heb het helemaal ontdekt. Dat is eigenlijk met dank aan een dame uit Volendam.
1: Oké. Okay.
0: Lucia Veerman, die heeft op Instagram, die volg ik haar heeft, dan doet ze allerlei aparte smaakcombinaties uitzoeken. Volgens mij is ze een keer bij jullie in de uitzending, of hier
1: ja,
0: in de uitzending geweest.
1: Met, haar, ja.
0: met Pieter. Ontzettend leuke vrouw, maar hele aparte smaakcombinaties. Mm-hmm. En wat doen ze in Volendam? Ik zeg Volendam, want dat zeggen ze daar. Of in Volendam. Dan doen ze bijvoorbeeld bietenstampot met een dik plak leverworst.
1: Oh ja.
0: En dan doen
1: heel
0: ze
1: veel leverworst, toch?
0: Heel veel leverworst. Ja. Aardappelenvis, leverworst. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, leverworst. Want vroeger kreeg je bij de slager kreeg je een plakje leverworst.
1: Ja.
0: Dus dat heb ik altijd als een soort van, dat is het. Het is een soort teruggaan in je jeugd, herinnering, ding. Dat de smaak, ding. Oh, ik wil leverworst. Dus ik ben verschillende soorten leverworsten gaan proberen.
1: Oh, oké, okay, ja.
0: Ik ben serieus. Ja. En ik kwam uit bij, hoe kan het ook anders, de Volendamse leverworst.
1: Ah.
0: En die is me een partij lekker. Wow.
1: En eet je dat gewoon zo uit het vuistje?
0: Zo uit het vuistje, Anne. Dan doe ik de ijskast open of de koelkast.
1: Echt waar?
0: Jazeker. En dan heb ik dan een zakje. En dan haal ik dan die leverworst eruit. Dan is die nog lekker zo smeuig. En dan even een ding. En dan jeng. En dan lekker eten. En dan doe ik nog een stukje. Want dat vind ik lekker. Een leverworst. En Volendam.
1: En
0: lekker.
1: Alleen uit het vuistje of ook op het brood of zo?
0: Nee,
1: want wat moet je anders met zo'n hele leverworst nog?
0: Die hele leverworst gaat er doorheen.
1: Echt? In hoeveel dagen?
0: Nou ja, een dag of 3, 4 of zo.
1: Echt?
0: Nou ja, best.
1: Zo'n meter leverworst.
0: Nee, niet een meter. Die Volendamse is fucking duur trouwens. Een hele dure leverworst, want heel goed. En een half stukje zo. En dan klein worstje. En dan een paar plakjes. Lekker eten. Heerlijk.
1: Ja, ik vind dat helemaal niks.
0: Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar je moet het proberen. Die Volendamse leverworst is de shizzles.
2: Weet je wat het is met leverworst?
0: Nee.
2: Ik ben echt, wat dat ben ik gewoon super hypocriet. Want ik eet vlees. Maar als ik dan denk aan lever.
0: Ja, en maar is goed
2: dan,
0: voor je.
2: Dan denk je aan dat je lever eet. Ik vind, en dan die smaak erbij.
0: Is heel goed voor je.
2: Echt, dat is een beetje onpasselijk.
0: Ja, nee, maar goed. Dat is mijn craving. Laura, wat is jouw craving?
2: Ik heb niet echt een craving, maar ik heb wel als ik...
0: Zo'n lekker snackje, even zo.
2: Echt dat, ja, als ik denk van, oh, ik ga mezelf vandaag eens even echt lekker verwennen. Wat neem ik?
0: Ja?
2: Ja, dan ga ik voor een doos tampoes.
0: Een doos?
1: Een hele doos tampoes.
2: Ja, en die gaat er ook echt allemaal doorheen.
0: Echt?
2: Ja, dat is echt
0: hoeveel
2: heel
0: zijn dat er?
1: Vier
0: tompoes?
2: Ja,
0: met slagroom erop of alleen pudding?
2: Nee, met slagroom en pudding.
0: Oh.
1: En hoe lang doe je daar dan over?
2: Ja, nou ja, als ik dus. Maar dit gebeurt gelukkig niet heel vaak.
0: Nee,
2: maar
0: dat
2: dan,
0: moet je ook niet te vaak doen.
2: Een uur.
1: Echt niet? Ja, echt.
2: Vier tompoes in een uur?
0: Maar Anne, jij dan? Vier tompoes, geen leverworst, wat dan wel?
1: Nee, ja, ik zit hier even over te denken. Ik dacht, nou, als het gaat echt om nostalgie-snacks.
0: Oké.
1: Okay. Dan hadden wij thuis, dus ik en mijn ouders. Als mijn ouders een soort borrelplank gingen maken, hadden ze altijd een stuk komkommer.
0: Oh.
1: Een stukje, gewoon een plakje, schijfje.
0: Ja.
1: Met filet erop.
0: Oh, lekker. Oh.
1: Heerlijk was dat. Maar dat eet ik nu nooit meer. Maar daar zou ik nu heel veel zin in hebben.
0: Komkommer met een beetje filet.
1: Ja,
0: wat gezellig.
1: Wat was het?
0: En vier tompoezen. En een plak leverworst uit Volendam. Mijn vraag aan jou is eigenlijk heel simpel. 088-85-51-52. Wat is jouw lekkere snack voor je lekkere trek?
1: Vier tompoezen.
0: Mag allemaal. Kom maar door. 088-85-51-52. De 52.

0: band met zoveel verschillende kleuren in hun muziek dat je steeds denkt, huh, is dit nou Fleetwood Mac? Jazeker, dat is Fleetwood Mac. En don't stop.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, ik had net de vraag opgeworpen naar aanleiding van mijn nieuwe liefde voor de leverworst. De Volendamse leverworst. Ja. Anne, je begrijpt er helemaal niets van, hè?
2: Nee, met leverworst begrijp ik dat niet echt, nee.
0: Nee, maar probeer die Volendamse. Dat is echt, echt lekker. Maar goed, Laura die is even de tompoes halen. Die had er vier die ze dan in één keer naar binnen werkt. En jij had iets met een komkommertje met...
2: Ja, dat als ik vroeger dan op zaterdagavond gewoon een schijfje komkommer met filet.
0: Zo heerlijk.
2: Ja, ik ken verder eigenlijk niemand die dat eet. Maar...
0: Nee, het is heel leuk, want onze geluidsvormgever... die dus alle geluiden vormgeeft hier bij NH. Dirk, die kwam met... ja, we hadden op de tafel hadden we vroeger sigaretten staan. Ja, dat was de goede oude tijd.
2: Oh, ja.
0: En daarnaast dan stengels, van die zoute stengels.
2: Oh ja, ik ben heel van de kaasstengels.
0: Oh, ook heel erg lekker. Ja, nou, er kwamen heel veel lekker. Mooie berichten binnen. 088 850 51. Wat is jouw food craving voor je lekkere trek? Even kijken, ik zie Jos staan en Jos zegt tijnjetaler.
2: Is dat kaas?
0: Ik denk het wel. Jos, tijnjetaler, kaas?
2: Ja, kaas.
0: Kaas, lekker. Altijd kaas. Goed, hè? Tijnjetaler is een heel mooi stukje kaas.
2: Oh, een soort gatenkaas zie ik.
0: Oh ja, heel veel lekkere kaas tussen de gaten. Antoinette heeft het ook over een blokje oude kaas. Oeh, dat is heel belangrijk. En ja, kun je die schaven? Nou, dat gaan we straks allemaal meemaken. Laura zegt... Oh ja, Arnold zegt... Laura, ik doe met je mee ook... tompoezen.
2: Oh, wat goed. Wat
0: ja,
2: leuk.
0: Wat heerlijk. Je had van die tompoezen vroeger die je zelf kon maken. Ken je dat nog?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Dat kun je. Het is het onderste schap van de supermarkt.
2: Ja.
0: En het is een geel doosje. En er zitten twee grote plakken tompoesdeeg. Met een zakje. En dat zakje, daar zit poeder in. En in dat poeder maak je pudding. Ja. En dan kun je zelf je tompoes in elkaar zetten.
2: En dat glazuur dan? Dat
0: zit er ook in. Ja, dat is het lekkerst. Dat zit een zakje met glazuur in.
2: Oh,
0: kun je zelf
2: leuk.
0: Je eigen tompoes maken? Groot klont.
2: Wat is er?
0: Ik moet daar zelf erg op lachen. Want het was echt wat ik als kind dan deed. Dan ging ik dat kloppen en dan tussen die laagjes. En dan
2: niet.
0: Moet je dat snijden. En het gaat er
2: het is
0: toch
2: heel moeilijk tompoezen maken?
0: Heel moeilijk. Ja. Daarom. Dus dat. Tina, wat zegt zij? Een zak snoep. Oh ja, Nico zegt ook heel mooi. Een blokje kaas met een bolletje gember. Oh, je hebt
2: dat ken ik niet. Met een bolletje gember?
0: Ja, stemgember. Dat is heel lekker. Dat is heel zoet. Beetje pittig. En dan met een blokje kaas echt fantastisch. Marijke zegt, een uitje fijn snijden en prakken. Door een pakje monchou heen. En dan een bolletje daarvan vouwen. En in een plakje salami. Wat goed. Heerlijk. Ondertussen aan de telefoon. Theo uit Medemblik. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey Theo uit Medemblik. Moet je eens luisteren. Wat is jouw food craving voor je lekkere trek?
3: Nou ja, dat is een chipolata sniet.
0: Sorry, nog één keer. Een wat?
3: Een chipolata sniet.
0: Een chipolata sniet, is dat ijs?
3: Dat is een gebak. Chipolata gebak. En dat is Moscovisch gebak. En dan lekker met slagroom.
0: Oh, ik zie hem. Anno heeft hem even voor me opgezocht. Het is echt een compleet royale toestand. Met roze en marsepein. En...
3: Oh man, zo lekker.
0: En hoe ben je daar ooit bijgekomen dan, Theo?
3: Ja, de bakker heeft dat in de vitrine staan.
0: Ja, yep, zo gaat dat. Dan ga je langs de bakker en dan denk je... Hé, die wil ik hebben.
3: En dan ga je dus 's avonds uit je werk ga je naar de bakker om brood te halen voor de volgende dag.
0: Ja.
3: En dan heb je natuurlijk een laaiende honger. En dan zie je het staan en dan zeg je, ik neem hem mee.
0: Een laaiende honger. En dan eet je hem helemaal in je eentje op?
3: Dat is het erge, ja.
0: Holy moly, hoe lang is dat ding wel niet?
3: Nou, ik denk wel 25 centimeter te vallen. Ja, dat is echt een serieus staartje dan,
0: dat
3: hè?
0: Is echt een serieus staartje. Maar jij werkt heel hard, want jij komt daar geen schrammetje van aan natuurlijk.
3: Nou, ik ben hovenier, dus ik ben heel actief met mijn werk. Maar toch moet ik het niet elke dag doen, hoor.
0: Nee, dat snap ik. Nee, maar dat is ook het mooie van zo'n...
3: Het lekkere er ook af, hè. Je moet het echt één keer in de zoveel tijd dat je doet.
0: Eén keer in de zoveel tijd even jezelf lekker verwennen met een chipolata schniet. Heerlijk. Wat goed. Ik vind hem fantastisch. Nou, dankjewel Theo uit Medemblik. Ik zou zeggen, ga je hem vanavond weer halen?
3: Nee.
0: Nee. Nee, oké.
3: Okay. Nee, dat overkomt je, weet je wel. Je staat met een bakker en de serie en dan krijg je die hongerklop en dan wil je hem gewoon. Ja.
0: Dan krijg je die hongerklop. Nou, ik wens je hem gewoon toe. Want je werkt hartstikke hard en je verdient het gewoon zo'n overheerlijke chipolata geniet. Hartstikke goed, Theo. Dankjewel, hè.
3: En jullie bedankt voor deze gezellige radio. Doei, doei.
0: Met heel veel liefde en plezier gebracht. Dus ook voor je lekkere trek trouwens. Ondertussen heb ik een hele lekkere track voor jou. Dat is namelijk Guus Meeuwis.
3: Dankjewel.
0: Oké, doei.
3: Doei.
0: Het is een nacht. Oh, met de chipolata-schniet.

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Ik kom uit het mooie Batuverdorp.
6: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
7: Ik ben Simona uit Purmerend. Thuis in heel
8: Noord-Holland. Half tien exact. In Purmerend is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lara Ozinga. Lara, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne.

0: In Amsterdam. Afgelopen nacht was een kazerne in Osdorp het doelwit. Daarbij zijn vermoedelijk ook spullen meegenomen. Het is al de derde inbraak bij een brandweerkazerne deze week daar. De brandweer noemt de diefstallen zorgelijk, omdat het gestolen materiaal nodig is voor levensreddende hulpverlening. Eerder al gaf Steven van der Looy, brandweercommandant van Amsterdam-Amsteland, aan hoe problematisch het is in een noodsituatie.
1: En dan telt iedere seconde. Dus als de collega's mis zouden grijpen, ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Als iedere seconde telt, kan dat uiteindelijk zelfs fataal zijn voor de mensen die op dat moment de hulp nodig hebben die ze verdienen van de brandweer.
0: De inbraken gebeuren niet alleen in Amsterdam. Dit jaar staat de teller landelijk al op enkele tientallen inbraken, onder meer in Vlaardingen, Landsmeer, Broek in Waterland en Monnikendam. De politie is op zoek naar familie of bekenden van een vrouw die dinsdag zwaar gewond raakte bij een aanrijding in Amsterdam-Geuzeveld. De vrouw werd op de Pieter Postsingel geraakt door een vrachtwagen en is naar het ziekenhuis gebracht. Haar identiteit is nog niet officieel vastgesteld, maar vermoedelijk gaat het om een 29-jarige vrouw uit Oezbekistan. In Beverwijk zijn vannacht 3 geparkeerde auto's uitgebrand op een parkeerterrein bij een flat aan het Uiverhof. De brand ging gepaard met harde knallen en hoge vlammen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat auto's grotendeels verloren gingen. De politie gaat uit van brandstichting. En in Herugewaard kunnen inwoners zaterdag als suppunt helpen om de wateren schoon te maken. Tijdens Clean Up on Tour vissen deelnemers vanaf een subboard zwerfafval uit het water. Er zijn 2 gratis sessies, 's ochtends bij de Kwarts en 's middags bij het strand van Luna. En meedoen kan al vanaf 16 jaar en ook beginners zijn welkom. Misschien een leuke tip.
2: Ja, ben jij een supper?
0: Nee, ik ben geen supper.
2: Nee, ik ook niet. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik zie het altijd en denk, vind mensen altijd heel stoer als
0: ja,
2: ze doen.
0: Vind ik iets minder, maar ik vind mensen wel altijd heel enthousiast erover. En dan begrijp ik niet zo goed waarom. Want ik denk, nou ja, je staat op een bord dat is het. Maar, ja.
2: Maar je wordt er wel heel... ik vind het, wat ik er leuk aan vind om te zien, is dat mensen dan echt als een soort peddelaar zo door die grachten gaan. En dat je dus nu in dit geval al gewoon nog zwerfafval kunt oprapen.
0: Ja, dat is dus gewoon top.
2: Dan ben je gewoon wel echt een held.
0: Ja, helemaal mee eens. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
2: Dankjewel. En voor het weer ga ik eens even vragen aan Jan Visser hoe het weer wordt vanochtend.
3: In het noorden van de provincie zijn vanochtend een paar buitjes actief. Elders blijft het droog en zijn er perioden met zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Vanmiddag eveneens periode met zon, maar later neemt de bewolking toe en vooral in de Noordkop en op Texel is een bui mogelijk aan het einde van de middag en vanavond. Temperaturen vandaag wat lager dan de laatste dagen. Het wordt op Texel 20 graden. Elders in de provincie zo rond 22 tot lokaal 23 graden. De wind waait uit het westen, later uit het noordwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer. Af en toe vrij krachtig en bij Texel later op de dag krachtig, windkracht 6. Morgen in de ochtend plaatselijk nog een buitje, daarna droog en periode met zon. Temperaturen komen uit op waarden omstreeks 22 graden en er is weinig wind.
2: Jan, dankjewel. En voor het verkeer kijk ik naar Anne. Hoe staat het op de wegen in Noord-Holland?
4: 2 files, eentje op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Blaricum, 5 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A22 sta je het langst in de file van Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk, een kwartier vertraging.
2: Sterk als je vaststaat en daarom nu voor jou, en zeker ook voor jou, Alison Moyet.

0: wet, wet. Of wat je ook kan zeggen is wat, wat, wat. Maar goed, je had erbij moeten zijn. Ik vond hem heel grappig. Love is all around en je bent erbij hier aan de ontbijttafel.
1: Want... Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is mega gaaf. Het is de ontbijttafel kaasschaaf. En jij kunt weer kans maken om deze binnen te harken. Moet je wel een paar dingen voor doen, hè, Ann?
2: Zeker. Nou, heel lijstje.
0: Heel lijstje. Zal ik het gaan doen dan?
2: Ja.
0: Oké, het lijstje is als volgt. Je gaat nu kaasschaaf appen naar 088-850-51-52. Bellen mag ook.
2: Bellen mag ook.
0: Bellen mag ook. 088-850-51-52. Het woord kaasschaaf. Maar dan ben je er nog niet. Wel nee. Dan moet je namelijk op een lijst komen. Dat kom je dan omdat je gebeld hebt of hebt geappt. Uit die lijst pikt de computer, want die gaat in een hele grote bingo-hutselpot. Een soort van tombola. En die computer pikt dan één nummer en dan drukt Anne op send. En dan gaat dat nummer gebeld worden. En dan moet je, dan begint pas het spel, opnemen met het woordje kaasschaaf door dat drie keer te zeggen. Dat doe je dus als volgt. Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
2: Ja.
0: Zo is het. Tot nu toe ben ik goed, hè, Ann?
2: Het gaat hartstikke goed. Och, je man, bent heel onzeker hierover, maar het gaat al heel goed.
0: Ja, maar ik wil gewoon dat iedereen het snapt. Want ik wil ook dat die kaasschaaf eruit gaat. En niet dat mensen daarna zeggen, ja, maar je legt het niet goed uit. Nee, ik leg het hartstikke goed uit. Er zijn ook best wel regels aan verbonden. Dus je moet meteen opnemen. Je moet drie keer kaasschaaf zeggen. En dus niet hallo en goedemorgen. En wat gezellig dat je er bent, Francis. En ik ben zo blij met je. En wat jammer dat je morgen je laatste hebt. Maar nee, gewoon eerlijk zijn. Drie keer kaasschaaf op.
2: Goed.
0: Nu appen. Kaasschaaf 088-850-51-52.

0: geproduceerd door Giorgio Moroder en Harold Faltermeyer van Axel F. De filmmuziek van Beverly Hills Cop. Die produceerde dit allemaal voor Janice Ian Fly Too High bij NH.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, die is mega gaaf en die wil je echt binnenharken. Nou ja, er kwamen heel veel berichten binnen het woordje kaasgaaf. Werd geappt, de computer heeft een nummer getrokken. Ja, ik heb het allemaal uitgelegd. Anne, het is tijd om op de knop te gaan drukken.
2: Ja, denk ik ook. Ik ga dan, ja?
0: Ja, is goed.
2: Oké.
0: Daar komt-ie.

0: gaaf, kaas, gaaf, kaas, gaaf.
1: Jawel! Oh, dit was weer even een spannende, zeg. Jemig. Want ik hoorde, ik was zo bang dat de persoon aan de andere kant van de lijn zou beginnen met ja, hallo, goedemorgen. Maar gewoon in één keer 3 keer kaasschaaf geroepen. En dat betekent dat de kaasschaaf is binnengehaald. Want wie heb ik aan de lijn?
0: Hallo, met Agnes van Hout.
1: Agnes van Hout, gefeliciteerd. Jij hebt die ontbijttafel kaasschaaf gekregen.
0: Oh, gewonnen. Hartstikke leuk.
1: Ja, dan ben ik ook heel blij omdat jij zo blij bent. Want waar bel je vandaan, Agnes van Hout?
0: Ik woon in Aalsmeer.
1: Aalsmeer, prachtig Aalsmeer. Toch?
0: Zeker.
1: Dat wil ik maar zeggen. En dan heb je dus die kaasschaaf. Daar heb je, hoe lang heb je al meegedaan?
0: Nou, niet zo vaak. Maar ja, ik moest even de radio uitdoen. Want die had ik aan. En toen dacht ik, hè, word ik echt gebeld? Ja.
1: Jij wordt echt gebeld, Agnes van Hout.
0: Ja, maar ik denk, oh nee, ik mag niks zeggen behalve dat woord. Dus.
1: Ja, en het is zo leuk, want dan denk je echt, zijn ze dit nou echt? Ja, wij zijn het echt. Wat geweldig, Agnes. De kaasschaaf is dus voor jou, die gaat richting Aalsmeer. Blijft die ook in Aalsmeer of gaat die ergens anders heen?
0: Nee, blijft in Aalsmeer.
1: Oh, wat goed. Ja, de laatste tijd zijn er nogal wat mensen die zo'n kaasschaaf, die deze kaasschaaf winnen en dan vervolgens hem ergens anders gaan weggeven en zo.
0: Nee, ik vind het wel uniek. Heb ik toch gehoord, komt bij de rest van mijn unieke Radio Noord-Holland. Oude uitdrukking.
1: Ja, nee.
0: Verzameling.
1: Jij hebt echt een verzameling aan NH Radio Memorabilia.
0: Ja, ik heb vaker meegedaan met verschillende spelletjes, waaronder van June, hè, de Pimpampet.
1: Zeker. Wat dus, leuk, ja. Zeg. En ja. Misschien kun je straks ook nog meedoen met Bart, want die heeft ook een heel, heel mooi prijsje wat hij weggeeft. Maar beste Agnes, gefeliciteerd. De kaasschaaf komt zo snel mogelijk.
0: Ja, dankjewel.
1: Naar je toe.
0: Dank je.
1: Geniet ervan, hè.
0: Dank je. Dag.
1: Lekker schaven. Dag. Jason Mraz, Make It Mine. Nou, die kaasschaaf is voor Agnes.

0: komt eraan, hoor, onze eigen Bart Slim. Terwijl we nog even het laatste stukje van Jason Mraz luisteren.
1: Ja, meneer Vries, meneer Vrieskou.
0: Ja, dat is zijn achternaam, hè?
1: Ja, Tsjechisch.
0: Tsjechisch.
1: Woord voor Vrieskou.
0: Wat bijzonder. Ja. Zo warm, net zo warm als jij, Bart Slim.
1: Ja, apart, hè?
0: Ja, wat ga je zo dadelijk doen in de Goeiemorgen?
1: Steve Harley en Cockney Rebel komen langs met Make Me Smile. En Sommieux komt ook voorbij met Dark Before the Dawn. Lekker liedje is dat. En ik doe vandaag een bakkie met het loopwonder uit Weesp, Rick van der Burg. Wij volgen hem als NH. In aanloop naar een krankzinnige wedstrijd waar hij aan mee gaat doen. In september in Griekenland, de Spartathon. Oh. Een hardloopwedstrijd over, zeg ik even uit mijn hoofd, 246 kilometer.
0: Doe normaal.
1: Ja, dat is krankzinnig. Maar Rick gaat daar gewoon aan meedoen. Alleen, we bellen zo heel af en toe. De afgelopen periode is even iets gebeurd wat een klein kindje in de kabel leek te gaan brengen. Enfin, we gaan het er zo even over hebben.
0: Oh, nou, hartstikke goed. Dat allemaal bij onze eigen Bart Slim met Goeiemorgen. En dat, ik vroeg aan hem, welke wil je horen? Het zei die Chili Easton. Ja, toch?
1: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Anne en ik zijn er sowieso morgen weer met de ontbijttafel. Laura, dankjewel. En lekker blijven.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
3: 1981.

0: beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
3: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60-222.
7: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is een uittip.
3: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen... voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
11: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
12: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
13: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
14: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
15: Thuis in heel
16: Het is 10:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ook de brandweerkazerne in Osdorp is afgelopen nacht doelwit geworden van een inbraak. In Beverwijk zijn vannacht 3 geparkeerde auto's uitgebrand op een parkeerterrein bij een flat aan het Uiverhof. En het eerste Black Pride Festival tijdens Pride Amsterdam heeft honderden bezoekers getrokken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: De verkeersinformatie van de ANWB dan. Er zijn wegwerkzaamheden op de A1 en de A208. Maar er zijn ook wat vertragingen. Laat ik beginnen met de kortste. Dat is op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en het knooppunt Badhoevedorp. Daar doe je er 3 minuten langer over. Daar staat een te hoog voertuig. En die andere is op de N201. Hier in de buurt Hilversum richting Uithoorn. Tussen Kortenhoef en Loenen doe je er bijna een kwartier langer over.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner?
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
23: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo ook na je dood kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
23: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
26: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
27: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
28: Ik doe het voor gezonde nieren.
29: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
30: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
31: Goedemorgen.
32: Met Bart Slim.
33: Goedemorgen.
34: Goedemorgen.
33: Goedemorgen.
34: Goedemorgen.
33: Hey, goedemorgen.
34: Goedemorgen, Bart.

0: Dat met Dark Before the Dawn. En die dawn begon om 6:04 vanochtend. Echt waar. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH en het voelde een tikkeltje minder warm vanochtend toen ik de deur uitging. En dat was wel weer even prettig. En toen ging ik even zo'n beetje terugredeneren. En toen dacht ik, ja, dat klopt ook wel. Ik was gisteren, kwam ik thuis en toen werd ik even een soort van overvallen door zo'n acute verkoudheid, ken je dat? Dat je ineens denkt, oh god, wat gebeurt er nu met me? En ik was in de supermarkt en toen heb ik daar volgens mij 7 keer achter elkaar geniest. Wel gewoon in mijn elleboog hoor, zoals het hoort, maar ze zeggen dan 3 keer niezen. Is dan mooi weer. Dus dat is dan mooi weer en dan weer slecht weer en dan toch weer mooi weer. Dus ik kwam zo'n beetje halverwege uit. Dus dat klopt wel een beetje bij het weertype van vandaag. Dus ja, niet helemaal topfit, maar we gaan ons er doorheen slaan hoor de komende uren. Maak je geen zorgen. Lekkere muziek gaan we voor je draaien. Het is weer om je vingers bij af te likken de komende pakweg 2 uur. Je wordt helemaal bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland door niemand minder dan Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, dat is ook al even geleden, hè? Voor mijn vakantie.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Lekker gehad?
0: Ja, ik heb het heel fijn gehad. Nee. Ja, het is alweer, probeer er af en toe nog even aan terug te denken. Weet je? Ja. Het moet niet zo heel snel alweer thing of the past worden. Ja.
1: Probeer het een beetje met al je lessen weer met je mee te nemen.
0: Exact. Hey, jij zit erbij alsof het hier stervenskoud is.
1: Ja, ik heb het stervenskoud. Ik heb hier mijn koffie of mijn theetje lekker in mijn handen geklemd. Ja.
0: Nou, zullen we nog even de open haard aanzetten voor je?
1: Ja, ik ga hem lekker opstoken hier.
0: Oké, nou, doe dat vooral. Het is hier inderdaad behoorlijk fris in de studio. Nou, meer over het weer natuurlijk, Joost. Straks van Jan Visser. Hoe gaat dat zich de komende dagen ontwikkelen? En ik doe zo meteen een bakkie met het loopwonder uit Weesp. Rick van der Burg. Rick is zich aan het voorbereiden op een krankzinnig zware hardloopwedstrijd. En tijdens mijn vakantie heb ik hem natuurlijk gevolgd op zijn Instagram-pagina met name. En daar zag ik toch een paar wat beelden en een foto voorbij komen waar ik een beetje van schrok. Dus de grote vraag is, gaat het allemaal goed, die voorbereiding op die race? Gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12:00. Straks Santana en Michelle Brands en The Game of Love. Is de Jackson 5 en I Want You Back. En net als voor al die kinderen die dankzij de stichting Stuif in Haarlem toch kunnen genieten van een echte zomervakantie, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Rick van der Burg uit Weesp. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Cappuccino was het, toch?
2: Ja, kijk eens. Onthouden. Goed hoor.
1: Ja. Hey, die ga ik voor je klaarmaken. Ja, ik zei het al even aan het begin van dit uur. Wij van NH, wij volgen jou in aanloop en tijdens jouw voorbereidingen op die Spartathon, hè, die jij gaat lopen. Eind september in Griekenland. Een hardloopwedstrijd over 246 kilometer. Toen ik vakantie had, keek ik natuurlijk met enige regelmaat op jouw socials. En toen verscheen daar een tijdje geleden toch een foto van jouw enkel. Waar ik een beetje van schrok. Rick, wat is er gebeurd?
2: Ja, goed. Ik wilde een lange duurloop doen. Ja. En ik loop 500 meter van mijn huis. En ik wil een stoepje opstappen. Ja. Van heel doodnormaal. En ik klap door mijn enkel.
1: Ja.
2: En ik dacht eerst meteen van, oh, ik moet de training afmaken. Ja. Dus ik ging even kijken van, oh, dat voelt wel gek. Dus ja. Ik denk, ik ga wel weer doorlopen. Ah nee, dat ging echt niet. Het begon meteen te gloeien en hij ontplofte echt. Er zat
1: een enorm ei op, hè?
2: Ja, klopt. Ja, echt. Maar heel plaatselijk ook. Het zag er echt heel raar uit.
1: Ja.
2: En ik schrok me rot. Ik dacht echt zo van, nee joh, krijg je dit?
1: Ja.
2: Nooit geblesseerd. Dan heb je dit.
1: Die eerste reactie is dan schrikken. Maar daarna moet je denk ik toch ook heel snel gaan bedenken van hoe nu verder?
2: Ja, een beetje per dag. Ik heb een aantal mensen die fysio zijn. Dus meteen contacten. De een zegt koelen. In ieder geval op mijn poot omhoog. En ik ging koelen omdat het best wel lekker was voor de pijn ook.
1: Dus
2: dat een paar dagen gedaan.
1: Ja, maar dat betekent ook dus inactiviteit. Want je kan die enkel dan niet belasten. Hoe ga jij daar maar mee om? Met toch als iemand die gewend is elke dag te lopen?
2: Eigenlijk verrast het goed. Eerlijk gezegd. Ja. Als ik...

0: Of ben je weer voldoende hersteld?
1: Nee, ja, dat gaat dus echt verrassend goed.
0: Okay.
1: Echt, mijn enkel is echt bizar. Hoe dat, als je die foto ziet, kijk, de luisteraars zullen denken van ja, hoe zag het eruit? Maar het is echt die,
0: ja, het is gigantisch,
1: enkel.
0: Hè?
1: Ja, het was echt ontploft.
0: Yeah.
1: En na een week gewoon niks doen.
0: Yeah.
1: Gewoon poot omhoog, weinig belasten, ging de zwelling al heel snel weg. En die week erop ben ik heel rustig weer gaan lopen.
0: Yeah.
1: En uiteindelijk gaat het hartstikke goed. En deze week kan ik, in ieder geval probeer ik weer een normale week te maken. Dus ik moet nog altijd afwachten of dat wel goed gaat.
0: Ja,
1: Ja
0: dus je pikt de voorbereiding op. Allemaal richting eind september. Want hoe heb je dat zo echt op je netvlies? Hoeveel dagen het dan nog is tot die race?
1: Wacht even, ik heb hem op mijn horloge staan, uiteraard. 50 dagen en 20 uur.
0: Valt
1: dus Ik heb nog even. Het is ook natuurlijk zo voorbij.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel blij dat ik weer gewoon kan hardlopen. Want
0: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, dat is echt. De energie moet er ook gewoon uit. Ik krijg echt.
0: Dat is een enorme opluchting, Rick. En heel fijn om te horen dat je gewoon weer kan gaan trainen. En dat die wedstrijd zeer waarschijnlijk gewoon doorgaat. Dus laat ik je op het rust nu. Want ik neem aan dat je vandaag wel weer gaat rennen.
1: Zeker, ja. 100%.
0: Nou, neem je
1: rennen.
0: Ja, nou, ga dat vooral doen. Neem je cappuccino lekker mee. En laten we ergens die komende 50 dagen die voorbereiding nog duren, nog weer een keer bellen. Rick van den Burg uit Wees. Dankjewel. Succes, hè.
1: Hoi.
0: Groetjes. Hoi.

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Ik ben Francis. Ik kom uit Mokum.
5: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
6: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorn.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Twee minuten over 11:30. In Noordwijk is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Amsterdam. Afgelopen nacht was een kazerne in Osdorp het doelwit. Daarbij zijn vermoedelijk ook spullen meegenomen. Het is al de derde inbraak bij een brandweerkazerne deze week. De brandweer noemt de diefstallen zorgelijk, omdat het gestolen materiaal nodig is voor levensreddende hulpverlening. Eerder al vertelde Steven van der Looy, brandweercommandant van Amsterdam Amsteland, hoe problematisch dat is in een noodsituatie.
10: En dan telt iedere seconde. Dus als de collega's mis zouden grijpen, ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Als iedere seconde telt, kan dat uiteindelijk zelfs fataal zijn voor de mensen die op dat moment de hulp nodig hebben die ze verdienen van de brandweer.
9: De inbraken gebeuren niet alleen in Amsterdam. De teller staat landelijk op enkele tientallen inbraken dit jaar, onder meer in Landsmeer, Broek in Waterland en Monnikendam. Vier bewoners van een wooncomplex in Uithoorn zijn vannacht naar het ziekenhuis gebracht na een brand onder het gebouw. Het vuur ontstond rond 1:50 in een aanhangwagen met erop een boot en sloeg daarna over naar andere voertuigen. Door de rook moesten meerdere bewoners hun woning verlaten. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het eerste Black Pride Festival tijdens Pride Amsterdam heeft honderden bezoekers getrokken. Op het tweedaagse evenement op het Westergasterrein kwamen volgens de organisatie zo'n 500 mensen af. Bezoekers konden onder meer workshops volgen en internationale sprekers ontmoeten. Initiatiefnemer Naomi Pieter noemt het festival een veilige ontmoetingsplek voor zwarte queer mensen. Komende zaterdag wordt World Pride afgesloten met een World Pride March en een slotconcert. En de 22-jarige medewerkster Aisha van de Kruidvat uit Amsterdam is onverwacht een internethit geworden. Haar dansvideo's, opgenomen tijdens haar pauze, zijn miljoenen keren bekeken. Eén filmpje haalde zelfs 26 miljoen views. Aantallen die zelfs de grootste influencers ter wereld zelden halen. Te zien is hoe ze 15 seconden danst op R&B van een Britse rapper, waarin de discoklassieker Ring My Bell is verwerkt. En daar blijft het niet bij, want een medewerker van concurrent Ethos maakt een video waarin hij haar zogenaamd op date vraagt.
11: Aisha, ik weet, je werkt bij de Kruidvat. En ik werk bij de Ethos, maar we kunnen het laten lukken.
12: Wat doe je?
9: Maar dat liet een medewerker van bol.com niet zomaar gebeuren. Ook hij maakte snel een video.
13: Hey, luister, vergeet die guy van de Ethos. Ik kan je meer bezorgen dan alleen rozen. Wij gaan het laten lukken.
9: Ondanks de enorme aandacht wil Aisha geen influencer worden. Ze blijft voorlopig gewoon bij de Kruidvat werken naast haar dansopleiding.
8: Nou, ik ga straks, als ik heel even tijd heb, ga ik even het filmpje even bekijken. Ja, jij hebt het natuurlijk al gezien.
9: Ja, ik heb het al gezien. Ja, het is gewoon een ontzettend knappe meid. Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dit gaat heel negatief klinken, want het is een knappe meid en ze danst heel goed. Maar ik vind 26 miljoen views wel dat ik denk, ik weet niet hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen.
8: Nou ja, je kan ook views kopen, hè, misschien.
9: Ja, dat zou elkaar niet
8: zijn. Maar laten we niet te negatief doen.
9: Nee.
8: Aisha van de Kruidvat uit Amsterdam. Dus dat is een regelrechte internetsensatie.
9: Zo kun je het wel zeggen. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
8: Dankjewel, Laura. Jan Visser, goedemorgen.
14: Dag Bart, goedemorgen.
8: Nou, het voelde vanochtend dus een beetje minder warm. Gisteravond vond ik het nog wel een beetje plakkerig. Maar het schommelt een beetje. Maar volgens mij komt er, dat is allemaal volgende week pas. Maar dan komt er ook wel weer echt een warm weer aan, hè?
14: Ja, we zijn nog niet helemaal klaar met de warmte.
8: Nee.
14: Maar vandaag is het in ieder geval een aangename dag, inderdaad. Dat klopt. Ja. Er is wat drogere lucht.
12: binnengestroomd. Er waren vanmorgen een paar buitjes actief in het noorden van de provincie. Die zijn nu allemaal weer weg. En de rest van de ochtend verloopt droog met flink wat zon. Ook al wat stapelwolken hier en daar. En andere wolken, maar niet overheersend hoor. Dus de zon schijnt en de temperatuur is nu zo rond de 18 tot 19 graden. En we komen vanmiddag uit op maximaal zo'n 20 graden aan de kust en op Texel. En elders worden 22 tot 23 graden. En de wind die is westelijk en matig, af en toe vrij krachtig aan de kust. En bij Texel in de loop van de dag een krachtige wind en die draait geleidelijk naar noordwest vanmiddag. Overigens komt er vanmiddag geleidelijk, vooral in het noorden van de provincie, meer bewolking. En aan het eind van de middag en vanavond is er ook kans op een enkele bui. In het noorden van Noord-Holland voornamelijk en ook op Texel wellicht en hopelijk. Want ja, daar is het ook, is de droogte ook erg nijpend. Nou, morgen dan zien we in de nacht wat buitjes in het IJsselmeergebied. Heeft te maken met het warme water. Die trekken voornamelijk vanwege de west- tot noordwestelijke stroming Flevoland binnen. Misschien ook richting de Veluwe. Bij ons ook wel wat buitjes aan de kust wellicht. Maar morgenochtend trekt dat weer weg, lost dat op onder invloed van nieuw hoge druk. En dan is er in de middag is het droog met periode met zon. Temperatuur 22 tot 23 graden, weinig wind. Aan de kust later een matige wind uit richting tussen west en noord. En dan in het weekend, een hoge drukgebied dat morgen al boven de kanaalregio ligt, trekt dan via ons land naar de Oostzee en de Baltische Staten. En dat betekent zaterdag en zondag droog weer, flink wat zon. En middagtemperaturen die weer uitkomen op waarde boven 25 graden. Met name op zondag. Dus, maar zaterdag lijkt wel een mooie zomerse dag te gaan worden. Niet, geen vochtige lucht en zo. Weinig wind, zwak uit noordelijk, later noordoost tot oost. Dus het ziet er wat het weekend betreft. En voor de recreatie in ieder geval goed uit. Maar nog geen buien dus. Begin volgende week, maandag, is er een buienkans. Niet al te groot nog. Daarna zien we de warmte opnieuw toenemen. Met de climax op 13 augustus. En daarna, en dat wordt nu opnieuw weer bevestigd door de, net als de laatste dagen, door de laatste weermodellen. Zien we toch een overgang naar een ander weertype. He, meer een westelijke stroming. Ja. Waarmee geleidelijk meer bewolking en neerslaggebieden het Noordzeegebied gaan binnentrekken.
15: Ja, het kan ook niet eeuwig duren, hè, dit natuurlijk.
12: Het mag ook niet eeuwig duren, want anders komen we in ernstige problemen natuurlijk.
15: Ja, dat denk ik ook. Ja, we snakken naar wat hemelwater inderdaad. Nou ja, tot die tijd dus nog behoorlijke warme temperaturen en het weekend gewoon prachtige zomerdagen.
12: Ja, en als je afkoelen wilt.
15: Ja.
12: Tussen aanhalingstekens. We springen vaak in het water om af te koelen. De Noordzee heeft voor de kust 21 graden, is behoorlijk warm. Maar wat te denken van Mallorca? Voor de kust van Mallorca werd gisteren door een weerboei een temperatuur gemeten van 33 graden.
15: Het zeewater.
12: Het zeewater.
15: Mijn hemel, nou, alsof je in een jacuzzi springt.
12: Ja, inderdaad.
15: Nou, dat is wel reden tot zorg. Afijn Jan, we weten genoeg voor nu en over een uur dan horen we je weer.
12: Ja hoor.

Wonder Woman hoorde je van Leaf. En dit was het Engelse bandje The Foundations. Ja, dat zou je misschien niet zeggen. Het heeft natuurlijk een hele Amerikaanse sound and feel. En klopt ook wel. Want zij kopieerden eigenlijk vrij schaamteloos gewoon die echte Motown sound. Hè. En dat deden ze hartstikke goed. Twee hitjes gehad. Dit was volgens mij de grootste wel. Build Me Up, Buttercup. Opgericht in 1968. En van die oorspronkelijke bezetting zijn niet zo heel veel mensen meer in leven. Band bleef wel lang bestaan. Dus we hebben een aantal van die tijdvakken meegemaakt. Tot de jaren... na 1980 tot nu. Maar ja, zoals ik zei, hè, dan was er niet meer zo heel veel meer over van die oorspronkelijke bezetting. Dit liedje, Build Me Up Buttercup, dat kreeg wel een tweede leven dankzij de film There's Something About Mary. Weet je wel, met Cameron Diaz en Ben Stiller. Daar kwam dat liedje vrij prominent in voor. En toen werd het weer een hitje. Nou, dat is toch hartstikke goed. The Foundations hoorde je met Build Me Up Buttercup.

Shorecliff hoorde je. En dit was nog mevrouw Johnny Depp, hè? Ja, een tijd lang getrouwd met elkaar, Johnny Depp. En deze Vanessa Paradis. Ja, Johnny Depp die werd eerst verliefd op haar achterkant. Ja, dat heeft hij ooit in een interview gezegd. Hij was op een of ander zo'n high society feest. Stond hij zich waarschijnlijk te vervelen. En toen zag hij zo helemaal aan de andere kant van de ruimte waar hij was. Zo'n slanke dame met zo'n jurk aan. Een open ruggetje. Volgens mij niet de goede uitdrukking. Maar zo'n blote rug, zeg maar. En toen dacht hij, jeetje, wat een prachtige rug. En toen draaide ze zich om en toen dacht hij, nou, prima voorkant ook. En bovendien een spleetje tussen de tanden. Ook niet onbelangrijk. En toen was hij hoog tot de boter verliefd op Vanessa Paradis en zij ook op hem. Dus dat kwam allemaal helemaal goed. Het heeft niet heel lang geduurd, geloof ik, dat huwelijk tussen die twee. Hey, je kan de volgende band opdelen in een tijdperk voor Michael McDonald en het tijdperk daarna. Dit is nog voordat hij bij de band kwam. En Tom Johnson, de zanger, was van de Doobie Brothers. Dit is Listen to the Music.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Ik ga meestal heen en weer, maar soms ook op en neer. Wat ben ik?
2: Goedemiddag, ik denk een veerpomp.
0: Hint 2.
1: De meeuwen vliegen graag een stukje met me mee.
2: Hoi Patricia, ik denk een veerboot. Van Texel.
1: Ja.
2: Van Texel naar Den Helder.
1: Ja.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken... tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt... of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
8: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
9: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
10: Theo en ik kom uit Oudorp.
11: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
12: Ik ben Ans uit Amsterdam.
13: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Laura Osinga. Laura, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Ook de brandweerkazerne in Amsterdam-Osdorp is afgelopen nacht doelwit geworden van een inbraak. 4 bewoners van een wooncomplex in Uithoorn zijn vannacht naar het ziekenhuis gebracht na een brand onder het gebouw. En het eerste Black Pride Festival tijdens Pride Amsterdam heeft honderden bezoekers getrokken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, dankjewel. En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn wegwerkzaamheden op de A208 onder andere en ook op de A1. En op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum leidt dat tot een vertraging. De linkerrijstrook is dat dicht. En dat levert een vertraging van 5 minuten op. En er was er nog eentje bijgekomen en die missel is inmiddels weer weg. Dus dat is goed nieuws.
18: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Goedemorgen.
24: Met Bart Slim.
25: Hey, goedemorgen Bart. Ik heb zoetjes meegenomen.
26: Oh, goedemorgen.
27: Ja, hoi. Goedemorgen Bart.
26: Koffie met dubbel suiker en melk.
27: Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
27: Een lekker bakje met wat havermelk.
26: Goedemorgen.
27: Goedemorgen Bart.

0: 16 keer zo groot als Nederland. Hè? De staat Texas. Choose in Texas, hoorde je van Ella Langley. 12 minuten over 11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Zijn we?
1: Jazeker.
0: Uurtje 2 van deze donderdageditie van Good Morning. Goedemorgen op NH. Ik ga lekker door op de ingeslagen weg, want die leidt uiteindelijk tot een hele lijst met fijne plaatjes. Met ook nog wel weer een plaat, een verhaal bij een plaat straks, denk ik. Nou, ik heb een ander verhaal. Nee, ik kwam iets langs op mijn Instagram-pagina. Dat moet ik toch heel even met jullie delen. Ja, soms hoor je van die verhalen en je denkt, nou, je gaat je voorstellingsvermogen te boven. Dat is allemaal zo. Verder het laatste nieuws uit Noord-Holland natuurlijk met Laura. Een weerupdate van Jan Visser en... Je loopt ook vandaag in Goedemorgen weer kans op het winnen van een klein maar fijn prijsje gekoppeld aan de toeterplaat. En die is, nou, bekend liedje, maar ja, het gaat om het woord, hè. Ik reken weer op jullie kennis en kunde. We gaan het meemaken allemaal op deze donderdag. Het is 6 augustus op nhnieuws.nl. Een verhaal, ja, vind ik een leuke serie. Die gaat over rotonde kunst. Het is een serie gemaakt door onze collega's van AT5. Bezoeken dus rotondes in Noord-Holland. Want daar staan dan vaak van die kunstobjecten op. Dit keer waren ze die bij Nieuw Sloten gaan bezoeken. Ja, daar staat sinds jaar en dag die zeer in het oog springende vlindermolen. Is het een vlinder? Is het een haas? Is het een... daar zijn de meningen over verdeeld. Het is in ieder geval, wat ik al zei, een in het oog springend en ook bijzonder geliefd object.
2: Hij is een beetje mysterieus.
3: Ik vind het cultureel erfgoed.
2: Ik vind het fijn dat het er is. En ik vind het ook dat het moet blijven.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
0: De toeter.
2: Het is zo'n simpele vraag en soms is de opgave ook heel simpel. Soms is hij wat lastiger en dat komt dan vaak omdat het woord dat weggetoeterd is heel kort is. Nou, dat was vandaag het geval. En dat woord wat ik had weggetoeterd zat verstopt in The Love and Spoonful, Summer in the City. Heerlijke zomerse plaat. Geldt trouwens ook voor Glenn Frey natuurlijk, de man van de Eagles. En de Heat Is On, die hoorde je ook. Die had ik dus intact gelaten. Nee, er was een woordje weggetoeterd in Summer in the City. En ik zag die opgave vandaag afstevenen op een totale deceptie. Want het bleef heel lang stil aan de andere kant van de lijn. Toen uiteindelijk belde Rinette en die had het niet bij het rechte eind. Nou, dan ben je niet goed bezig als toeterplaatser, zal ik maar zeggen. Nou, toen heel langzaam druppelden er toch wat antwoorden binnen. Niet allemaal even goed. Saïda bijvoorbeeld denkt dat het antwoord corner is. Nee, dat kan ik helaas niet goed rekenen. Annelies, die appt en die zegt, ik denk dat het woord puntje, puntje, puntje is. En dat klopt als een bus. Alleen, ik had al iemand aan de lijn. En dat is Leo. Leo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Bart.
2: Waar bel je vandaan, Leo?
3: Ik bel uit Alkmaar.
2: Oh, en hoe ligt de Kaasstad erbij?
3: Nou, het is hier prachtig weer, hè?
2: Ja,
3: alle huizen staan buiten, dus het is
2: ja.
3: Het is een heerlijk zonnetje
2: ja,
3: en een lekker temperatuurtje.
2: Zo is dat, ja. En daar zijn we voorlopig ook nog niet van af, hè?
3: Nee.
2: Volhouden nog. Nou ja, zolang de kaas is niet smelten daar, hè?
3: Nee, zo is het. Nou ja, dat is al een paar keer gebeurd dat de kaasmarkt
2: inderdaad. Zit. Moet je nagaan, hè? Het raakt ons allemaal, deze uitzonderlijke.
3: Ik vind het wel lekker. Ik vind het alleen niet zo fijn voor de boeren.
2: Nee, dat is waar. Nou, en ik merk ook wel bij mij in de tuin. Ik weet niet of jij een tuin hebt, maar die tuin is droog, man. Dat is
3: weer. Ja, die is helemaal geel inmiddels.
2: Ja, valt niet tegen op te sproeien. Dus dat is toch wel reden tot zorg. Nou ja, afijn. Uiteindelijk zal het een keer gaan regenen, Leo. Laten we daarvan uitgaan.
3: Ja, dat zal wel lukken, denk ik.
2: Zo is dat. Hey, ik draaide The Love and Spoonful, Summer in the City. Daar had ik een woordje op weggetoeterd. Jij denkt het te weten, hè?
3: Ja, ik denk dat het Cat is. Ja. Cool Cat, looking for a kitty.
2: Hartstikke goed. Klopt helemaal. En meteen ook even de zin erbij. Ja, het klopt als een bus inderdaad. Cool Cat, looking for a kitty. Doesn't seem to be a shadow in the city. Hartstikke goed, Leo. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: Je bent de winnaar van vandaag en het is al donderdag, dus morgen dan gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op een van die enveloppen staat dan in ieder geval de plaatsnaam Alkmaar.
3: Heel fijn. Nou, bedankt voor het meedoen.
2: Graag gedaan. Dankjewel, Leo. Mooie dag en groetjes.
3: Doei.
2: En het antwoord van Leo was inderdaad Cat. En inderdaad, jongens. Ja,
0: dat moet er op de toeter. NH.

0: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Dirk Westland barbecue salades. 450 gram, 2,79.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ik ben Jamie en ik woon in Hilversum.
7: Mijn naam is René, ben woonachtig in Purmerend.
8: Ik ben Astrid en ik woon in Uithoren.

0: graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vier bewoners van een wooncomplex in Uithoorn zijn vannacht naar het ziekenhuis gebracht na een brand onder het gebouw. Het vuur ontstond rond 10:50 in een aanhangwagen met erop een boot en sloeg over naar andere voertuigen. Door de rook moesten meerdere bewoners hun woning verlaten. Verslaggever Thijs-Jan van Aalst bezocht het wooncomplex en sprak bewoner Vincent van Voorthuizen. Hij woont recht boven de plek van de brand en had daar ook meerdere voertuigen staan.

0: gegaan. Zo waren onder andere de boot en de auto van hem. En hij zag zijn spullen letterlijk in vlammen opgaan.
1: Dat is het meest belangrijke, dat er niemand gewond is geraakt. En dat er geen echte slachtoffers zijn. Dit doet ook wel pijn nu. Het begint wel steeds meer te realiseren dat het eigenlijk wel allemaal weg is.
0: De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De politie en de dienst speciale interventies, de DSI, hebben gisteravond twee woningen in Medemblik doorzocht. De invallen waren aan de Egboet en de Gerrenbraak, twee straten dicht bij elkaar. De politie wil vanwege een lopend onderzoek niets zeggen over de reden van de acties en ook is nog niet duidelijk of de twee invallen met elkaar te maken hebben. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Amsterdam. Afgelopen nacht was een kazerne in Osdorp het doelwit. Daarbij zijn vermoedelijk ook spullen meegenomen. Het is al de derde inbraak bij een brandweerkazerne deze week. De brandweer noemt de diefstallen zorgelijk, omdat het gestolen materiaal nodig is voor levensreddende hulpverlening. Eerder al vertelde Steven van der Looy, brandweercommandant van Amsterdam-Amstelland, hoe problematisch dit is in een noodsituatie.
2: En dan telt iedere seconde. Dus als de collega's mis zouden grijpen, ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Als iedere seconde telt, kan dat uiteindelijk zelfs fataal zijn voor de mensen die op dat moment de hulp nodig hebben die ze verdienen van de brandweer.
0: De inbraken gebeuren niet alleen in Amsterdam. Dit jaar staat de teller landelijk op enkele tientallen inbraken, onder meer in Landsmeer, Broek in Waterland en Monnikendam. In Bergen was het gisteren lichtjesavond, een traditie die dit jaar 100 jaar bestaat. Overal werden tuinen, straten, pleinen versierd met lampjes, lampionnen en vaccinelichtjes. Ondernemers en bewoners van het dorp hebben er dan ook veel tijd in gestopt. Zo ook deze bewoonster.
3: Ik vind dat zo leuk. Ik ben al een anderhalve week bezig. Maar ik ben nu 81, maar ik heb het al van de 7e of 8e meegemaakt. Het is de 100ste keer, hè?
0: De oorsprong van Lichtjesavond gaat dus al een eeuw terug. Leo Rottier van de historische kring Bergen die vertelt meer over het ontstaan van deze bijzondere traditie.
4: We hadden hier in Bergen een heel actieve VVV en die wilde de toeristen vermaken. En die doet een oproep aan de bewoners. Ga je tuinen verlichten met kaarsjes, lampions, vaccinelichtjes. Het hele centrum super verlicht uit de hele regio. Duizenden mensen. Je liep echt als haringen in de ton.
0: Voor veel Bergenaren is het echt een moment van saamhorigheid en van gezelligheid.
5: Wat een mooie traditie. En fijn ook dat het veilig verlopen is. Want daar hadden we het gisteren even over. Dat het natuurlijk best wel riskant is om allemaal lichtjes en lampjes en kaarsjes met die droogte.
0: Klopt. Maar ik weet wel dat de vaccinelichtjes waren dit keer nep. Dat waren neplichtjes. Moest inderdaad vanwege de droogte zijn. Waren dat van die plastic varianten.
5: Het levert ook mooie plaatjes op, toch?
0: Het ziet er prachtig uit.
5: Ja, absoluut.
0: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
6: Thanks, Laura. Het weer dan. Jan Visser.
7: Vanochtend hebben we zonneschijn, maar ook wat bewolking. Vanmiddag eveneens zon, maar gaandeweg de middag komt er vooral in het noorden van de provincie meer bewolking. En daar is ook kans op een enkele bui. De temperatuur komt uit op maximaal 20 tot 21 graden in de kuststreek en elders wordt het 22 tot 23 graden. De wind is matig uit het westen, later uit het noordwesten en dan de kust toenemend tot vrij krachtig, dat is feitelijk nu al zo, en bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen is er overigens weinig wind. Komende nacht trouwens wel enkele buitjes, maar morgen overdag is het meest droog weer met geregeld zon en een middagtemperatuur van rond 22 graden.

What have you done for me lately? En dit waren nog de Turtles en Eleanor. Ja, dan toch even dat verhaal wat langskwam op mijn Instagram-pagina. Ja, het zijn van die verhalen dat je denkt, kan bijna niet waar zijn. Maar het is toch echt zo. Het is een verhaal dat zich afspeelt in augustus 1985. En het gaat om twee vriendjes, destijds 10 jaar oud en 13 jaar oud. De een heette Keith Byrne en de ander heette Noel Murray. En ze kwamen uit Dublin. Nou, in die, op die augustusdag in 1985 waren ze buiten aan het spelen. Ouders zeiden van, nou, blijf een beetje in de buurt. En toen hadden ze toch een beetje... Nou ja, niet kwaad in de zin, maar een beetje een avontuurlijke inborst. En toen dachten ze, we gaan eens even kijken hoe ver wij kunnen komen. Het eerste wat ze deden was naar een treinstation wandelen. Daar woonden ze vlak in de buurt en daar zijn ze aan boord van een trein gestapt. En die bracht hun van Dublin naar Dunlagohair. Dat is zo'n Ierse plaats waarvan je de naam bijna niet kan uitspreken. Daar aangekomen sloten ze zich aan bij een groep passagiers die aan boord van een ferry ging. Dus van dat treinstation op die ferry. En die ferry die stak het water over naar Holyhead in Wales. En daar stapten ze op de trein. Toen waren ze inmiddels al een aantal honderden kilometers van huis vandaan. Nou, die trein die bleef maar doorrijden en zij bleven maar aan boord van die trein zitten. En die trein stopte uiteindelijk op Heathrow, de luchthaven. Nou, toen waren ze daar. Toen dachten ze, nou, we zijn zo ver gekomen, laten we hier nog maar even mee doorgaan. Dus hebben ze zich aangesloten bij een groep schoolkinderen en zijn ze zo, zonder dat iemand er naar omkeek, door de security check heen gelopen. En toen vroegen ze aan een passagier, toen ze eenmaal achter de douane waren, welk vliegtuig gaat er naar New York? En die man zei, nou, dan moet je dan bij die gate zijn. Daar zijn ze naartoe gelopen en toen zeiden ze tegen de mensen die de tickets checkten, zeiden ze, ja, onze ouders die lopen hier gewoon achter ons, hoor. Dus dat komt wel goed. En vervolgens zijn ze aan boord van een Air India Boeing gestapt, een 747, en daar zaten ze in dat vliegtuig. En dat vliegtuig vloog dus van Heathrow in Londen naar New York, en daar zaten ze in een halfvol vliegtuig. Dus daar hadden ze gewoon lekker alle beenruimte, en toen hebben ze lekker een in-flight movie gekeken, en ze aten een bord curry. De film die ze keken was een James Bond film, A View to a Kill. En toen kwamen ze dus aan op JFK in New York. En toen zijn ze vervolgens daar weer gewoon door de douane gewandeld, alsof er niets aan de hand was. Zo naar buiten gelopen. Toen zijn ze naar een politieagent toegestapt en gevraagd van, ja, hoe komen we in de stad? En die agent die dacht op een zeker moment, hé, maar dit is een beetje, wat zijn dit voor jonge gastjes zonder ouders erbij? En die vroeg van, ja, waar komen jullie vandaan? Toen hadden ze verzonnen dat ze twee wezen waren, broers uit Belfast. Nou, dat verhaal werd gecheckt, bleek niet te kloppen. Want tegen die tijd waren er natuurlijk wel twee ouders daar in Dublin die zich een beetje zorgen begonnen te maken, waar Keith en Noel bleven. Maar die waren dus in New York aanbeland. Nou, dat verhaal ging als een lopend vuurtje daar door allerlei kranten en tv-stations. Dus deze jonge gastjes werden, voordat ze teruggevlogen werden, ineens een soort mediasensaties. Iedereen schreef erover. Nou, maar voordat ze terug gevlogen werden, werden ze in een hotel gestopt en kregen ze daar gewoon lekkere sandwiches en cola en noem maar op. En uiteindelijk zijn ze dus weer teruggevlogen, herenigd met hun ouders. Nou, natuurlijk een avontuur wat je nooit meer zal vergeten. Het zorgde er wel voor dat de veiligheid op luchthavens behoorlijk werd aangescherpt. Want dat twee jongens van 10 en 13 zomaar door alle beveiliging heen kunnen lopen en in New York terecht kunnen komen, is toch niet helemaal de bedoeling, hè?

Bernard Edwards en Nile Rodgers. Je hoort ze natuurlijk op dit nummer van Sister Sledge. De basgitaar en de gitaar van Chic. En die produceerde dat allemaal, hè? Goed, straks June met een kleine tease naar haar programma. Dat zit er allemaal in June tot 2. Tot die tijd die heerlijke band Kid Creole en de Coconuts. Dit is Annie, I'm Not Your Daddy.

0: Goedemorgen.
1: Wat ga je doen?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Nou, weer gelachen hè, vandaag.
0: Absoluut.
2: Toch ja. Gelukt.
0: We kunnen het niet herhalen op de radio, nee. Maar zeker is het straks ook om te lachen. We hebben namelijk een hele leuke gast. Tijd geleden dat hij er weer was. Sjors van der Pannen.
2: Ach, wat gezellig.
0: Ja, die heeft in het theater gestaan omdat hij kroop in de huid van Jacques Brel. Er komt nu een nieuwe voorstelling aan waarbij Frank Boeien centraal staat.
2: Oh, wauw.
0: En eigenlijk met het nummer van Frank Boeien is hij destijds doorgebroken via The Voice. Dus dat is heel mooi.
2: Ja.
0: Nou, hou je van ijs?
2: Ik ben dol op ijs, maar ik probeer een beetje te minderen.
0: Oké. Ja, je probeert te minderen met alles.
2: Ja,
0: dat hou je al een week vol. Och, jeetje. Goed, daar wil ik het straks over hebben. Mijn persoonlijke moment. En voor de rest hebben wij nog iets leuks om 13:50. Concertgebouw.
2: Oh, leuk. Oh, die concerten. Die zijn...
0: Ja, en het is heel leuk. Het is op 16 augustus in de middag is er een concert. Heeft te maken met filmmuziek.
2: Oh, te gek.
0: Een matinee-voorstelling is misschien ook nog wel iets voor de kinderen.
2: Hartstikke leuk. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Veel plezier erbij. Dit is nog Supertramp in Goedemorgen. De laatste voor mij dan. Morgen ben ik er weer hoor. Geen zorgen. Toedeloe.

0: vanavond. Over de top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90s en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90s en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Hallo, ik ben Tonia Agata en kom uit Groet.
15: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
16: Ik ben Corrie en ik kom uit Azoren.
17: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 12:02, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Op een parkeerplaats onder een wooncomplex in Uithoorn is afgelopen nacht brand uitgebroken. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. Privégegevens van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, schrijft RTL. De data is buitgemaakt bij een logistiek bedrijf dat voor de twee bedrijven werkt. En de politie en de DSI hebben gisteravond twee woningen in Medemblik doorzocht. Wat daar de reden van is, wil de politie nog niet kwijt. En of de twee invallen met elkaar te maken hebben, is ook nog niet duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
18: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Tot 2.

0: Het programma Jong tot 2, waarbij wij straks begroeten Sjors van der Pannen. Die stond een jaar lang in het theater met een hele mooie, indrukwekkende musical over het leven van Jacques Brel. Maar hij gooit het over een hele andere boeg. Er is namelijk ook nog een ander idool in zijn leven. Voor de rest spelen we uiteraard Pim Pam Pet en heb ik mijn persoonlijk moment van vandaag. Goedemiddag, Bastiaan Meijer.
1: Hey, goedemiddag, June.
0: Top producer en redacteur van dit programma.
1: Dankjewel.
0: Vervangend van Maarten Faber, die aan het genieten is nog steeds van een lange vakantie. Lotte Dekker bovenop het nieuws en jij vervangt er weer Barbara. En dat doe je dan ook weer uitstekend.
2: Dankjewel, goedemiddag.
0: Mooi.
1: Wat een compliment.
2: Ja,
1: wat heb je nodig van ons, June?
0: Niks, liefde.
2: Oh. Oh, nou, die geven we je graag.
0: En het verzoek of ik mezelf kan zijn. Maar dat kan ik hier.
1: Ja, vooruit.
0: Goed. Ik kwam iets tegen. Nou, ik moet zeggen, Bastiaan, jij kwam iets tegen in het nieuws. Zo eerlijk moet ik dan wel zijn. Dat er zijn heel veel extra ijssalons bijgekomen. Ja. Het is werkelijk schrikbarend. Als we kijken naar de cijfers. 2016 waren het er 677. En landelijk is dat trouwens even kijken. Nu zijn het er 984. Dus dat is een toename van 45%.
1: Dat zijn veel ijssalons.
0: In 10 jaar tijd.
1: En waarom is dat, weet je dat?
0: Weet ik niet. Omdat mensen heel lekker veel ijs eten.
1: Oh ja.
0: Ja, ik ben daar één van. Ik ben gek op ijs.
1: Ja?
0: Maar ik moet zeggen, ik doe altijd hetzelfde. Altijd één bolletje, als ik me in kan houden. Één bolletje chocoladeijs. Ik stap nooit af van mijn geloof.
1: Maar met een hoornje of een bakje?
0: En liever een bakje.
1: Waarom?
0: Weet ik niet. Dan eet ik ook dat hondje op, denk ik. Maar ik wil jullie even meenemen naar een persoonlijk moment van gisteren. En dan vraag ik iedereen naar zijn of haar favoriete ijsmaak.
1: Oké, duidelijk.
0: Gisteren ging ik naar de camping rijden om hond op te halen, want die moet vanmiddag naar de trimmer. Dus ik reed naar de camping Erven de Weijenberg, ergens tussen Apeldoorn en Zutphen. En wat nou zo leuk was, daar kwam Alexander langs. Alexander is denk ik 8 jaar oud. Een jongen, 8 jaar oud, zijn vader liep ernaast. Hij kwam met de trekker, met achter zijn aanhanger. En hij verkocht vanuit de koelbox ijsjes. Hij had dat keurig ook gewoon 5 soorten ijsjes op een papiertje geplastificeerd. Het was de split, het was een, weet ik veel, een raket. Het was een Cornetto, die was van mij. En het was nog een Magnum. Vond ik zo leuk. Ik moest wel contant betalen. Leuk voor de jongen, want dat kan dan in zijn spaarpotje. Ik hou daarvan. Dat zijn jongen dan de moeite neemt, want hij woonde geloof ik 200 meter verderop, met zijn skelter en zijn trekker langs al die tenten en die campers en die caravans om ijsjes te verkopen. Vind ik geweldig.
1: Maar waren het dure ijsjes ook? Of was het
0: 1,75 Cornetto.
1: Oh, dat is een koopje.
0: Dat is helemaal niet duur?
1: Dat is een koopje.
0: Ja. Zijn vader zei ook, hij is eigenlijk te goedkoop. Dus we hebben hem voor je gegeven. Goed, dat was even mijn persoonlijk moment, gekoppeld aan die enorme toename van het aantal ijssalons. Kunnen we jou vaak vinden in een ijssalon?
1: Zeker, maar dan wel graag voor bolletjes ijs. Ja. Het liefst.
0: Geen soft ijsje?
1: Nee, het liefst peer of meloen.
0: Ja?
1: Of sorbet ijs, want ik vind melk smaken niet zo top.
0: Nee?
1: Nee, chocoladeijs word ik ook niet gelukkig van.
0: Het is karamel zeezout, vind ik ook zo lekker. Of cookie dough. Och, dat vind ik ook zo lekker. Lotte, we hebben hier geen ijs, dus neem het alsjeblieft van me over. Welke smaak vind je lekker? Of eet je nooit ijs?
2: Ja, ik eet ook zeker wel ijs. Ik vind mango heel lekker. Ik doe eigenlijk heel vaak een zoet smaakje, zoals cookies of zo, en een fruitsmaakje. En dan, nou, mijn meest voorkomende combinatie is dan mango en cookies.
0: Ja, ja, 2 bolletjes dus voor jou.
2: Ja, en dan het liefst ook wel dat er stukjes koek in zitten.
0: Oh, zie je, we weten wel wat lekker is. Oh, welke luisteraar komt ons een ijsje brengen? Nee, dat hoeft niet. Maar we kunnen het wel hebben over ijsjes. Hou je van ijs en zo ja, van welke soort? En vertel me ook even hoeveel bolletjes. Weet je wat trouwens ook helemaal in is? Dat zijn die toppings. Dus je kan er slagroom op doen, je kan er spikkels op doen. Maar tegenwoordig kun je ook kiezen voor olijfolie, zag ik staan in dat bericht van jou. Olijfolie op een ijsje.
1: Waarom zou je dat willen?
0: Weet ik niet. Of maldonzout. Of zelfs ook kaviaar is verkrijgbaar op een ijsje.
2: Oh.
0: Nou, dat denk ik de groeten. Dat doen we niet.
1: Gewoon makkelijk houden.
0: Gek.
1: Gewoon bolletje, hoornje, bakje.
0: Mag 1 bolletje chocoladeijs met een beetje kaviaar? Nou, niets van dat alles. Nee, dat wil ik niet. 088 850 51 52. Hou je van ijs? En zo ja, welke smaak?

0: De Eurythmics en There Must Be an Angel. En dan gaan we het even hebben over ijs. Laten we alle smaken achter elkaar doordoen. Goed, Bastiaan?
1: Ik doe mijn best.
0: Echt dat je denkt van tak, tak, tak. Alsof we in de ijssalon staan. Gisteren stonden we in de patattent. En toen hadden we het over snacks. En vandaag hebben we het over ijs. Dag Nienke, goedemiddag.
2: Hi, John.
0: Hallo, Nienke. Oké, hoeveel bolletjes wil je?
2: Ja, ik neem er altijd 2.
0: 2, oké. En welke smaken?
2: Ja. Liefst een pistache en altijd een tweede andere smaak variabel erbij.
0: Oké, variabel erbij. Oké, dus het is maar net wat je ziet liggen.
2: Ja, wat ik lekker vind en dat kan van alles zijn. Maar ik probeer wel altijd alles uit. Maar Cor heeft altijd dezelfde.
0: Oh, dit is toch niet de Nienke van Cor Bakker?
2: Jawel.
0: Ach, lieverd. En zit Cor naast je?
2: Nee, helaas niet. Nee, ik rijd terug naar huis en hij zit nog lekker in ons vakantieadres.
0: Ach, wat heerlijk.
2: Maar ik bel je even.
0: Ja, wat een gezelligheid. Want Cor is binnenkort een gast, hè, bij ons.
2: Ja, zeker. Dat weet ik. Ja.
0: Oh, mooie leeftijd gaat hij bereiken.
2: Nou. Hey, en hij houdt het liefste van hazelnoot. En dat neemt hij altijd.
0: Altijd hazelnoot. Hartstikke goed.
2: Altijd hazelnoot.
0: Hey, lieve Nienke, daar is hij volgende week volgens mij te gast. Of is het de week daarna uit mijn hoofd? Nee, ik dacht de week daarna.
2: Ja, de week daarna, ja.
0: Oké, wat kan ik halen bij de koffie als die er is? Wat voor taart? Taart of
2: appeltaart.
0: Koek?
2: Appeltaart. Met slagroom.
0: Oké, gaan we zijn verjaardag.
2: Vindt hij altijd lekker.
0: We gaan zijn verjaardag vieren. Hey, gezellig te bellen.
2: Jo, goeiedag.
0: Hoi. Robert, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag. John.
0: Hallo, Robert. Nou, dit was Nienke net van Cor Bakker. Die was bij mij even in de ijssalon. En jij, hou je van ijs?
3: Ja, ik hou van ijs, maar ik heb liever een slagroomwafel.
0: Oh, joh.
3: Dat die zo heel dik is en als je dan aan één kant hapt, dat het dan aan de andere kant dat je heel snel moet likken.
0: Oh ja, dat je alles eraf moet likken. Ik heb geen idee. Ik heb dat nooit gehad. Zit er alleen maar slagroom tussen?
3: Ja, het is echt gewoon een wafel, 2 wafeltjes met slagroom ertussen. Zeg, super.
0: Oh,
3: maar goed, je wordt er super dik van, maar dat maakt niet uit. Maar dan moet je jezelf gunnen. Nog even wat anders. Je had gisteren Pierre Wint in de uitzending.
0: Ja, dat gekke huis.
3: Ja, en die had het over trekdrop.
0: Ja.
3: Ja, nou, ik ben gisteren natuurlijk meteen in de auto gestopt naar Baren, naar het winkeltje erop.
0: Nee, dit is niet waar.
3: Ze zijn op vakantie.
0: Oh,
3: echt. 11 augustus zijn ze weer open.
0: Oh, echt? Ben je er speciaal naartoe gereden?
3: Ja, ik ben dol op trekdrop. Dat kun je nergens meer krijgen.
0: Nee.
3: Dus ik ga daar naartoe. Oh, dan koop ik voor jou ook wat trekdrop. Dan geef ik dat wel af bij de receptie.
0: Nou, of dan kom je op de terugweg, kom je gewoon niet alleen het afgeven bij de receptie, maar dan loop je even door en dan kom je even gedag zeggen.
3: Nou, dat is een goed idee.
0: Dat vind ik een heel leuk idee.
3: Oké.
0: Oh, 11 augustus. Lekker. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, niet dat je gelijk dan voor de deur hoeft te liggen, maar dan zijn ze weer open.
3: Ik onthoud het.
0: Hartstikke goed, dankjewel.
3: Oké,
0: hoi. Ach, wat lief. En dit is Regine. Dag Regine, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, lieverd.
4: Ja.
0: Hou je van ijs?
4: Ja, en ik hou ook van milkshakes, hè?
0: Och, en wat voor smaak dan?
4: Ik neem altijd dezelfde wat ik neem van ijs. Ook de smaak van de melkshake. Dat is pistas en kletskop samen met hoe heet het andere koek weer? Nou, ineens zit op die naam. Oh ja, stroopwafel.
0: Nou, je weet precies wat lekker is, Regine. Oh, ze is weg. Goed, de verbinding was ook een beetje onverstaanbaar.
1: Maar ze was wel blij.
0: Maar ze was hartstikke blij. Alsof ze gewoon in de winkel stond om het te kopen. Bastiaan, wat kwam er verder binnen?
1: Ja, Gerrit die kwam met 2 dropijs. 2 ijsjes, dus dropijs en citroenijs.
0: Dropijs, nooit gehad. Is dat
1: heel lekker? Is ook heel lekker.
0: Ja,
1: ik
0: vind wel dat drankje van Mari lekker.
1: Ja, maar dat is met alcohol, hè? Ja, dit is gewoon zonder.
0: Okay, ja.
1: En Gerrit zei, in de winkel heb je dus ook een citroenijsje waar je dan het staafje drop is. Dus dan is dubbel smikkelen. Ellie die zei, in Lansmeer heb je een Italiaanse ijsboer. Daar haal ik altijd wel wat, maar wel met een grote dot slagroom. Het maakt niet uit wat, ik lust alles. Monique die zegt, in de Scheldestraat zit een ijswinkel in Venetië.
0: Ja, ja.
1: Die hebben chocoladeijs, neem ik altijd
0: dat
1: een bakje van mee.
0: Lekker.
1: Annemarie die zegt, in Etteleur zit ook een heerlijke ijssalon. En daar kun je nog bolletjes halen voor €1,50.
0: Oh.
1: Gewoon grote bolletjes. En hazelnoot is haar favoriet.
0: Amsterdam is het €2,40.
1: Nou, inderdaad.
0: Nou ja, absurd. Je moet ook je brandstof meerekenen.
1: Zo is het. Jelle die zegt, ik heb waterijsjes peer. Altijd fantastisch. Okay. Heb ik altijd in huis. En Marjolein die heeft een wat exotischere smaak. Die heeft framboos- en rozenblaadjes ijs. Iets meer doorsnee en niet overal verkrijgbaar.
0: Iets meer doorsnee?
1: Ja, en dat is bloedsinaasappel.
0: Oh, ja. Jeetje, wat hebben we toch een bijzondere smaak allemaal.
1: Heerlijk.
0: Ik zit wel de hele tijd te denken op Cor Bakker met zijn hazelnootijs.
1: Appeltaartijs ook lekker.
0: Ja. Nee, maar ik ga echt een appeltaart bakken voor hem. En dan zorg ik ook dat hij dan een stukje mee naar huis neemt van Nienke. Want ik vond het heel leuk dat ze naar belde.
1: Maar hij is nog een verrassing nu dan voor hem.
0: Ja, maar hij hoort het niet. Maar Nienke wel misschien.
1: Ah.
0: Oké. Als je wint, dan heb je alles. Henny Vrienden samen met Herman Brood.

laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wie Notte kent, die zoekt niet. Wie zoekt, kent Notte niet. Ik ben Ad Notte uit Lansmeer.
4: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: 1 minuut over 12:30 in Horen is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op een parkeerplaats onder een wooncomplex in Uithoorn is afgelopen nacht brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een aanhangwagen waarop een boot lag. Daarna sloegen de vlammen over op naastgelegen voertuigen. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. En haar verslaggever Thijs-Jan van Aalst was daar vanmorgen en sprak de eigenaar van de boot en de auto.
8: Dat is het meest belangrijke, dat er niemand gewond is geraakt en dat er geen echte slachtoffers zijn. Dit doet ook wel pijn nu. Het begint wel steeds meer te realiseren dat het eigenlijk wel allemaal weg is.
7: Of er sprake is van brandstichting wordt nu onderzocht. Het pand is flink beschadigd. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij een logistiek bedrijf dat ook zou werken voor Bol en de Bijenkorf. Dat logistieke bedrijf is 3 maanden terug slachtoffer geworden van een cyberaanval. Hoeveel mensen precies getroffen zijn is niet bekend. Mogelijk gaat het om namen, e-mailadressen, adressen en telefoonnummers. En bij zakelijke klanten kan het ook gaan om btw-nummers. Het advies is om scherp te blijven op vreemde

0: vreemde mails. In een week tijd is er bij 3 brandweerkazernes in de regio Amsterdam ingebroken. Afgelopen nacht was het weer raak, toen bij de kazerne in Amsterdam-Nieuw-West. Daar werd een ruit ingeslagen. Vermoedelijk werden daar ook spullen meegenomen. De politie doet onderzoek naar de inbraak en naar een eventueel verband met de andere inbraken de afgelopen week. En de aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren, zegt deze woonbootbewoner bij de NOS.
1: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet, omdat de bodemwaarde op die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen, deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
0: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk. En zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we naar het weerbericht. Dag Jan, goedemiddag.
3: Dag June, goedemiddag.
2: Het voelt een stuk aangenamer, klopt dat?
3: Ja, dat klopt zeker. Ja, temperatuur is nu op de meeste plaatsen zo rond de 20 graden. Er is wat drogere lucht van polaire origines, van het noordelijk deel van de oceaan binnengestroopt. Dus het voelt inderdaad wel wat prettiger aan allemaal. En verder hebben we te maken met een mix van zon. De meeste zon aan de kust op dit moment. Elders een mix van bewolking en zon. Maar nog wel overal droog. We hebben een paar buitjes gehad vanochtend in het noorden van de provincie. Je ziet nu ook een enkel buitje boven Texel. Maar voor de rest is het allemaal droog gebleven nog. Nou, vanmiddag is dat ook het geval. Zei het dat in het noorden van de provincie in de loop van de middag de kans op enkele buitjes wel wat gaat toenemen. En de temperaturen die komen nog wel wat hoger uit. Het wordt maximaal zo rond de 22 graden. En er staat een behoorlijke wind uit het westen. Boven land is die vrij krachtig. En ook aan de kust vrij krachtig. En bij Texel af en toe een krachtige wind. En de wind ruimt geleidelijk naar het noordwesten. Dat is het beeld voor vandaag. Nou, de komende nacht is er ook kans op wat buitjes. Niet in de laatste plaats rond het IJsselmeer. Warme water speelt daar een rol bij. En die gaan dan wat meer richting Flevoland trekken. Maar ook bij ons toch, ook aan de kust van een paar buitjes. En dan morgen is het weer overwegend droog. Met in de loop van de dag weer gaandeweg meer zon. En een temperatuur van rond de 22 tot 23 graden. Er is morgen veel minder wind dan vandaag. Mm-hmm. En later op de dag aan de kust een matige wind uit het noordwesten. Nou, in het weekend profiteren we van een hoge drukgebied dat zich verplaatst via onze omgeving naar de Oostzee in de Baltische regio. En dat betekent droog, flink wat zon en vooral op zondag alweer temperaturen boven 25 graden. Ja. Dus dat gaat nog wel even door. Maandag is er een kleine een kans op een bui. Temperatuur zakt iets en de dagen daarna dan gaat de temperatuur wederom omhoog.
2: Gaan we weer.
3: En 13 augustus, dat lijkt voorlopig de warmste dag van volgende week te worden. En daarna zien we toch, we hebben het er gisteren ook al een beetje over gehad, zien we langzamerhand iets kenteren. De luchtdrukverdeling begint wat te veranderen. En de kans op meer bewolking en neerslag neemt dan toe. Dus dat zou vanaf 15, 16 augustus het geval moeten zijn. Mm-hmm. Zoals de berekeningen er nu uitzien. Verder is het vandaag in de beeld de 52e dag met een middagtemperatuur van meer dan 20 graden op rij, hè, vanaf 16 juni. Ja. Daarvoor, de eerste helft van juni, toen werd er al wat geklaagd over het feit dat de temperatuur niet iedere dag de 20 graden haalde. We hadden toen 10 dagen beneden 20 graden, 7 op rij. Maar dat sloeg dus vanaf 16 juni om en nu de 52e. En dat is de op één na langste reeks. Alleen in 2018 hadden we 60 dagen met meer dan 20 graden. En die, ja, dat zou wel eens verbroken kunnen worden. Nou, want het is voorlopig nog niet echt cool.
2: Dat weet ik wel zeker dat dat verbroken gaat worden.
3: Ja,
2: zullen
3: denk
2: wij
3: ik ook
2: een
3: wel,
2: weddenschapje afsluiten?
3: Ja, dat gaan we doen.
2: Maar dan moet jij nee zeggen en dan zeg ik ja.
3: Nou, dan zeg ik nee.
2: Oké, waar wedden we om?
3: Ja, fles wijn of zoiets.
2: Fles wijn? Oké.
3: Ja.
2: Gaan we doen.
3: Oké.
2: Ja, oké. Ja, maar dan moet ik die wel brengen.
3: Ja, als jij wint. Je bent welkom.
2: Of jij moet hem brengen bij mij, als ik dan
3: dat
2: win.
3: Dat kan ook, ja.
2: Oké. Oh jeetje, ik ben helemaal nerveus. Dus dat betekent, we zitten nu op 52 dagen... dat we over 8 dagen het record kunnen verbreken.
3: Ja, dat kan dat inderdaad.
2: Dan heb ik gewonnen. En anders heb jij gewonnen.
3: Ja.
2: Oh, ik slaap niet vannacht. De luchtdruk in de weerspraak, Jan.
3: 1020. keert de duif laat naar de til. Het weer blijft zacht, mooi en stil.
2: Ja, nou, het weer blijft heel mooi en stil.
3: Ja,
2: dankjewel.
3: Zeker.
2: Nog 8 dagen te gaan.
3: Ja, hoor.
2: Dag Jan, tot over een uur.
3: Hoi.
2: Dan gaan we door met de verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden de West en Blaricum. Een vertraging over een lengte van 5 kilometer. En je doet er 11 minuten langer over.

0: Jennifer Page en deze plaat heet Crush.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim pam pet. June tot 2 speelt Pim pam pet.
0: Iedere dag spelen we Pim pam pet en iedere dag is er ook een selectievraag. Wat is het idee van het spel? Je hoort een selectievraag en je geeft zo snel mogelijk een goed antwoord. Dan zorg je dat het antwoord terechtkomt bij de voorzitter van de jury, namelijk Bastiaan Meijer.
3: Dat ben ik.
0: Door een appje te sturen, 088 850 51 52. Maar je mag ook even bellen met Bastiaan. Dan zijn er twee kandidaten die worden ingelood. En die twee kandidaten die strijden tegen elkaar. Eentje kan er maar winnen, zo is dat meestal. En dan kun je gaan voor de hoofdprijs. Een waardebon van €50 te besteden bij Plutosport.nl. Maar we hebben ook legio andere mooie prijzen. Dus daaraan kan het allemaal niet liggen. De vragen zijn sinds een week of drie actueel getint. Waar Bastiaan Meijer zich vandaag weer op heeft uitgeleefd.
3: Het is wel mooi dat je ook gewoon altijd hem naar mij toeschuift.
0: Ja, ik doe credits voor degene die het toekomt.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: Doe ik altijd.
3: Het was een nieuwsluw dagje, dus ik heb mijn best gedaan.
0: Oké, wat is de selectievraag?
3: De selectievraag. Veel Noord-Hollanders zijn op dit moment met vakantie. En ik ben op zoek naar een vakantiebestemming.
0: Kijk, dat vinden we leuk. Dus we doen eigenlijk gewoon een vakantieland.
3: Of een bestemming, een plaats kan ook.
0: Mag dat ook?
3: Disneyland is ook een plaats, hè?
0: Oké, dus een plaats. Een plaats of een land met de V van Victor. 088, 850, 51, 52. En een pretpark zou dus ook kunnen, mits je daar kunt slapen.
3: Ja, zeker. Een vakantiebestemming.
0: Oké, het is heel ruim vandaag. Mooi. Ja, ik denk dan gelijk aan Venezuela. Maar ja, daar wil je helemaal niet naartoe natuurlijk nu. Het is vreselijk triest wat daar gebeurt. Goed, 088, 850, 51, 52.

0: that number.
1: Ricky, don't lose that number van Steely Dan.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
1: Zo vaak gedraaid, de muziek van Steely Dan, Supertramp, Christopher Cross. Echt mijn muziek. Goed, dus ik ben blij dat dat voorbij komt. Bastiaan Meijer, voorzitter van de jury en maker van de vragen voor vandaag.
3: En fijn mensen, niet
1: en gisteren. Ja. En misschien wel vanmorgen. Goed. We gaan pimpopetten. Oké, okay, ja. Veel Noord-Holland zijn dus op vakantie. Een vakantieland of een vakantiebestemming bedoelen we eigenlijk. Met de V van...
3: Van Victor onder andere. Ja, en René die zei de V van Valencia. Ruud die kwam met Vlieland, Nel met Venezuela. Nog meer mensen, Wil en Arnold die ook met Vlieland kwamen. Henny en Fred kwamen met Venetië en Thea met Vietnam.
1: Vietnam, ben je er wel eens geweest?
3: Nee, never.
1: Nee, ik ook nog nooit. Goed, we gaan spelen met Frans en Tineke. Dag Frans.
4: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. En wat voor een vakantiebestemming had jij?
4: Verona.
1: Verona.
3: Verona.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik zat na te denken aan Verona. Want ben je daar wel eens geweest? En natuurlijk prachtige concerten, hè, in die arena. Ben je er nog, Frans?
4: Ja. Ja, als kind zijnde. Tenminste, als kind zijnde. Toen ik een jaar of 16 was, 17.
1: Oh, die opera's. Ja. Oh. Ja. Mooi. Oké, okay, weet je daar nog iets van? Of is dat te lang geleden?
4: Nee, dat is te lang geleden.
1: Ja, je ouders hebben zich uitgesloofd en jij weet het niet meer. Nou, zo gaat het altijd met je kinderen natuurlijk. Tineke, goedemiddag.
5: Goedemiddag, John.
1: Tineke, wat had jij?
5: Ik had Valkenburg.
1: Valkenburg, de grotten van Valkenburg.
5: Ach, Valkenburg, ja.
1: Ja, leuk.
5: Daar ben ik ooit geweest.
1: Wat enig. Ja, met kerst
5: zijn... lang geleden.
1: Ja, met kerst...
5: jaar of 19 was.
1: Oh ja, oké, okay, dat is weer een tijdje geleden. Met kerst heb je daar van die mooie shows in de grotten van Valkenburg. We gaan spelen, ja. Voorzitter. Is daar klaar voor, denk ik?
3: Zeker.
1: Mooi. Vraag nummer 1 doe ik dan. Even kijken. In Horen zijn verschillende cafés en bedrijven op de vingers getikt... door de Inspectie voor de Voedselveiligheid. Noem iets wat je tegen kunt komen in een café. Wat kun je tegenkomen in een café? In een café met de J van Johannes.
4: Je neven.
1: Ja. Je neven.
5: Ja.
1: Oké.
3: Heel goed, puntje voor Frans.
1: Vraag nummer twee.
3: De maand augustus is vernoemd naar de Romeinse keizer Augustus. Noem iets uit de oudheid.
1: Iets uit de oudheid. Oké, okay. En dan krijgen we nu even een lettertje. Uit de oudheid, met de volgende letter. Het is de V van Victor.
5: Ja. Koning Victor de Tweede.
3: Victor de Tweede.
1: Bestaat
3: eens even die? Kijken of die bestaat. Ja, bestaat, zeker.
1: Echt hoor?
3: De eerste koning van het Verenigd Italië.
1: Victor Emmanuel.
3: Ja, ik weet niet of je die bedoelde, Tineke, maar gefeliciteerd. Ja. Zit een puntje.
1: Het was een wilde gok. Vraag nummer 3. Volgende week woensdag is een grote zonsverduistering te zien. Noem een natuurfenomeen met de volgende letter. Een natuurfenomeen met de volgende letter. Het is de H van Hendrik.
4: Hagelbui.
3: Ja. Dat klopt.
1: Zeker.
3: Frans, puntje voor jou. Het is hartstikke 2-1. Een Belgisch gezin kwam van een koude kermis thuis... toen ze online een vakantiehuisje boekten dat niet bleek te bestaan. Hoe kun je worden opgelicht met de volgende letter?
1: Ach, jeetje. Wat een heftige vraag. Maar goed.
3: Hoe kun je worden opgelicht?
1: Met de L van Leo.
5: Ja.
1: Hoe kun je worden opgelicht... met de L van Leo.
4: Nee, ik zou het niet weten.
5: Nee, een beetje een moeilijke letter.
1: Nou, het is misschien ook een beetje een moeilijke vraag. Maar dat geeft niet. We moeten ook een beetje onszelf prikkelen. En
3: een lookalike?
1: Een lookalike. Kun je worden opgelicht?
3: Ja.
1: Ja, dat ik denk dat ik sta te praten met de echte George Clooney... en dan is het een lookalike. Dan word ik opgelicht. Ja. Hé, verdorie. Ja,
3: het is 2-1.
1: Ik zag hem net al lopen in de kantine... De gast van zometeen, mijn grote vriend George van der Pannen. En die heeft een nieuwe voorstelling over Nederlandse en Franse chansonniers. Noem een auteur. Noem een acteur. Is dat leuk? Noem een acteur. Ja. Ik zie Bastiaan. Ja, ik blijf het hangen in het Frans. Noem een Frans woordje, dacht ik. Nee, we doen een acteur met de M van Marie. Een acteur met de M van Marie.
5: Ja. Maurice Chatelier.
1: Maurice Chatelier. Jeetje, wat kom je toch met een... enorme ingelicht.
3: Dat is inderdaad een acte. Jacob, nee. We moeten wel even de archieven in. Die komt uit 1909.
1: Het is echt vroeg.
5: Frankrijk, ja. Ja.
1: Ach, twee. Het is niet te geloven. Fantastisch. Twee winnaars. Twee winnaars?
3: Ja, of we moeten nog een extra vraag doen.
1: Nee, we doen gewoon twee winnaars.
3: Zullen we dat gefeliciteerd doen? Alle twee. Jullie hebben alle twee gewonnen.
5: Nou, dankjewel.
1: Frans, schillen.
3: Nou, het enthousiasme sprak er vanaf, jongens.
1: Frans is helemaal weg.

0: Vanmiddag en vandaag de dag het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ga meestal heen en weer, maar soms ook op en neer. Wat ben ik?
2: Goedemiddag, ik denk een veerpomp.
0: Hint 2.
1: De meeuwen vliegen graag een stukje met me mee.
2: Hoi Patricia, ik denk een veerboot. Van Texel.
1: Ja.
2: Van Texel naar Den Helder.
1: Ja.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
3: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
4: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
11: Dit is een uittip.
12: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
13: Dit was een uittip.
14: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
15: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
16: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
17: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
18: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
19: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
20: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Over 1, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Op een parkeerplaats onder een wooncomplex in Uithoorn is afgelopen nacht brand uitgebroken. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. Privégegevens van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, schrijft RTL. De data is buitgemaakt bij een logistiekbedrijf dat voor de twee bedrijven werkt. In een week tijd is er bij 3 brandweerkazernes in de regio Amsterdam ingebroken. Afgelopen nacht was het weer raak, toen bij de kazerne in Amsterdam-Nieuw-West. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
24: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op één dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
25: Tuurlijk wel!
21: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
27: June tot 2.

0: Mijn hart maakte een sprongetje, want mijn grote vriend George van der Pannen zit hier weer in de studio. Hij kondigt aan zijn meest persoonlijke theatertour ooit, van boeien tot bril. Vanaf september trekt hij door het land, onze theatermaker George. 46 theaters ga je bezoeken. En hier is hij, George van der Pannen, van boeien tot bril. Hallo lieverd.
1: Hey, dag andere lieverd.
0: Hoe is hij?
1: Ja, gaat goed.
0: Ben je een beetje bijgekomen?
1: Van wat?
0: Goed, je hebt groots door het land getrokken met de musical Bril. En dat was natuurlijk een hele mooie productie. Dat heb je heel knap gedaan, want het was een behoorlijke kluif. Ja, 86 keer, hè? Wat heeft het jou gebracht?
1: Nou, nieuw publiek sowieso. Ja. Dat merk ik heel erg aan de kaartverkoop van de tour die er aankomt. Maar een onvergetelijke ervaring. Een musical rol die ik zomaar heb gekregen van Albert en van Bram.
0: Albert en Haak.
1: Ja. En gewoon een grote eer. En enorme ervaring. En ik heb daardoor... ik ga niet meer doen, hoor, denk ik. Want een musical, dan moet je echt een vakman of een vakvrouw of vakmens voor zijn.
0: Ja,
1: want
0: dit was de eerste keer dat jij een musical rol en wel de hoofdrol ging vervullen.
1: Ja, deze was echt voor me geknipt ook. Deze
0: maar
1: rol.
0: Jij bent ook bril.
1: Ja, dan wel. En ben ik soms...
0: En straks weer, want je gaat het land in bril.
1: Ja, nou ja, wat leuk. Bril en ik zijn allebei geen acteur, maar als we zingen wel.
0: Ja.
1: En dat is iets wat me heel veel kracht heeft gegeven, maar ook een soort zekerheid dat ik het echt wel op mijn manier kon. Alleen, wat dat betreft, ik koesterde deze ervaring en ik had het nooit willen missen. Maar ik ben echt gemaakt voor de rest gewoon om dan George te zijn nu.
0: Ja.
1: Ik heb zo'n mooie reis gehad met zoveel theaters en zoveel nieuwe mensen mogen ontmoeten.
0: 86 theaters. De hoofdrol in een musical Bril. Waarbij je misschien ook nog wel eens in je bed gelegen heeft dat je dacht, oké, hoe zit het met mijn teksten? Maar je deed het wel en het heeft je ook echt gewoon weer inderdaad een soort andere bekendheid gebracht.
1: Ja, anders. Ja. Ja,
0: nu ga je dus weer theater in. Ja. Met dus een hele persoonlijke voorstelling. Nu ben je dan gewoon weer George.
1: Ja, nou, de rol van die ervaring van die musical Bril heeft me zoveel vrijer gemaakt. Want ik ben eigenlijk uit mijn comfortzone gestapt in die voorstelling.
0: Ja.
1: En ik moest ook eerlijk gezegd, aan het begin durfde ik nog helemaal niet. Ik was echt net iets te vroeg, vond ik, de tour ingegaan. Ik had liever nog 2 weken lang willen repeteren en begeleid willen worden.
0: Ja,
1: ik wilde bijna weglopen aan het begin. Dus heb ik niet gedaan, gelukkig.
0: Vond je het zo spannend?
1: Ja, ik was niet klaar ervoor, vond ik eigenlijk. Maar daarna was het zo... Ja, was het gewoon in mijn lijf gaan zitten. En daarna... Ja, ik weet nog wel... Dat ik daarna bij Max ging zingen. Een heel ander project ging doen.
0: Gezien, ja.
1: Maar ik kon die Bril niet aan mijn lijf krijgen nog. Dus ik zat er weer met die gestrekte armen. En van, nee, dit is niet goed. Ik ga niet de hele dag. Ziet hij niet uit. Dus heel jammer. Maar ik heb echt nog maanden erover moeten doen. Om weer short te worden. Maar dan wel nog veel vrijer dan ik eigenlijk was. Ik ben eigenlijk nog gelukkiger. Want... Ik durf nu bijna alles gewoon on stage te doen. Dus,
0: ja. Dat is dan toch een cadeau geweest. En dat cadeau gaat jou helpen bij je volgende voorstelling.
1: Ja.
0: En dat zijn 46 theaters, weer het hele land door. Van boeien tot bril. Dus ook nog lekker dat stukje bril.
1: Ja.
0: En je bent bij The Voice heel erg bekend geworden met de vertolking van het nummer van Frank Boeijen. Zeg maar dat het niet zo is.
1: En met Frank samen nog gezongen.
0: En met
1: de
0: Frank samen destijds. Gezongen. Dus voelt dit dan weer voor jou een beetje als thuiskomen? Moet ik het zien?
1: Nou, het verhaal, de gedachte achter de titel van Boeien tot Bril is, ik ben ooit, het is eigenlijk naar het idee van Verlinde, wat ooit van Shaffi tot Piaf met Lisbeth, en toen kwam Daan Bartels, mijn goede vriend, met het idee van, nou, dan ga jij nu van Boeien tot Bril doen.
0: Ja.
1: Dat hebben ze allebei genoemd. Maar ik ben begonnen ooit met, ook door Frank Boeijen, met je schrijven van eigen liedjes. Dat heeft me heel erg geïnspireerd. Dus ik wilde een soort Boeijen worden en ik heb Bril gespeeld. Maar wie is George? En het publiek dat me kent heeft wel een idee van mij, maar ik wil nu meer vertellen. Ook met de liedjes die ik nooit eerder heb gedaan en nooit eerder heb gedurfd om te zingen, maar nu
0: maar
1: ik
0: nu
1: toch
0: wel.
1: Alles durf.
0: Want er is een soort George 2.0 opgestaan.
1: Ja, echt. En ik laat wel wat meer van mezelf zien. En ik laat ook wel een beetje zien hoe ik in de wereld van nu sta. De wereld die heel, toch heel erg verhard is. Wat kunnen we. Een soort. Ja, kijk, grote veranderingen daar geloof ik niet zo in, maar het kan op zijn micro, geloof ik altijd wel. En dan kan met mooie muziek ook.
0: En dan ga je mensen wat meegeven.
1: Ik deel mijn gedachten erover.
0: Ja. Nou, daar komen we zo meteen op terug, want ik ben heel benieuwd welke gedachten je mee gaat geven. Ja. Ik ga natuurlijk één van mijn lievelingsnummers van jou draaien. Het is de vertolking van Frank Boeien. En jij, Sjors van de Pannen, met Zeg me dat het niet zo is. Ik ga proberen niet te huilen, want dat moet ik iedere keer bij deze plaat. Maar meestal als ik in mijn eentje ben. Neem jij een hap van je broodje?
1: Ja hoor.
0: Okay.
2: Zeg me dat het niet zo
1: is. Frank.
0: Ja, dit is Frank. Wacht even hoor.
1: Dat is mooi.
0: Nee, maar...
1: Nou, moet je maar aan het staan.
0: Ik ga me even crossen met die van jou.
2: Zeg dat het niet waar is.
1: Sorry, Frank.

0: verder leeft, alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als het niet zo is.
1: George van der Pannen. Prachtig gedaan. De vertolking van Frank Boeien zegt me dat het niet zo is. En straks komt er dus een nieuwe voorstelling aan. En daar ga je al vanaf volgende maand mee aan de slag. En dan hebben we het van Boeien tot Brel. Staat de voorstelling al of ben je nog druk aan het schrijven?
2: Ik ben gisteren naar Hubert Jan, de pianist, geweest. Ja? Om de volgorde te bepalen. Nou, ik ben razend enthousiast, hij ook. En nou ga ik naar Frans Mulder toe.
1: Van Purper.
2: Van Purper.
1: Grote vriend, geef hem een knuffel.
2: Die gaat me helpen met de tussentekst. Want ik wil nu wat begeleiding krijgen. Omdat ik toch wel meer een voorstellingconcert wil dan alleen maar een concert. Ik heb vroeger ooit gezegd, ik wil nooit voorstelling, ik wil alleen maar concerten. Maar het is niet meer zo.
1: Nee.
2: Ik wil toch
1: Waarom
2: meer een,
1: is dat niet meer zo?
2: Nou, omdat ik ook die teksten beter wil verbinden dan ik ooit heb gedaan. Dus dat het ook klopt. En ja, ik wil ook misschien wel. Kijk, ik denk dat je toch als zanger toch ook een beetje boodschap mag hebben. En dan heb ik toch wel. Ja, dan heb ik ook die taak toch wel om niet alleen maar leuke liedjes te gaan zingen of mooie liedjes, maar ik heb ook dan iets te zeggen, vind ik dan nu.
1: Ja.
2: Want anders hou ik me een gedachte in. En ik ben niet iemand die zich in een debat, zeg maar, of in mening of over Israël gaat. Daar waag ik me niet aan. Dus dat. Maar ik wil dan wel op mijn. Kijk van de wereld en hoe je dan ook voor. Ja, hoe je daar nu moet instaan, zeg maar. En ik probeer altijd wel gewoon. Toch een beetje mensen. Een beetje blij te maken. Dat doe ik ook op straat hoor. Of op microniveau zeg ik altijd maar gewoon van. Ik probeer altijd gewoon. Een beetje de wereld wat mooier te maken. Ik ben niet de enige.
1: Nee, en je maakt je daar wel druk om.
2: Ja,
1: ik weet bijvoorbeeld het nummer Het Land, wat jij hebt uitgebracht een aantal jaren geleden. Ja. Daar zit ook een bepaalde frustratie, maar ook angst en ook een beetje wanhoop in.
2: Ja.
1: En ik kan me zo voorstellen, en ik ben het volledig met je eens, dat je ook wel je zorgen maakt.
2: Ja.
1: Waar maak jij je vooral zorgen over, George?
2: Nou ja, alles wordt zo. Het echte contact wordt steeds minder, hè? Dus op de wereld. En en echt hardheid. En dat maken we het land ging destijds over anti-homo-geweld. Nou, dat is niet minder geworden.
1: Maar je hebt gezongen op de Pride, hè? Op de 30e juli.
2: Heb ik dat niet dit jaar gezongen, maar ik heb wel gezongen
1: daar.
2: Nee,
1: maar daar. Je hebt überhaupt
2: op de Senior Pride. Ja, ik heb echt een goede band met de Senior Pride. En daar treed ik elk jaar heel, heel blij op de Nieuwmarkt. En dan kom ik in een soort warm bad terecht. En dat zijn mijn mensen.
1: Ja.
2: En en alles loopt er rond. En nou ja, kijk, en voor mij is elke dag wel Pride, zeg maar. Kijk, nu heb je het in Amsterdam de World Pride, maar ja. Ik ben er zelf niet bij. Ik vind het wel leuk dat iedereen enorm feest viert. Maar het gaat ook. Ik vind het druk allemaal.
1: Ja.
2: Ik wil op mijn manier gewoon iets bijdragen.
1: Ja,
2: dat is dan toch, denk ik, door mensen hopelijk te raken met troostrijke muziek. Kan ik ook benoemen. En dingen die herkenbaar zijn ook voor mensen. Om ze daarbij kracht te geven. Ja.
1: En nou heet de voorstelling van Boeien tot Brel.
2: Ja.
1: Ga je Nederlands zingen? Ga je Frans zingen? Ga je alleen maar Frans zingen? Wat voor een avond wordt het?
2: Ja, ik ga meer Frans zingen dan voorheen. Maar ik ga ook een Spaans liedje doen.
1: Spaans?
2: Ja.
1: Wat is dit?
2: Ja, echt. Ik vind het een heel mooi liedje is. En,
1: ik heb
2: ook
1: je
2: over
1: nog
2: de
1: nooit
2: wereld
1: Spaans
2: van,
1: horen zingen?
2: Nee, ik ook niet. Het is de eerste keer van mijn leven. Dus ik ben heel erg aan het oefenen voor de uitspraak.
1: Uit je comfortzone.
2: Ja, echt heel erg uit mijn comfortzone. Ik ga ook iets van John Denver zingen. Wat ik heel prachtig vind, Rhymes and Reasons. Het gaat ook echt over de wereld van nu. Terwijl het echt al 50 jaar oud is, niet.
1: Ja.
2: Maar ja, kijk, ik denk dat verbinding juist nu extra. Kijk, ik ben echt niet op zoek naar verbinding elke dag met iedereen, helemaal niet. Maar in grote lijnen wordt de wereld steeds akeliger. En dat probeer ik toch een beetje in te blijven kleuren.
1: Maar probeer jij, George, met de voorstelling de mensen iets te brengen, maar ook een soort warm bad voor jezelf te creëren?
2: Ja, dat doe ik sowieso al. En met ja, weet je, op de Nieuwmarkt ook laatst. Dan kom ik op, weet je. En dan voel ik gewoon die energie van die mensen, joh. Dan krijg ik natuurlijk gewoon ook heel veel blijdschap van. Kijk, ik probeer helemaal geen boodschap mee te geven, bewust, want dan word je zo'n... Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik ben iemand die gewoon hopelijk mooi zingt en waar je ja, dat je me goed vindt. Hopelijk dat je maar, dat je graag naar me luistert en dat ik je kan, ergens blij mee kan maken. Dat is gewoon mijn taak. Hè? En ik ben geen cabaretier of
1: Volgens mij gaat het een hele bijzondere en een hele persoonlijke avond worden.
2: Ik klap mezelf wel meer open, kan ik je zeggen. Ik wil de boeien worden nogmaals. En ik heb Brel gespeeld. En wie is nou Sjors echt? Ik denk dat ik gewoon eerlijker ben.
1: Krijgen we nu de echte Sjors te zien?
2: Ja, en best te horen? Behoorlijk, ja. Ja en ook wel met mijn angsten Sjors erbij. En ook wel met. Maar ik geloof altijd nog heel erg in positiviteit.
1: Ja.
2: En jij ook. Want ja, er zijn meerdere mensen zoals wij.
1: Ja.
2: Die elkaar gewoon blij maken. En jij ook. Weet je, we doen het.
1: Past jij ook, ja.
2: Weet je, en dan kunnen we wel naar een gemene mensen kijken op tv. Maar daar kunnen we toch niks aan doen. Nee, dus we kunnen beter maar gewoon de wereld op onze manier een beetje mooier maken. En de luisteraars ook.
1: Ja.
2: Neem ons mee. Want ik geloof er gewoon in.
1: Ja, neem ons mee theater in Sjors van de Pannen. De voorstelling heet Van Boeien tot Brel. Met best wel veel voorstellingen in onze provincie. Bijvoorbeeld, even kijken, 19 september in Heemstede. De eerste in onze provincie. Ja. Dan hebben we het over Diemen, de 23e september. En ik ga het rijtje af en heb ik het over 3 oktober boven Karspel. Medemblik, even kijken, 10 oktober. Alles staat trouwens op je website.
2: Ja,
1: Castricum, 24 oktober. Nou ja, goed, en zo. Er zijn nog heel veel in Amstelveen. We gaan niet het hele rijtje af.
2: Ja, het gaat heel hard. Dus allemaal komen. Nu kan het nog.
1: En de laatste is in de Lamar. Ik wens je heel veel plezier. En tegen die tijd heb ik je nog wel zeker 6 keer gesproken.
2: Ja, zeker weten.
1: Fijn dat je er was, man.
2: Dag, lieverd.
1: Ik zie het. Ik zie een enorme gevoel van liefde, persoonlijkheid. En dat jij klaar bent weer voor een persoonlijke voorstelling. Ja, toch?
2: Echt waar.
1: Sjors van de Pannen.

0: zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoi, ik ben Roel uit Alkmaar.
8: Hallo, ik ben Tineke Nerooy en ik woon in Laren.
9: Thuis in heel
10: Minuten over 1:30 in Bussum is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Op een parkeerplaats onder een wooncomplex in Uithoorn is afgelopen nacht brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een aanhangwagen waarop een boot lag. Daarna sloegen de vlammen over op naastgelegen voertuigen. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. En haar verslaggever Thijs-Jan van Aalst was daar vanmorgen en sprak de eigenaar van de boot en de auto.
12: Dat is het meest belangrijke, dat er niemand gewond is geraakt. En dat er geen echte slachtoffers zijn. Dit doet ook wel pijn nu. Het begint wel steeds meer te realiseren dat het eigenlijk wel allemaal weg is.
11: Of er sprake is van brandstichting, wordt nu onderzocht. Het pand is flink beschadigd. Er wordt onderzocht of de 37-jarige Rotterdammer, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewapende overval op een vrachtwagen op de A1 bij Muiden, onder elektronisch toezicht kan worden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De rechter heeft besloten dat er moet worden gekeken of dat mogelijk is, schrijft de Gooie Neemlander. Ook wees de rechter het verzoek van de verdediging toe om nog twee getuigen te horen. De Rotterdammer ontkent iedere betrokkenheid bij de overval, totdat de reclassering onderzocht heeft of hij onder voorwaarden kan worden vrijgelaten.

0: blijft hij vastzitten. De overval was in december. Een vrachtwagen werd klemgereden en naar de vluchtstrook gedwongen. De vrachtwagenchauffeur zou zijn mishandeld en bedreigd. Vervolgens namen de daders tassen mee uit de laadruimte. Daar bleek ruim 500 kilo cocaïne in te zitten. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij een logistiek bedrijf dat ook zou werken voor Bol en de Bijenkorf. Dat logistieke bedrijf is 3 maanden terug slachtoffer geworden van een cyberaanval. Hoeveel mensen precies getroffen zijn is niet bekend. Mogelijk gaat het om namen, e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers. En bij zakelijke klanten kan het ook gaan om btw-nummers. Het advies is om scherp te blijven op vreemde mails. En misschien heb je het al gemerkt langs de kust, er zijn veel kwallen dit jaar. Volgens de reddingsbrigade is dat niet gek. Kwallen vinden warm zeewater namelijk het fijnst.
1: Vreselijk.
0: En de Noordzee, ja, eng hè?
1: Ach.
0: Ja, ik hou er ook niet van.
1: George, heb jij ook een hekel aan kwallen?
2: Nou, niet een hekel, maar ik hoef ze niet aan te raken hè?
1: Nee, maar zwem je wel eens in de zee?
2: Nee, ik ben bang voor haaien altijd.
1: Ja, maar die heb je niet, hè, de Noordzee.
2: Ja, ik ben toch bang voor haaien. Ja.
0: Of de kwallen ook op het strand belanden, dat is afhankelijk van de wind. Een aflandige wind zorgt voor een onderstroom die de kwallen naar de kust voert. En volgens experts is er geen reden tot paniek, want de meeste kwallen aan de Nederlandse kust zijn vrij ongevaarlijk.
1: George, ik nodig je toch uit om een keer samen met mij de zee in te gaan.
2: Ja, als ik wel er doorheen kan kijken. Ja, andere zee
1: dat dan. Dat kan niet overal in de Noordzee.
2: Nee, dan gaan we naar Spanje.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Eerst werk, hè, jij?
2: Ja, dat is waar.
1: Oké.
0: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Helemaal goed. En dan een weerbericht met Jan Visser.
3: Vanochtend hebben we zonneschijn, maar ook wat bewolking. Vanmiddag eveneens zon, maar gaandeweg de middag komt er vooral in het noorden van de provincie meer bewolking. En daar is ook kans op een enkele bui. De temperatuur komt uit op maximaal 20 tot 21 graden in de kuststreek. En elders worden 22 tot 23 graden. De wind is matig uit het westen, later uit het noordwesten en aan de kust toenemend tot vrij krachtig. Dat is feitelijk nu al zo. En bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen is er overigens weinig wind. Komende nacht trouwens wel enkele buitjes, maar morgen overdag is het meest droog weer met geregeld zon en een middagtemperatuur van rond 22 graden.

0: Bluff samen met Niels en de Mannenhart. En ervoor draaiden wij Madonna en Who's That Girl.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker. Het Concertgebouw in Amsterdam. Er zijn nu in het kader van de zomerconcerten... zijn er echt gewoon heel veel verschillende voorstellingen. Met een uiteenlopend repertoire. Zo zit je in de avond klassiek. Dan is er weer jazz. En volgende week zondag, dat vind ik ook heel erg leuk... gaat het om filmmuziek bij een groot aantal populaire films. Jacob van Vlucht. Goedemiddag.
2: Hallo. Ja, dag. Dat is Jacob.
0: Ja, vertel ons, wat gaat het volgende week zondagmiddag worden?
2: Nou, we hebben natuurlijk in de zomer vaak dat we wat filmmuziek doen... om een toegankelijk programma te maken. Maar nu is het extra leuk, omdat het filmmuziek voor de hele familie is. Family favorites, van Frozen tot en Aladdin tot The Lion King.
0: Ja.
2: Dus echt die familieklassiekers, ja, veel van Disney ook... met dan groot orkest, wel zonder scherm, want het gaat echt hier om de muziek.
0: Ja, maar dat snap ik, hè? Want ik kan me ook zo voorstellen... ik ben dus een keer bij een voorstelling geweest van jullie van de filmmuziek. Dan denk je in het begin van, goh, waar zijn de beelden? Maar dan ga je zo op in de muziek dat die beelden vanzelf bij je boven komen.
2: Ja, en wat ik zelf ook wel leuk vind, dat sommige van die films... die zijn weer opnieuw gemaakt, zoals Aladdin en The Lion King...
0: Ja.
2: Maar eigenlijk die muziek, die hebben ze gehouden. Ja. Dus de film is opnieuw gemaakt, maar de muziek is gehouden. Ja, denk aan The Circle of Life of A Whole New World van Aladdin.
0: Ja.
2: Dat zijn natuurlijk fantastische muziek. Maar ook wat heel veel mensen op verzoek eigenlijk wel heel veel kinderen ook... is natuurlijk Frozen, de muziek van Let It Go, Laat Het Gaan... bijvoorbeeld.
0: Ja. En wat is zelf voor jou een van de favorieten?
2: Nou, ik vind zelf als wel echt The Lion King. Dat is toch wel echt de klassieker. De muziek van Elton John en Hans Zimmer. Als er iets meeslepend is en ook de grote orkest, is het wel die muziek.
0: Ja, dus dat wordt een hele boeiende middag. Want het is bewust ook, denk ik, een matinee-voorstelling.
2: Ja, zodat het is echt de ideale middag om een keer... met je kinderen naar het Concertgebouw te gaan. Dus om 2:00 middags in plaats van 8:00 s'avonds.
0: Ja.
2: En dan voor de pauze een klein uur. En na de pauze nog 40 minuutjes of zo.
0: Ja.
2: En het drankje zit erbij inbegrepen. Appelsap ook.
0: Oh, appelsap voor de kinderen. Met een rietje waarschijnlijk.
2: Ja, oké.
0: Muziek onder andere uit de film Frozen. Leuk trouwens. Aladdin, The Lion King. En het wordt allemaal uitgevoerd door Philharmonie Leipzig. En wie presenteert het deze keer?
2: En dat is Ziva.
0: En waar komt ze vandaan?
2: Dat is Nederlandse tv-presentatrice Ziva Kozenu. Bekend van BNN Vara en van haar eigen...
0: Ik zie de foto inderdaad en ik herken haar. Ja, Ziva. Hartstikke goed. 088 850 51 52 voor de vrijkaarten... die wij mogen verloten onder onze luisteraars. En word je niet ingeloot, koop dan de kaartjes zelf voor zondag. 16 augustus om 2:00 middags. En dan hebben we het dus over family favorites. Ik denk niet dat je het erg vindt dat ik dus nu de Circle of Life ga draaien.
2: Nee, heerlijk. Ik ga luisteren.
0: Ik heb zo'n zin in. Oké, dankjewel Jacob.
2: Dankjewel.
0: Goed zo, dag. En dan zit je dus in het Concertgebouw in Amsterdam. En dan heb je een uitvoering van Philharmonie Leipzig. Echt zo'n groot orkest. En dan denk je aan de beelden van The Lion King. En dan hoor je deze. Circle of Life. Van Elton John.

0: Circle of Life van Elton John. Hij was niet altijd even blij, hè, met de muziek voor de Lion King.
1: Hij was boos dat hij een heel mooi liefdesliedje had geschreven. Can You Feel the Love Tonight? Ja. En dat dat dus werd gezongen door Timon en Pumba. Dat stokstaartje en dat fratten zijn.
0: Hij niet.
1: En toen is hij dus boos naar Disney gegaan. En heeft hij gezegd, ik wil niet dat mijn liedje zo verkracht wordt door twee van die figuren. En daarom is het liedje veel korter geworden.
0: Hij vond ze niet knap genoeg, zeker.
1: Nee, maar daarom, eigenlijk zouden ze het hele liedje zingen.
0: Oh, echt?
1: Maar dat is dus nu geworden dat ze alleen het introotje doen.
0: Zielig. Oké, wie is er morgen te gast?
1: Annemarieke Piers en Gerard Jansen, die hebben wellnesskaarten gemaakt, waardoor je jezelf kan reminden of herinneren dat je rustig aan moet doen.
0: Och, jemig. Nou, kijk wat we daar morgen mee doen. Veel plezier straks bij Goedemiddag en Vandaag de Dag. Tot morgen. Dag.

0: vanavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90's en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90's en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
10: Ik heet Jan-Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
11: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 2 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Afgelopen nacht is er weer ingebroken bij een brandweerkazerne in de regio Amsterdam. Het was nu raak in Amsterdam-Nieuw-West. Op een parkeerplaats onder een wooncomplex in Uithoorn is afgelopen nacht brand uitgebroken. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. En Tellen Griekspoor heeft bij het Mastertoernooi in Montreal in Canada voor een verrassing gezorgd. Gisteravond versloeg hij in de tweede ronde van het tennistoernooi de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is een uittip.
16: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
15: Dit was een uittip.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
21: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Goedemiddag.
23: Met Nick Velderman.

met Oppo Light. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. Het is een beetje frisjes buiten, maar misschien ook wel even lekker, hè? Een beetje afkoelen, doe je goed. Nou, wat kun je nog meedoen om af te koelen? Een ijsje nemen. Ja, wie op een warme zomerdag snakt naar een bolletje ijs, die hoeft steeds minder ver te zoeken. IJssalons zijn de afgelopen 10 jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Het assortiment aan smaken dat je daarbij kunt kiezen wordt steeds groter. Ja, ze hebben ook echt gekke dingen. Doe mij maar kastelen smaak, ik wil de rubberen smaak of doe mij maar asfalt. Ze hebben zulke gekke dingen tegenwoordig. Je kan alles nemen wat je wil. Vooral softijs met toppings zijn populair. Olijfolie, wel eens gehad? Nooit van gehoord. Olijfolie wel, maar Maldonomzout. Kende niet. Geen idee. Maldonzout? Nee, lekker ook voor op een ijsje. Of zelfs wat caviar. Ja, het kan niet gekker worden. Liedjes die hierbij passen over ijs, over koud. 088 850 51 52. Is dit Third World bij NH met Try Your Love?

lekker. Snelle en Maan bij NH met blijven slapen. Ja, wie op een warme zomerdag snackt naar een bolletje ijs hoeft steeds minder ver te zoeken. IJsselons zijn de afgelopen 10 jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten. Dat lijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Moet je ook eerlijk bekennen, ik ben best wel ijzerig. Dat was ik vroeger nooit. Bij ons 10 minuutjes fietsen zit er ook een IJsselon. En stiekem maak ik daar toch wel vaak gebruik van. Nou, dankjewel. Liedjes die gaan over ijskoud. 088 850 51 52. Ja, deze het meeste binnengekomen. Voor me, dan hoor je bij NH. It's cold as ice.

0: bij NH This Time. I know it's for real. Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Met zometeen Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Noord-Holland succes op een groot tennistoernooi in Canada.
2: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en

0: Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
6: Ik ben Liesbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
7: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 2:30, momenteel in Huizen is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In een week tijd is er bij 3 brandweerkazernes in de regio Amsterdam ingebroken. Afgelopen nacht was het weer raak, toen bij de kazerne in Amsterdam Nieuw-West. Daar werd een ruit ingeslagen. Vermoedelijk werden er ook spullen meegenomen. De politie doet onderzoek naar de inbraak en naar een eventueel verband met de andere inbraken de afgelopen week. Er wordt onderzocht of de 37-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewapende overval op een vrachtwagen op de A1 bij Muiden onder elektronisch toezicht kan worden vrijgelaten in afwachting van het proces. De rechter heeft besloten dat er moet worden gekeken of dat mogelijk is, schrijft de Gooi Nederlander. Ook wees de rechter het verzoek van de verdediging toe om nog 2 getuigen te horen. De Rotterdammer ontkent iedere betrokkenheid bij de overval. Totdat de reclassering onderzocht heeft of die onder voorwaarden kan worden vrijgelaten, blijft hij vastzitten. De overval was in december. Een vrachtwagen werd klemgereden op de A1 en naar de vluchtstrook gedwongen. De vrachtwagenchauffeur zou zijn mishandeld en bedreigd. Vervolgens namen de daders tassen mee uit de laadruimte. Daar bleek later dus 500 kilo cocaïne in te zitten. Op een parkeerplaats onder een wooncomplex in Uithoorn is afgelopen nacht brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een aanhangwagen waarop een boot lag. Daarna sloegen de vlammen over op naastgelegen voertuigen. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. En haar verslaggever Thijs-Jan van Aalst was daar vanmorgen en sprak de eigenaar van de boot.
10: Dat is het meest belangrijke, dat er niemand gewond is geraakt en dat er geen echte slachtoffers zijn. Dit doet ook wel pijn nu. Het begint wel steeds meer te realiseren dat het eigenlijk wel allemaal weg is.
9: Of er sprake is van brandstichting wordt nu onderzocht. Het pand is flink beschadigd. Tennis dan. Tellen Griekspoor heeft bij het Masters toernooi in Montreal in Canada voor een verrassing gezorgd. In de tweede ronde versloeg hij gisteravond de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Het betekende veel voor Griekspoor, zei hij in een interview na afloop. Hij maakte een moeilijk jaar door met niet al te veel successen. Hij zei dat hij dit jaar een paar keer bijna de handdoek in de ring had gegooid. Een paar uur later won Botek van de Zandschulp op hetzelfde toernooi ook nog van Medvedev. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
11: Hoi, goedemiddag Nick. Vanochtend hebben we zonneschijn, maar ook wat bewolking. Vanmiddag eveneens zon, maar gaandeweg de middag komt er vooral in het noorden van de provincie meer bewolking. En daar is ook kans op een enkele bui. De temperatuur komt uit op maximaal 20 tot 21 graden in de kuststreek en elders worden 22 tot 23 graden. De wind is matig uit het westen, later uit het noordwesten en aan de kust toenemend tot vrij krachtig, dat is feitelijk nu al zo, en bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen is er overigens weinig wind. Komende nacht trouwens wel enkele buitjes, maar morgen overdag is het meest droog weer met geregeld zon en een middagtemperatuur van rond 22 graden.

0: Enrique Iglesias bij NH met Bailamos.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen zometeen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vandaag.

Auto, je hoeft niet naar huis of keuze B. Rob de Nijs, Bangerhart. Stemmen doe je nu 088 850 51 52. Womack en Womack, hoor je bij NH. Dit is Teardrop.

0: Cameron with Gombe, NH met Kingdom Fear.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: En dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, dat is Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis. En keuze B, Rob de Nijs met Bang en Hart.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Een kleine meerderheid, 55% kiest voor keuze B. Rob de Nijs hoor je bij NH. Dit is Bang en Hart.

0: zaterdag.
1: Helemaal
0: en
2: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Nick Velderman.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH. Het grootste percentage

0: BNH. Dit is een uittip.
1: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet het dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is een uittip.
12: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
13: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
14: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplekken, want mijn woonplaats is mijn schip.
15: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
16: Ik ben Joep uit Beverwijk.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is ondertussen bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Lotte Dekker. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Afgelopen nacht is er weer ingebroken bij een brandweerkazerne in de regio Amsterdam. Het was nu raak in Amsterdam-Nieuw-West. Er komen nog altijd geen nationale maatregelen vanwege de droogte. Dat heeft het landelijk crisisteam besloten, dat sinds kort wekelijks bij elkaar komt om over de waterverdeling te praten. En Tellen Griekspoor heeft bij het Masters toernooi in Montreal in Canada voor een verrassing gezorgd. Gisteravond versloeg hij in de tweede ronde de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
16: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
23: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
24: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
25: en zit!
24: En een stevig evaluatiegesprek voeren.
26: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
24: En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
27: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Elton John, Britney Spears bij NH met Hold Me Closer. Ben jij of ken je iemand die vandaag jarig is? Dan is het de hoogste tijd zometeen voor de verjaardagskalender. Zet jezelf voor op 088 850 51 52. Ben je er klaar voor? Moment van de verjaardagskalender van vandaag. Dus nu.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, en er staat maar één iemand op. Dat is Herman uit Haarlem. Die is jaren vandaag naar Haarlem. Herman, hartstikke gefeliciteerd. Speciaal vandaag voor jou het toetertje. Herman is vandaag 56 jaar geworden. Nou, hartstikke gefeliciteerd hoor, Herman.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte
2: gefeliciteerd.

0: En is heel veel langer bij NH met Something Good.
1: 19 toen. 19 toen.
2: We zijn gewoon lief om dit.
1: 19 toen.
3: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1985. Zo had je in het jaar opsporingsverzocht, ook al op de tv. Luister mee.
4: Dames en heren, goedenavond. Bij het begin van dit vierde seizoen weer eerst even een overzicht van de stand van zaken naar aanleiding van de vorige uitzendingen. Allereerst de overval op een juwelier in Oudenbosch. Een zaak die we op 25 juli brachten. Naar aanleiding van tips die u gaf na onze uitzending, konden 3 daders worden aangehouden.
0: Nou, mocht je nou de radio weer aangezet, toen de tijd. 6 augustus 1985. Heb je dit niet kunnen missen? Hij scoort namelijk echt een ontzettend groot hit. Bruce Springsteen hoor je bij NH. Het is ook echt wel een liedje dat gaat over de USA. Hè? Het is Born in the USA.

0: Davide Michel met Duurt te lang bij NH. Het is ondertussen bijna 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Lotte. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Het wekelijkse overleg over de verdeling van water vanwege de droogte is weer geweest. Ik vertel je zo of dat gevolgen voor ons heeft.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Heemstede is ook een schot geplaatst. Het is om zout water tegen te houden in zoete wateren. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij een logistiek bedrijf dat ook zou werken voor Bol en de Bijenkorf. Dat logistieke bedrijf is 3 maanden terug slachtoffer geworden van een cyberaanval. Hoeveel mensen getroffen zijn is niet bekend. Mogelijk gaat het om namen, e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers. En bij zakelijke klanten kan het ook gaan om btw-nummers. Het advies is om scherp te zijn op vreemde mails. Ondernemers hebben weer meer vertrouwen gekregen in de Nederlandse economie. De zorgen van eerder dit jaar door de onrust in de wereld lijken wat minder te zijn geworden. In bijna alle bedrijfstakken is het vertrouwen gestegen. Maar vooral in de bouw, de landbouw en de visserij waren de verschillen groot. Toch blijft de onzekerheid over het algemeen nog wel groot, vertelt het CBS.
1: Dat het ondernemersvertrouwen nu zo stijgt is vooral een weerslag van het feit dat het een kwartaal geleden juist heel erg daalde. Toen begon het conflict in het Midden-Oosten. Ja, dat gaf heel veel ondernemers bezorgden toch wel de schrik in de benen. Ze zagen dat ook terug in hoge brandstofprijzen. Vreesden mogelijk het ergste ook voor andere energieprijzen. Nou, een kwartaal later bleek dat grotendeels mee te vallen. En herstelt het ondernemersvertrouwen weer. Maar het is nog wel een stukje lager dan het begin dit jaar was.
0: Pastoren bij de NOS. En in Heerhugowaard kan je zaterdag als suppunt helpen om het water daar schoner te maken.
2: Suppunt, wat is het ook alweer?
0: Op zo'n soort surfplank, maar dan eentje die je een beetje opblaast.
2: Ja, volgens mij staand
0: met zo'n,
2: ook, hè?
0: Ja, en daar sta je op en dan peddel je.
2: En voor degene die niet kan staan, je mag ook volgens mij op je knieën. Dit kan ook.
0: Ja, ik heb het nog nooit gedaan eigenlijk, maar het lijkt me best moeilijk.
2: Het is volgens mij, is het wel te doen, maar het is volgens mij heel zwaar.
0: Oh ja.
2: Want je bent gewoon aan het roeien.
0: Oké, ja.
2: Ik heb liever 60 pk achter een bootje.
0: Ik wou net zeggen, misschien is dit wat voor jou dit weekend. Ja. Oh. Er is een Clean Up On Tour. Deelnemers vissen dan als suppend zwerfafval uit het water.
2: Okay.
0: Er zijn 2 sessies, eentje 's morgens en eentje 's middags. Meedoen kan vanaf 16 jaar en je hoeft geen sub-ervaring te hebben.
2: Oké, okay, nou ja, wel voor een goed doel, toch?
0: Absoluut.
2: Dat wel.
0: Ja.
2: Dus wel de moeite waard. Oké, okay, dankjewel Lotte.
0: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Met weer dan met jouw visser Jan. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag Nick. Vanochtend hebben we zonneschijn, maar ook wat bewolking. Vanmiddag eveneens zon, maar gaandeweg de middag komt er vooral in het noorden van de provincie meer bewolking. En daar is ook kans op een enkele bui. De temperatuur komt uit op maximaal 20 tot 21 graden in de kuststreek. En elders wordt het 22 tot 23 graden. De wind is matig uit het westen, later uit het noordwesten. En aan de kust toenemen tot vrij krachtig, dat is feitelijk nu al zo. En bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen is er overigens weinig wind. Komende nacht trouwens wel enkele buitjes, maar morgen overdag is het meest droog weer. Met geregeld zon en een middagtemperatuur van rond 22 graden.

0: En de rest is still unwritten. Het is nog een boek die geschreven moet worden. Al dus Natasha Benningfield bij NH met Unwritten.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het laatste rondje van het huis van deze week. Maar ik heb wel twee goede liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo, wat wil je liever horen? Meestemmen via 088-850-51-52. Stemmen op keuze A. De Pet Shop Boys, Go West.

Cool and the Gang met Get Down. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying. Oké dan, nou dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Is dat dan die keuze A, de Pet Shop Boys, Go West? Of keuze B, Cool and the Gang, Get Down on It? Stemmen 088 850 51 52. Is dit Eric Clapton bij Anna Forever Man?

0: muziek van Somber bij NH. My body isn't ready.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, de Pet Shop Boys met Go West. En keuze B, Cool and the Gang met Get Down on It.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dan zijn ze zeker in de meeste stemmen voor keuze B. Cool and the Gang. Get Down on It hoor je bij NH.

0: vanavond. Over de top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90s en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90s en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld.

0: Over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smidje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smidjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smidje met DT.
6: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
7: Ik ben Izia.
8: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
9: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1 over 4 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op de Weteringschans in Amsterdam. Gebeurde een kleine 2 weken geleden. Een vrouw van 26 raakte daarbij gewond. Er komen nog altijd geen nationale maatregelen vanwege de droogte. Dat heeft het landelijk crisisteam besloten, dat sinds kort wekelijks bij elkaar komt om over de waterverdeling te praten. En privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij een logistiek bedrijf dat ook zou werken voor Bol en de Bijenkorf. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg, Jelmer. Hoe is die?
7: 6 files op dit moment. Ik noem even de 3 uitzonderingen. De eerste, de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Bijna 20 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes. En de laatste, de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en Krommenie ook 5 minuten vertraging.
14: Dit is een uittip.
15: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
14: Dit was een uittip.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Vandaag de dag
21: met Patricia Nagelkerken.

0: heel goedemiddag allemaal op deze donderdag de 6e augustus. En fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag. Met Jelmer aan mijn zijde. Goedemiddag,
1: hallo,
0: Jelmer.
1: Hallo.
0: Ben je er helemaal klaar voor?
1: Natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Joh, het,
0: born ready.
1: Het varkentje is weer gewassen. Is dat een uitdrukking?
0: Niet te vroeg juichen, hè?
1: Nee.
0: Nog een paar uur te gaan.
1: Nee, dat is waar.
0: Dat is ook weer zo. En Lotte die zit er ook voorbij voor het nieuws. Lotte, is er een beetje nieuws eigenlijk vandaag? Ik heb het gevoel dat het een beetje een nieuwsluwe dag is.
2: Het is een behoorlijk rustige dag wat nieuws betreft.
0: Ook wel eens fijn, hè?
2: Ja, toch? Nou...
0: Of
2: ja,
0: zit je te vervelen?
2: Nou, ik zit me niet te vervelen. Oh. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon elk half uur wat te brengen hebben. Maar ja, tot nu toe gaat dat goed.
0: Mooi.
2: Dus ik heb moed.
0: Taxi. Ja, keep up the good work. Goed, nou, ik zei het al. Het is 6 augustus vandaag. Ik loop even vooruit op mijn verjaardag zaterdag. Het is vandaag nog 6 augustus. Een belangrijke dag in de geschiedenis. Want op deze dag in 1991 verscheen de allereerste pagina van het wereldwijde web.
1: Wow.
0: Dat is echt... Ja, dat is toch wel life-changing geweest voor iedereen. Dat ging toen nog zo, hè. Dan moest je bellen, dat kennen jullie allemaal niet. Dan had je modem en dan hoorde je dit. Dan ging je verbinding maken.
1: Met een alien.
0: Het is net een alien inderdaad. Ja. Maar het bijzondere is dat ene Tim Berners-Lee... die dag ook zijn ideeën voor het wereldwijde web publiceerde. En ik denk dan... Hij heeft vast niet kunnen bedenken hoe gigantisch groot het internet zou worden. Maar hij heeft misschien wel een collega gehad die zei van... ja, dat hele wereldwijde web van jou, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Waar ben je nou mee bezig, man?
1: Ja.
0: Of dat zijn vrouw zei van, nou...
1: Maar hij heeft natuurlijk nooit kunnen bedenken dat we tegenwoordig alles daar opzoeken.
0: Alles, dat alles. Ons leven daarvan afhangt.
1: Ons
0: vaak,
1: leven
0: letterlijk.
1: Hangt ervan af.
0: Ja.
1: Dat heeft hij natuurlijk nooit kunnen bedenken.
0: Nee, nee, echt
1: dat
0: niet.
1: Dat is bizar.
0: Ik heb even opgezocht, meer dan 5 miljard mensen zitten dagelijks online... en regelen dus hun hele leven via het web.
1: Stel dat dat nu instort, nou, dan hebben we echt een gigaprobleem.
0: Nou, dan hebben we allemaal een probleem. Maar ja. ik zou dat ook echt heel beangstigend vinden als ik geen internet had, toch?
1: Ja, wat gaan we dan nog doen?
0: Wat gaan we dan doen? En hoe kijken we naar Netflix? En nee, dat was het minste probleem. Maar...
1: Shit, kijk ik dan ben je weer vol liefde.
0: Nou, dat ook. Ja,
1: oh, wat
0: nee,
1: een ramp.
0: Dat zijn natuurlijk de minste problemen. Maar het is toch bijna niet meer voor te stellen dat je geen internet hebt.
1: Nee.
2: Ja, nee, je communiceert ook met elkaar op die manier, ja. En zo, toch?
0: Ja.
1: Dat zou ik wel lekker vinden, om dat eens wat minder te doen. Minder
0: even wat
1: communiceren.
0: Minder appen en Facebooken en dat
1: soort
0: dingen.
1: Dat zou wel de droom zijn, hoor.
0: Ja, dat is waar. Nou, je hebt bijna vakantie, dan kun je hem helemaal uitzetten,
1: ja.
0: Toch?
1: Ga ik hem op vliegtuigstandje zetten en dan jongens...
0: Ik ben benieuwd. Ik geloof er niks van.
1: Nee,
0: volgens mij. Volgens mij gaan we iedere dag foto's zien op Instagram.
1: Absoluut.
0: Goed, we gaan terug naar vandaag de dag. Wat gaan we allemaal doen? We gaan straks weer het spel spelen. Dat is sowieso leuk. Misschien weer een koeltasje winnen. Dat is sowieso leuk. We gaan horen waarom de vogels zo stil zijn op het moment. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar als je buiten zit... hoor je bijna geen vogels.
1: Nee, je kan een kanon afschieten.
0: Ja, moet je niet doen. Schrik je zich rot. Ja, dat wil je niet. Hey, en straks bellen we ook nog even met ene Lisa... die haar hele balkon vol met fruit en groenten heeft staan. Zoveel dat ze er het hele jaar van kan eten. Die hoeft dus niet meer naar de winkel... behalve voor een pakje koffie of dat soort dingen. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. En straks dan bellen we haar voor een paar tips. Ja, toch?
1: Heerlijk.

0: hoorde Bruno Mars.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, sommigen van ons kunnen nog niet eens een basilicumplantje van de supermarkt in leven houden. Ik moet eerlijk bekennen, wij hebben een moestuin op de volkstuin. En daar staan nu een paar hele zielige slaapplantjes.
3: Ach, zijn ze zielig?
0: Nou, ze zijn een beetje zielig, want de slakken eten ze op. Dus dat gaat niks worden voor ons, Bort.
3: Ja, geef je het wel af en toe eens water.
0: Ja. Okay. Oh, is dat het? Nou goed, een moestuin is natuurlijk superleuk. Zeker als je ervan zelf kan eten. En dat doet Lisa Mol uit Uithoren als geen ander. Zij leeft namelijk het hele jaar door van die eigen groenten en kruiden die ze zelf kweekt. En dat doet zij niet op een volkstuin, niet op een boerderij, maar gewoon op haar eigen balkon. Nou, daar willen we natuurlijk veel meer over horen. Goedemiddag, Lisa.
4: Hi, hallo.
0: Hey, hallo daar. Ja, neem ons even mee naar buiten, naar jouw balkon. Hoe ziet dat eruit? Wat groeit daar allemaal?
4: Ja, nou ja, ik heb wel een heel mooi groot balkon. Maar er groeit echt van alles. Ik heb tomaten, komkommers, courgetten, aardbeien, heel veel verschillende soorten kruiden, veel verschillende soorten spersiebonen. Dus het is zeker een uitgebreide moestuin. Maar ja, dan ook klein op het balkon.
0: Nou, maar dat vind ik echt enorm knap, want ik heb dus een volkstuin en daar ben ik ook bezig met courgettes. Nou, ik krijg wel steeds bloemen, maar geen één courgette. Ik ben bezig met tomaten. Er hangt één knalgroen tomaatje in die hele plant. Dus hoe doe jij dat? Hoe kan dit?
4: Het is niet in één jaar gebeurd. Ik ben heel klein begonnen in 2019. Dus ik heb al door de jaren heen veel van mijn fouten geleerd. Want van fouten leer je eigenlijk het meest. Ja. Ik raad altijd aan als je klein begint en elke keer wat nieuws toevoegt, dan heb je hopelijk een keertje het meeste succes.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Klein beginnen en van je fouten leren. Maar hoe begon dat bij jou dan? Wanneer dacht jij, ik ga eens even lekker wat op mijn balkonnetje verbouwen, wat ik zelf kan opeten?
4: Nou, toen ik voor het eerst het huis uitging, wilde ik eigenlijk al heel snel meteen starten met een moestuin. Mijn moeder had vroeger een jam en chutneykraam, dus ik leerde thuis conserveren, maar we hadden geen moestuin. Dus toen ik het huis uitvloog, dacht ik, ja, maar dit kan ik ook. Maar dan wil ik het heel graag met zelf gekweekte groenten en fruit.
0: Ah, en dat is ook wat je nu doet. Alles wat je overhoudt, dat ga je gewoon lekker in een chutney of in een jam verwerken.
4: Ja, ik doe heel veel inmaken. En ik doe ook preverkennen, zodat het niet suiker of azijn toegevoegd hoeft te worden.
0: En hoe,
4: zodat ik
0: hoe
4: inderdaad
0: doe je dat?
4: Het hele jaar preverkennen. Dat is onder hoge druk.
0: Oh. Hè? En hoe werkt dat dan?
4: Nou, het is een pan dat lijkt op een wekketel, maar hij is hermetisch afgesloten. En dan ontstaat er stoom en dan loopt de temperatuur hoger op. En daarmee dood je de botulismebacterie. En dan kan je dus al je groenten, vlees en vis en fruit kan je allemaal goed conserveren. En dan kan je daarna het 2-3 jaar lang koud uit het potje eten of lekker opwarmen.
0: Nou, wat goed zeg. En ja, als ik dit zo hoor, dan heb je eigenlijk alles daar staan. Behalve misschien vissen en vlees en melk.
4: Ik heb ook geen bananenboom en geen avocadoboom, maar ik heb wel een heleboel, ja.
0: Ja, echt hè. Maar kom je dan nog wel vaak in de supermarkt of hoef je daar bijna niet meer te zijn?
4: Ja, ik kom zeker nog wel in de supermarkt met alle graanproducten, rijst. Dat soort dingen heb ik allemaal niet. En in de winter eet ik ook graag dingen die ik niet meer vers kan kweken. Dus ja. In de zomer denken ze wel dat ik erg ongezond eet. Want dan bestel ik of ga ik in de supermarkt weinig groenten.
0: Ja.
4: Maar in de winter haal ik echt wel weer wat.
0: Oh, oké. Okay. Nu is het op dit moment natuurlijk wel heel erg droog. Daar heb je misschien ook wel last van. Hoe los je dat op?
4: Nou ja, ik kweek heel veel in potten en die drogen nog sneller uit. Ja. Dus het is erg belangrijk om inderdaad goed water te geven. Maar je hebt ook van dat soort druppelsystemen, of het nou losse druppelflessen zijn of druppelslangen, en die geven heel lang, heel langzaam water af. En dat werkt echt het beste met dit warme weer.
0: Oh ja, goed. Dat is nog een mooi idee. En dan nog die slakken. Want je zou denken, met het droog weer heb je geen slakken. Nou, ze weten mijn sla altijd goed te vinden. Heb jij daar ook last van allerlei plaagdieren?
4: Nu op het balkon zijn er heel weinig slakken. Wat ik wel vaak doe, is 's avonds nog even de deur uit als ik merk dat er meer slakken zijn. Want dan komen ze allemaal stiekem naar buiten uit hun verstopplekjes.
0: Ah, ja.
4: En dan haal ik ze weg. Dat is echt het meest effectieve.
0: Oké. Okay. Nou, heb je tot slot nog een goede tip voor mensen die zitten te luisteren en denken, goh, ik wil eigenlijk ook wel mijn balkonnetje of mijn dakterras volzetten en dan vervolgens lekker alles gaan wekken en conserveren voor in de winter?
4: Ja, zeker. Ik zou echt aanraden, ook al heb je geen boerderij, om gewoon met het kleine oppervlakte die je hebt lekker te starten. En begin ook snel lekker met leren van inmaken. Mijn moeder en ik hebben net een inmaakboek geschreven. Het is namelijk helemaal niet zo ingewikkeld.
0: Oh.
4: En ik denk dat het hartstikke leuk is en dat mensen snel of zichzelf snel kunnen verrassen van wat je eigenlijk allemaal kan doen met een kleine oppervlakte.
0: Nou, dat gaan we even opzoeken. Dankjewel, Lisa, dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. En heel veel succes.
4: Graag gedaan.
0: Oké, dag dag. Hoi. Ja, je hoorde Lisa Mol, die dus al haar groente en fruit verbouwt. Gewoon in een rijtjeshuis op de balkon.

0: Pink hoorde je What About Us.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, ik las laatst een artikeltje in het Parool, of eigenlijk een ingezonden brief, waarin een arts van het AMC ons aanmoedigde om na te denken over het doneren van bijvoorbeeld een nier. Dat had ze zelf ook gedaan. Dat was heel goed gegaan.
2: Ja.
0: Ja, heel stoer. En straks, Jelmer, bellen we ook met een man die via social media iemand heeft gevonden die een nier aan hem wil doneren. Die een hart nodig heeft.
2: Echt bijzonder.
0: Echt heel bijzonder, inderdaad. Nou, wij vragen dus vandaag, zou jij ooit iets van jezelf willen of kunnen doneren? Zoals dus een nier, of misschien beenmerg, of stamcellen. Nou ja, denk aan dat soort dingen. En ja, zou je dat aandurven? En zou dat dan voor een familielid of een goede vriend moeten zijn? Of zou je dat ook voor een onbekende willen doen?
2: Wow, ja, wat een mooie, heftige vraag.
0: Heftige vraag, toch?
2: Absoluut. Nou, praat mee via 088-850-51-52.
0: Ja, dan spreken we jou zo hopelijk na het nieuws van 16:30 met Lotte. En wat zit daarin?
3: Er is nog een bedrijf waarbij mogelijk klantgegevens zijn gelekt.

0: Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ik ben Sven en ik kom van Beesp.
5: Ik ben Theo en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Over 16:30 en in Bloemendaal is het 20 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op de Weteringschans in Amsterdam. Het gebeurde in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli. Twee vrouwen werden op de fiets ingehaald door een andere vrouw op een e-bike. Daardoor vielen de twee. Een van hen raakte gewond. Wanneer ze in gesprek willen gaan met de bestuurder van de elektrische fiets, mishandelt ze een van de vrouwen. De andere probeerde de verdachte te filmen, maar daarna werd ook zij mishandeld. Omstanders hebben het zien gebeuren en hielpen de twee slachtoffers. De politie is daarom druk op zoek naar deze getuigen. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistiek partner. Het zou gaan om een groep klanten die met gespaarde punten bij de bank een fysiek product heeft besteld. Bankrekeningen, betaalgegevens, financiële gegevens of inloggegevens zouden niet betrokken zijn. Eerder werd ook al bekend dat gegevens van klanten van webwinkel Bol en van de Bijenkorf mogelijk zijn gelekt. Of dat allemaal bij hetzelfde logistieke bedrijf is gebeurd, is niet bekend. Er komen nog altijd geen nationale maatregelen vanwege de droogte. Dat heeft het landelijk crisisteam besloten, dat sinds kort wekelijks bij elkaar komt om over de waterverdeling te praten. Doen ze sinds er een formeel watertekort is om het water zo goed mogelijk te verdelen. Volgens betrokken partijen is het niet nodig, omdat regionale waterbeheerders de situatie nog goed onder controle hebben. Bij ons in de regio wordt bijvoorbeeld bij Muiden een damwand geplaatst en in Heemstede is ook een schot geplaatst. Dat is om zout water tegen te houden in zoete wateren. En wetenschappers in Amerika hebben het DNA van een beagle zo omgebouwd dat mensen met een hondenallergie geen klachten krijgen. Is te lezen bij RTL. Er is een stukje eiwit in de huidcel van honden, waar mensen allergisch voor kunnen zijn, uit het DNA geknipt. Dat is dan in een eicel overgebracht. Die is teruggeplaatst in de draagmoeder. Vervolgens zijn twee gezonde pups geboren en de stof die voor allergische reacties zorgt is daardoor niet terug te vinden bij de honden. De honden hebben volgens het onderzoek geen last van het aangepaste DNA, maar toch zijn experts niet echt enthousiast. Zo is het bijvoorbeeld een hele dure technologie.
7: Aha, maar wel heel mooi nieuws dat het kan, vind ik.
8: Voor hondenliefhebbers met een hondenallergie zoals zou dit toch een uitkomst. Ja, heb jij een honden? En je hebt een hond.
7: En ik heb een hond en ik heb een hondenallergie. Daarom heb ik ook een labradoedel, want die is wat minder. Ja, die verliest. Die heeft dus dat eiwit niet of minder. En die verliest ook geen haar. En die, ja, ik heb daar minder last van, wel een beetje, maar veel minder dan bij een gewone hond.
8: Ja. Meer nieuws vind je nep op nieuws.nl.
7: Ik ga naar de Beagle kijken. Ja. Hey, dankjewel Lotte. We gaan door met het weer van Jan Visser.
9: Vanochtend hebben we zonneschijn, maar ook wat bewolking. Vanmiddag eveneens zon, maar gaandeweg de middag komt er vooral in het noorden van de provincie meer bewolking. En daar is ook kans op een enkele bui. De temperatuur komt uit op maximaal 20 tot 21 graden in de kuststreek. En elders wordt het 22 tot 23 graden. De wind is matig uit het westen, later uit het noordwesten. En aan de kust toenemend tot vrij krachtig, dat is feitelijk nu al zo. En bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen is er overigens weinig wind. Komende nacht trouwens wel enkele buitjes, maar morgen overdag is het meest droog weer, met geregeld zon en een middagtemperatuur van rond 22 graden.
7: Hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen, jammer, met het verkeer?
10: Het gaat prima op twee uitzonderingen na. De eerste de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Afrit Amuiden met de aansluiting met de A10, 21 minuten vertraging. En 8 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Rottepolderplein.

0: Chomsky Beat.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het over een best wel serieus onderwerp, Jelmer.
2: Absoluut.
0: Over doneren namelijk. En dan niet het doneren van geld, maar meer het doneren van organen. Zoals bijvoorbeeld een nier. De vraag is, zou jij ooit iets van jezelf willen of kunnen doneren? Zoals een nier of beenmerg of stamcellen. En moet dat dan aan een familielid of een bekende zijn? Of zou je dat ook voor een onbekende willen doen? Ja, en het kan natuurlijk zijn dat je zit te luisteren en denkt, ja, ik heb zelf wel eens hulp gehad van iemand, een bekende of een onbekende donor, die bijvoorbeeld een nier heeft afgestaan, zodat jij weer met een goede nier verder kon leven. Ja. Of een nieuw hart, dat kan
2: wow.
0: ook. Hè? Ja, ik kende iemand die een nieuw hart had gekregen.
2: Dat lijkt me ja. zo bizar, dat ja. het hart van een ander klopt in jou.
0: Ja, ja.
2: Maar wel prachtig, hoor.
0: Nou, het bijzondere was natuurlijk dat de familie van degene die het hart gedoneerd was, die dus overleden was, het een heel mooi idee vonden, dat hun zoon nog een beetje verder leeft op die manier.
2: Het is een prachtig idee, maar ja. het is ook een... Het is heel indrukwekkend.
0: Heel indrukwekkend, ja. ja. En ik vind het heel knap als mensen het aandurven om zoiets te doen. Ik geloof dat ik zelf een beetje een bangerd ben. Tegelijkertijd, je bent tegenwoordig donor, tenzij je aangeeft in het register dat je dat niet wil zijn.
2: Ja.
0: En dat heb ik dan nog niet aangegeven. Dus tot nu toe ben ik eigenlijk wel donor.
2: En ga je het wel aangeven?
0: Ja, nou, dat weet ik. Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon iets. Ik schuif het maar voor me uit de hele tijd. En jij dan?
2: Nou, ik vind het. Als ik overleden ben, dan wel, maar ook niet alles. Ik vind bijvoorbeeld mijn huid heel eng.
0: Ja.
2: Dat lijkt
0: en
2: me
0: de ogen.
2: Mijn huid en ogen lijkt me heel ja. eng. Daar heb ik mijn leven door gezien
0: ja.
2: of zo.
0: Ja.
2: Mijn ogen wil je niet, want die zijn heel slecht. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En terwijl ik nog leef, ja, dat is misschien een beetje egoïstisch ergens. Maar zou ik het toch ook voor bekenden makkelijker doen...
0: Zeker.
2: Dan voor iemand die ik niet ken?
0: Ja.
2: Stel je ook voor dat diegene een ongelofelijke zak is.
0: Ja.
2: Die,
0: ja. Ja. ja, daar moet je natuurlijk helemaal niet over nadenken.
2: Nee, maar daar moet je niet over nadenken.
0: Maar, ja, nee, dat zijn wel dingen ja. die in je hoofd komen inderdaad.
2: Absoluut, ja, ja. dat is heel gek. Maar zo ja. werkt het nu eenmaal.
0: Ja, dat is ja. ook zo inderdaad. Nou ja, wij vragen aan jullie vandaag dus eigenlijk ook die moeilijke vraag. Van, zou jij dat aan kunnen of durven of willen om iets voor jezelf te doneren? Ik denk trouwens dat een nier is misschien nog wel weer wat anders dan beenmerg of stamcellen. Want van een nier heb je er maar twee. Dus dat is ook nog wel een extra... Misschien belasting voor je lijf.
2: Ja,
0: dat
2: maar vergis je ook niet in de ingreep. Zeker
0: ja.
2: ook bij beenmerg. Dat is
0: ook
2: niet
0: heel zwaar.
2: Iets wat
0: ja.
2: je zomaar doet.
0: Nee, dus de vraag ligt bij jullie nu. Zouden jullie daarvoor openstaan? Zou je dat willen of aandurven? En dan vooral voor iemand die je goed kent? Of toch liever voor een familielid of ja, iemand
2: bekende,
0: die heel dichtbij staat.
2: Vrienden.
0: Ja,
2: ja. 088 850 51 52, dat is het nummer. Zanne heeft al gereageerd. Die zegt, ik zou zeker een nier willen doneren. Maar eerlijk gezegd, alleen aan iemand die je kent. Voor een familielid of een goede vriend zou ik geen seconde twijfelen. Voor een onbekende vind ik dat een grotere stap. En Peter, die zegt juist het tegenovergestelde. Als ik gezond ben en ik kan iemands leven redden, waarom zou het uitmaken of ik diegene ken?
0: Ja.
2: Ik zou best aan een onbekende willen doneren.
0: Oh, wat goed, hè. Ja, maar ja, als je het zo stelt, als je leven kan redden, hè, dan is het ja. natuurlijk ook wel weer wat anders, inderdaad.
2: Absoluut.
0: Ja, nou, we praten erover mee met ons 088 850 51 52. En dan gaan we zo bellen met iemand die op een heel bijzondere manier gekomen is aan een nieuwe nier. Die heeft hij nog niet, maar die gaat hij binnenkort krijgen. En hoe dat zo gegaan is, dat hoor je zo.

0: R.E.M. Losing My Religion. En wij praten nog even verder over dit...
1: Dit is NH. Oh. Vandaag de dag.
0: Mag ik ook nog even wat zeggen? Sorry hoor. We praten even verder over dit best wel serieuze onderwerp. Namelijk de vraag of jij bereid zou zijn om bijvoorbeeld een nier te doneren aan iemand die hem goed kan gebruiken. Of iets anders dat je bij leven kunt doneren. Dus bijvoorbeeld stamcellen of beenmerg. En daar hebben we het over naar aanleiding van een oproep in het Parool. En ook een persoon die een collega van ons gaat spreken, die wij nu ook aan de telefoon hebben. Wordt een beetje ingewikkeld. Die een nierfunctie had van nog maar zo'n 10%. En die begon eens aan een zoektocht naar een donor. En het ziet er naar uit dat het gaat lukken. Dan heb ik het over Ramon Brands. Goedemiddag, Ramon.
2: Hi, goedemiddag, Ramon.
0: Hi. Ja, hoe voel jij je met 10% nierfunctie? Wat betekent dat voor jou?
2: Nou, omstandigheden goed. Ik ben er al ondertussen een paar maanden aan gewend. Ook met de zware dialyse die ik dus twee keer in de week heb op maandag en vrijdag.
0: Ja.
2: Maar ik heb goede en hele slechte dagen.
0: Ja, en op slechte dagen, wat betekent dat? Kun je dan
2: heb ik geen fut, niks te doen. Blijven zitten op de bank of naar bed toe gaan.
0: Oh ja, ja. Ja.
2: En nergens geen zin in.
0: Ja, en dat is toch elke week wel één of meer dagen?
2: Ja, klopt. Ja. De energie is helemaal weg uit je lichaam.
0: Ja, ja. En hoe lang ben je al ziek?
2: Ik ben al een poosje ziek, maar ik heb het eigenlijk een soort van steeds weggestopt. Ik heb op 24 maart heb ik nog gewerkt.
0: Oh.
2: En dan ging het eigenlijk al niet meer. En 25 maart heb ik me 's ochtends geslapen. Nou, de eerste keer in 17 jaar tijd dat ik voor mijn werkgever werk.
0: Jeetje, ja.
2: Die had me twee weken daarvoor gezien en die zag aan mij dat het niet goed ging met me. En ik was niet te bereiken. Ik lag eigenlijk zo goed als dood in bed, helemaal weg. Ze vertrouwden het niet, hebben ze de politie gebeld. Dan ben ik 's ochtends iets voor 9 en ben ik wakker geschud door de politie met de stormram en alles. Ik heb gelukkig zelf nog open kunnen doen. En toen stortte ik helemaal in. Ik heb mijn werkgever gebeld om te vertellen dat het helemaal niet meer ging. Ja. Alles wat ik wegstopte, het ging niet meer.
0: Ja, ja, wat heftig. Nou, ik kan me voorstellen dat je hebt heel lang eigenlijk je kop in het zand gestoken tot het echt niet meer kon.
2: Klopt.
0: En toen besloot je om een zoektocht te beginnen. Hoe heb je dat aangepakt? Want dat lijkt me heel ingewikkeld.
2: Ik heb eerst anderhalf week de IC gelegen. Toen 5 weken totaal in het ziekenhuis. Ik ben ontslagen uit het ziekenhuis op 1 mei. En toen ben ik dus eigenlijk thuis nog 2 maanden lang. Het idee liep ik rond, maar ik stelde het steeds uit. Omdat ik het niet durfde. Ook die stap op internet was voor mij te groot. Ik zou het nooit 1-op-1 aan iemand zelf durven te vragen die voor me staat.
0: Nee, dat snap ik.
2: Tot de nacht van 8 juli om 3:15 s'nachts is het net of er iets gestuurd werd. Ik bleef malen die hele nacht. Ik ben mijn bed uitgegaan. Ik heb een LinkedIn-account gemaakt, mijn oproep geschreven, knop verzenden gedrukt. En toen is het als een gek de wereld in gestuurd. En de volgende dag heb ik contact opgenomen met Lisbeth Staats. Die mij te kennen gaf dat dus Diana Matroos, die ik ook ken van mijn werk bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam.
0: Ja.
2: Dat die vorig jaar ook is getransporteerd door haar man.
0: Oh?
2: Ja, dus ik heb contact opgenomen met Diana. En ook via Lisbeth ook nog een keer met Art Rooijakkers, die ik ken.
0: Oh.
2: Die drie hebben mijn oproep met hun eigen verhaal nog een keer erbij op LinkedIn verspreid. Ja, en toen het is als een sneeuwbal is het in de hele Nederland gegaan en verder buiten.
0: Ja, en het wonder geschieden, daar heeft zich iemand gemeld.
2: En dat was op 20 juli al, precies te zijn, 9:55 s'avonds.
0: Jeetje.
3: Snel.
2: Ik zit op de bank, vandaag in zij te kijken. En mijn laptop staat open omdat ik daar even gewoon weg wou, omdat alles te veel werd. En ik hoor het geluid dat er een mail binnenkomt, ik bekijk mijn mail. En er is iemand die dus zijn nierafdeling wil staan aan mij.
0: Ongelooflijk. En iemand die jij dus niet persoonlijk kent?
2: Helemaal niet. Nee, wow. Ik heb een half uur nadat ik dus moest bijkomen van mijn e-mail die ik las. Ik geloofde het gewoon niet. En nog steeds geloof ik het nog steeds niet helemaal. Maar goed, diezelfde avond hebben we elkaar gesproken door de telefoon. En we hebben nu sindsdien elke dag contact. Of het nou via de mail is, WhatsApp, LinkedIn of bellen.
0: Ja, ja.
2: We weten nu meer van elkaar als dat mijn buurvrouw, mijn buurman van mij weet.
0: Ja, maar dat is misschien ook wel heel mooi dat je dat van elkaar allemaal weet, toch? Als je zo'n proces ingaat. Want het is nog niet helemaal rond, begrijp ik. Er moet nog getest worden of het kan. Hè? Want het kan natuurlijk niet altijd bij iedereen.
2: Ja, klopt. Ik ben zelf afgelopen maandag mijn laatste onderzoek gehad hier in het Spaanse gasthuis in Haarlem. Die dossiers van al mijn onderzoeken die ik de afgelopen 2 weken gehad heb, moet naar Leiden toegestuurd hebben. Daar moet het transportatieteam dus een akkoord geven dat ik getransporteerd kan worden. Is, heb ik dus eigenlijk groen licht, dan wordt de donor opgeroepen om ook die onderzoeken te gaan doen. En wordt hij dus ook geschikt, dan kunnen ze een operatie gaan plannen.
0: Jeetje. Ongelooflijk, deze tot dan toe onbekende persoon voor jou wil dit voor jou doen. Weet je ook waarom eigenlijk? Wat is de motivatie van...
2: Zijn motivatie is... die wil liever iemand dus helpen bij leven, als dat hij dood is en het niet ziet.
0: Hé, dat is een mooi punt. Ja.
3: Mooi inderdaad. Ja.
0: Heel mooi.
3: Absoluut.
0: Nou, Ramon, dank je wel dat je je verhaal bij ons wilde doen. Heel indrukwekkend. En we willen graag wel even contact met je houden om te kijken hoe het verder gaat allemaal.
2: Ja, natuurlijk. Dat is helemaal goed. Prima,
0: gaan
2: natuurlijk.
0: We doen. Oké, dank je wel. En heel veel
2: dankjewel.
0: Succes.
2: Ja, oké, helemaal goed.
0: Dank je wel. Ramon Brands hoorde je. Ja, ik ben er even stil van. Hè.
3: Absoluut.
0: Ook de motivatie van die persoon om te zeggen... ja, ik wil liever iemand op deze manier helpen als ik nog leef.
3: Ja, dat zo heb ik er nog eerlijk gezegd nooit over nagedacht. Nee.
0: Nou, we gaan tot slot ook nog even naar Liesbeth... want die had ook nog iets interessants hierover te melden. Goedemiddag, Liesbeth.
4: Goedemiddag.
0: Ja, we vragen dus vandaag of jij ook bereid zou zijn, misschien ooit, om zoiets te doen. Hoe is dat bij jou?
4: Ja, nou sowieso mocht ik in een situatie komen van dat ik, hersendood raak. Of op wat voor manier mijn lichaam niet meer waard zou zijn voor mij, maar wel voor een ander. Dan mogen ze van mij meenemen wat ze kunnen.
0: Okay.
4: Wat ze zouden kunnen gebruiken.
0: Ja.
4: Dat zou mij helemaal niet... Nee, graag zelfs, als ik daar iemand mee zou kunnen helpen.
0: Ja, en je hebt ons ook over de mogelijkheid van een driehoeksruil. Dat betekent dus dat het makkelijker wordt om een donor te vinden... omdat er dan drie mensen bij betrokken zijn?
4: Ja.
0: En jij kent iemand die dat heeft gedaan?
4: Dat klopt. Neef van mijn man moest dialyseren. Die had dus een ernstige nierziekte. Tot drie mannen toe in de week... Nou, dan hou je niet veel meer van aan een gewoon leven over. En zijn eigen familie hebben hem helemaal nooit aangeboden. Durfde hij ook niet te vragen. Maar zijn partner, die bood aan. Maar haar nier was niet geschikt voor hem.
0: Oh ja. En toen kwam er...
4: Toen zijn ze op het idee gekomen van een driehoeksruil... of misschien wel meer dan 4-5... waardoor zo een kettingreactie ontstaat.
0: Ook bijzonder.
4: En dan maak je heel grote kans op een geschikte nier. En dat is gelukt.
0: Nou, wat een bijzonder verhaal.
4: In januari heeft hij een nieuwe nier gekregen. Ja.
0: En dan krijg je je leven terug. Want we hebben net van Ramon gehoord hoe heftig het is als je moet dialyseren. En,
4: Waren ook nog niet getrouwd. En dat hebben ze dus gedaan.
0: Ja, mooi zeg. Nou, dankjewel Liesbeth voor dit hoopgevende verhaal.
4: En,
0: dankjewel.
4: En er allemaal in mee, zou ik zeggen.
0: Ja, zo is het. Hé, een mooie dag nog voor jou. Ja, we moeten door. Maar wel zijn heel veel indrukwekkende verhalen voorbijgekomen vandaag. Ook nog in de app. Dank daarvoor voor het delen met ons. En heel veel succes voor iedereen die dit nog te wachten staat.
3: Absoluut.

0: Cunningham bij NH met Norma Jean Wants to be a Movie Star. En straks na het nieuws van 5 uur, over een half uurtje, 3 kwartier denk ik, dan gaan wij het spel spelen. En dan kun je weer een leuke koeltas winnen. Een speciale vandaag de dag koeltas.
1: Tekst en uitleg.
2: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
7: Dit was een uittip.
9: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
10: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
7: Dit is een uittip.
11: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
7: Dit was een uittip.
10: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
12: Ik ben Silly Willy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
13: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
14: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op de Weteringschans in Amsterdam. Gebeurde een kleine 2 weken geleden. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistiek partner. Het gaat om een groep klanten die met gespaarde punten bij de bank een fysiek product heeft besteld. En de politie heeft familie gevonden van de vrouw die eerder deze week werd aangereden door een vrachtwagen in Amsterdam. De vrouw raakte zwaar gewond bij het ongeluk en eerder liet de politie dus weten op zoek te zijn naar de familie van haar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karreman is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de situatie op de weg, Jelmer. Hoe is die?
3: Nou, prima de bima op twee files na. De eerste de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10, 16 minuten vertraging. En bijna 10 minuten vertraging op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes.
18: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
19: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
25: Vandaag de dag.
26: Met Patricia Navelker.

0: So You Win Again. Je hoorde Hot Chocolate hier bij NH. Het is 5:11. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wat zullen wij de komende uren allemaal eens even gaan doen? Dat wil je natuurlijk weten. Nou, Jelmer die heeft het spoorboekje voor zich. Zullen we eens beginnen met het komende uur? Tot 6:00. Absoluut. Wat staat er op het programma?
2: We krijgen straks het laatste sportnieuws. Het gaat over, 11 poppetjes op een veld met een voetbal. Dat weet je denk ik wel. En we gaan weer strijden voor die heerlijke koeltas. En die wil je, want het wordt echt bloedheet volgende week. Dus maak je borst alvast maar nat voor wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik?
0: Oké, leuk. Ik heb er nu wel zin in. Dat spel spelen we straks over een klein half uurtje. Nu eerst gaan we het hebben over de gevaren van de zee. Want met dat warme weer dat in aantocht is, trekken veel mensen weer naar het strand om verkoeling te zoeken. Maar die zee die kan ook verraderlijk zijn. Dat werd afgelopen dinsdag in Callantsoog op tragische wijze duidelijk toen twee vrouwen om het leven kwamen nadat ze een kind probeerden te redden uit zee. Ernst Brokmeijer is van de Zandvoortse reddingsbrigade. Die weet als geen ander wat er allemaal mis kan gaan. Goedemiddag, Ernst.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dinsdag was er dus een vreselijk incident in Callantsoog. Wat doet zoiets met jullie als hulpverleners als zoiets gebeurt?
3: Ja, een hulpverlener wil hulp verlenen. Het zit niet voor niets in de naam. Dus ja, de impact van dit soort incidenten bij lifeguards is groot. Hè. In Noord-Holland hebben we veel lifeguards langs de kust, binnenland. Heel groot deel daarvan is vrijwilliger of heeft het als een zomerbaantje tegen een kleine vergoeding. Maar doet het vooral omdat hij of zij iets heeft met water, iets met hulp verlenen. Ja, en het voelt toch vaak een beetje als een verlies. Of in ieder geval alsof je schuldig bent als er iets in jouw regio of gebied gebeurt. Nee. Dus iedereen voelt dat mee. Ondanks dat ik ook weet, eigenlijk overal langs de kust, maar dat lifeguards juist keihard bezig zijn de hele dag om te waarschuwen, te adviseren en voorhand natuurlijk te voorkomen dat dit kan gebeuren.
0: Ja, precies. Dus de hoeveelheid levens die jullie al preventief alleen al redden, dat is bijna niet te tellen, denk ik. Maar goed, af en toe gaat het dan dus mis. Heb jij dat zelf ook wel eens meegemaakt in jouw ervaring?
3: Helaas, ik loop er wat langer mee. En je weet als je bij een reddingsbrigade of lifeguard organisatie actief bent, dat je natuurlijk ook af en toe iets meemaakt wat minder leuk is. En dus ik heb ook enkele jaren geleden en eigenlijk al een aantal keer al meegemaakt dat iemand uiteindelijk kon te overlijden. Dat is op het moment zelf ga je volle bak in wat je geleerd hebt. Lifeguards zijn super getraind, alle opleidingen om mensen zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen. Maar daarna is het echt belangrijk met het team goed evalueren, nadenken. Hè, moet er nog opvang komen voor bepaalde leden of voor anderen die betrokken zijn geweest? Ja. Ook als zo'n inzet klaar is, dan loopt er vaak nog een heel circus om zo'n hele inzet goed met elkaar door te spreken, te evalueren en waar nodig ook de ondersteuning te bieden aan mensen die daar wat lastig mee hebben.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, zeker als je wat jonger bent en wat minder ervaren, dat zoiets kan inslaan als een bom.
3: Zeker. Wij zeggen ook altijd, en dat geldt eigenlijk voor alle hulpdiensten, kijk, dat je er een keer een nachtje nog over nadenkt of denkt, potverdorie, wat was er nou allemaal vandaag? Ja, dat is alleen maar gezond, hè. Het zou heel gek zijn als dit soort dingen je helemaal niets doen. Maar het moet wel blijven bij een paar keer. En na een weekje, of na een bepaalde periode, hoort dat toch wel weg te hebben. Ja. En is dat niet zo, dan is er echt een vangnet binnen de organisaties, maar ook eventueel in samenwerking met de veiligheidsregio's om die mensen de juiste support en ondersteuning te bieden en ook dat op een professionele manier aan te pakken.
0: Ja, jullie worden daar natuurlijk ook voor getraind. En er is dus hulp achteraf ook als het misgaat, zodat je kunt praten over je ervaring. Hoe vaak gebeurt zoiets eigenlijk, dat de zee voor gevaarlijke situaties zorgt?
3: Ja, eigenlijk te vaak. Hè. En nu, de afgelopen 2 dagen is er bijvoorbeeld wat meer wind en golven. Maar we zien eigenlijk al de hele maand, eigenlijk overal wel, dat bijna elke dag ergens wel mensen echt door de lifeguards naar de kant geholpen moeten worden. Dat heeft soms te maken met de stroming die er loopt. Heeft soms te maken met mensen die niet of niet goed kunnen zwemmen. En toch net van een zandbank afstappen of van het luchtbedje afvallen. En in de situatie komen dat ze wel moeten zwemmen, maar dat niet zo goed kunnen. Dus helaas zien we de inzet van de lifeguards dagelijks. Ja. Zo groot en met zo'n impact als bijvoorbeeld in Callantsoog gisteren. Ja, dat hebben we gelukkig dit jaar nog niet op andere plekken gezien. Ja. Maar ook dat gebeurt helaas een paar keer per jaar, dat er ergens langs de Nederlandse kust ook iemand niet meer het verhaal kan navertellen.
0: Nee. En het is van tevoren denk ik ook lastig te voorspellen wanneer die zee zo gevaarlijk is dat je eigenlijk zou moeten zeggen, ga er allemaal maar niet in.
3: Nee, dat is echt een, ik zou bijna zeggen, ambacht en dagelijkse taak. Al zijn we wel aan het kijken met weerinstituten, kan je daar nou vooraf wel wat conclusies over trekken? En nou, laten we het heel zwart wit stellen, als ik zie dat het volgende week windkracht 8 wordt. Ja. Wordt het niet overigens, maar stel, ja, dan kan ik wel bedenken dat het een risico is. Hè. Is het windkracht 0, dan denk je, nou, er is minder risico. En dat zijn een beetje de twee uitersten. Maar we zitten natuurlijk heel vaak in het midden. En dan is het echt de kunst van de lifeguard op de dag zelf, die ook zijn of haar gebied kent, hebben we vandaag te maken. Hoe loopt het getij? Op welk moment is het hooglaagwater? Hoe loopt de wind? Hebben we de afgelopen dagen bepaalde windrichtingen gehad, waardoor bijvoorbeeld banken heel stijl kunnen zijn, hè, de zandbanken, of extra kuilen. Hè. Dus dat is echt vaak per dag, in de ochtend, het bekijken van het gebied. Op sommige plekken gaan ze zelfs ook even het water in om te kijken.
0: Oh ja. Met om zelf te voelen.
3: Te voelen en te ervaren. En op die manier wordt er een soort risico-inschatting gemaakt. En moet er een waarschuwingsvlag gehangen worden, een gele, gevaarlijk, soms zelfs rood. Hè. Vandaag ging op een aantal plekken in Noord-Holland de rode vlag, hè, waarbij zegt, we gaan niet de zee in. Moeten we misschien een bepaald stukje afzetten. Hè? We hebben speciale banners. Hè? Gele met waarschuwingen voor muien. Of een rode met danger. Hè? Moeten we een bepaald strandvak afzetten, omdat het daar gevaarlijk is. Dus dat is echt iets waar men
0: daar zijn die echt
3: de Hollandse kust dagelijks mee bezig is.
0: Ja, ja. En zijn er dan ook wel eens toeristen die dat bijvoorbeeld allemaal helemaal niet in de gaten hebben? Want ik denk dat Nederlanders wel snappen, als er een rode vlag wappert, ga die zee niet in. Maar toeristen is het misschien wel anders.
3: Ja, ik moet zeggen, ook voor de mensen uit Noord-Holland merken we helaas dat toch vaak toch mensen niet precies weten hoe het zit. En vandaar ook tegenwoordig iconen en ook teksten op de vlag om het nog duidelijker te maken. Maar ook toeristen, ja, weet je, als je uit een land komt waar helemaal geen zee is, en je komt aan en hopelijk, hè, zoals het weekend, is het weer zo glad als een spiegel, dan denk je, ik ben bij een mooi berg neer en niet bekend met dat er stroming is, et cetera. En ja, die mensen, ja, die denken er vaak niet aan. Hè. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen te adviseren, aan te spreken. Ja, maar zeker de dagen dat het, hè, de komende week weer 30 graden wordt met honderdduizenden mensen, hè, tussen de eilanden en dus tussen de Waddeneilanden en Zeeland, die overal op de stranden zijn. Ja, dat is onmogelijk om iedereen apart aan te spreken.
0: Ja, dat is duidelijk. Nou, jullie doen super je best en inderdaad belangrijk om ook in de gaten te houden hoeveel mensen jullie wel redden. Iedere dag weer, ieder jaar weer. Dank voor jullie inzet en dank voor je uitleg, Ernst.
3: Geen dank.
0: Oké, dag.

0: Gone, Gone, Gone. Je hoorde David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Ja, wij krijgen hier net een triest bericht binnen. Namelijk het nieuws dat zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar familie laten weten. Ze overleed op 31 juli. En zoals je misschien weet, leed ze al jaren aan de ziekte van Parkinson. Dat maakte ze al bekend in 2012. En ze wilde daar graag ook over praten, omdat ze een voorbeeld wilde zijn van hoe je met de ziekte om kon gaan. Ja, en Journey Kaagman die was natuurlijk vooral bekend als zangeres van het boegbeeld van Earth and Fire. Ik zal nooit vergeten dat blauwe pakje wat ze aan had. Een soort heel strak, glimmend blauw pakje. Ik denk dat iedereen dat nog weet. Dat hoorde bij de clip van het nummer Weekend. Ja, en tussen 2002 en 2008 was ze ook nog jurylid van Idols.
1: Oh, ja. En een pittige, hoor.
0: Ja, hè?
1: Dat is echt ongelooflijk.
0: Zeker,
1: een hele pittige tante was ze.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, een bijzondere vrouw met een heel bijzondere stem ook, trouwens, vond ik altijd. En ze is dus overleden en ze is 79 jaar geworden. We draaien van Earth and Fire met zangeres Journey Kaagman het nummer Weekend.

0: Journey Kaagman hoorde je bij Earth and Fire met het nummer Weekend. En we hebben dus net gehoord dat zij is overleden. Ze is 79 jaar geworden. Straks na het nieuws van 5:30, dan krijgen we het sportnieuws. Dat hebben we even uitgesteld. En dan gaan we het spel spelen. Maar eerst dus dat nieuws, 5:30. Lotte, wat zit daarin?
1: Ik heb daarin een dringende oproep van het Amsterdamse dierenasiel.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ik ben Ronald uit Spiedijk.
8: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
9: Ik ben Sylvia uit Noordgewoude.
10: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30 in Wieringerwaard, is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt. Ze overleed 31 juli en vandaag vond de uitvaart in besloten kring plaats. Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was vooral bekend van de band Earth and Fire. Ze scoorde daarmee grote hits als Memories en Weekend. Ook was ze tussen 2002 en 2008 jurylid van Idols. Journey Kaagman is 79 jaar geworden. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op de Weteringschans in Amsterdam. Het gebeurde in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli. Twee vrouwen werden op de fiets ingehaald door een andere vrouw op een e-bike. En daardoor vielen de twee. Een van hen raakte gewond. Wanneer ze in gesprek wilden gaan met de bestuurder van de elektrische fiets, mishandelde ze een van de vrouwen. De andere probeerde de verdachte te filmen, maar daarna werd ook zij mishandeld. Omstanders hebben het zien gebeuren en hielpen de twee slachtoffers. De politie is druk op zoek naar deze getuigen. De politie heeft familie gevonden van de vrouw die eerder deze week werd aangereden door een vrachtwagen in Amsterdam. De vrouw raakte zwaar gewond bij het ongeluk. Eerder liet de politie weten op zoek te zijn naar familie of bekenden van haar. De identiteit van de vrouw is nog niet bevestigd, maar vermoedelijk is ze...

0: Dankjewel, Lotte. Wij gaan door met het weer. En dat krijgen we natuurlijk van onze eigen Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
1: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, hoe was deze dag?
1: Ja, eigenlijk best wel aangenaam, kunnen we stellen, toch? Want
0: zeker.
1: Temperatuur maximaal 21 tot 22 graden.
0: Begon wel een beetje kil, vond ik. Beetje frisjes, maar dat is ook wel lekker.
1: Maar de lucht was wat droger, dus ja, dan krijg je toch overdag lekker veel meer een aangenamer gevoel dan de laatste dagen met het vocht in de lucht. Dus ja, 21 tot 22 graden. En inderdaad, af en toe deed het toch ook wel wat, als je wanneer je in de schaduw liep met deze wind erbij, dan deed het wat frisjes aan. Maar voor de rest, ja, prachtig weer, geen reden om te klagen natuurlijk. En opnieuw redelijk wat zon. Afgezien af en toe wat bewolking. Vanochtend viel er in het noorden van de provincie een enkel buitje. Vanmiddag ook nog. En er zit wat meer nattigheid ten noorden van de Wallen, dat langzaam naar het zuiden zakt. Dus het beeld voor vanavond is geleidelijk op steeds meer plaatsen toch wat meer bewolking. En later op de avond, vooral in het noorden van de provincie, kans op een buitje. In de nacht zien we ook boven het IJsselmeergebied dat buitjes zich vormen. Die trekken dan voornamelijk met de west-noordwestelijke stroming richting Flevoland. Aan de kust kunnen wat buitjes ontstaan. Het is allemaal niet veel, maar toch een beetje nattigheid hier en daar.
0: Ja.
1: En dan morgen, dan ebt dat weer weg. En dan is het overwegend zeker 2:30 van de ochtend en morgenmiddag droog. Zijn periode met zon dan opnieuw. En de temperatuur die uitkomt op zo'n 22 graden. Bij meest zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Nu is de wind echt wel wat sterker hoor. Vrij krachtig af en toe nog. Langs de kust en ook boven land. Maar het wordt dus morgen weer wat minder. Nou, in het weekend is het zaterdag en zondag is het droog weer. De zon schijnt volop en de temperatuur komt zaterdag iets boven de 25 graden uit. Of rond 25 graden, zwak oostenwind. En zondag hebben we te maken met de zuidwestenwind. En dan wordt de lucht duidelijk warmer. En kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Dan gaan we weer. En dan maandag en dinsdag weer wat lagere temperaturen. En dan woensdag en donderdag, kijken we even heel snel nog vooruit. Dat wordt opnieuw zeer warme dagen. Dus, daarna dan zien we toch de temperatuur waarschijnlijk toch wat verder dalen.
0: Okay.
1: En neemt ook de kans op buien toe.
0: Okay, nou dus. Dat is vooral denk ik goed nieuws. Want als ik zo in mijn tuintje rondkijk, denk ik, ai ai ai, daar mag wel eens wat vallen.
1: Ja, het is heel hard nodig.
0: Ja, ja. Nou goed, dankjewel Jan. We weten weer waar wij aan toe zijn. Daar gaat het maar om. Ik wens je nog een mooie avond.
1: Ja, hetzelfde.
0: Joe, hoi hoi.
1: Hoi.
0: Eens even kijken of er nog files zijn.
2: Er staan er nog 10, maar eentje is het noemen waard. En dat is die op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden. 16 minuten vertraging.

0: Roxette en de Joyride.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben de sport even opgeschoven vanwege het treurige nieuws dat binnenkwam, dat Journey Kaagman is overleden. Dank dat je daar even op wilde wachten, Erik-Jan. Maar wij gaan het hebben over de sport, want de start van het nieuwe eredivisieseizoen is aankomend weekend. En jij komt net bij Telstar vandaan. Zijn ze er klaar voor?
2: Dat mag ik hopen dat ze er klaar voor zijn. Ze hebben een lange voorbereiding gehad. 7 weken duurde dat, met heel veel trainingen natuurlijk en veel oefenduels. En zaterdag om 16:30, dan klinkt het fluitsignaal voor het eerste fluitsignaal voor Telstar in de Goffert. Dat is het stadion van NEC in Nijmegen. Een pittige tegenstander gelijk, hè, want NEC vorig jaar verrast. Hebben zelfs een Champions League ticket bemachtigd. Speelde afgelopen week nog een voorronde van de Champions League in Griekenland tegen de Griekse topclub Olympiakos. 0-0. Prima resultaat. En dan heb je Telstar. De ploeg die het vorig jaar goed heeft gedaan onder die succestrainer Anthony Correa. Hij is vertrokken. Nieuwe man daar in Velsen-Zuid met Henk Brugge. Een onervaren trainer. Maar iedereen is daar vrij positief over. En als het zoals vorig seizoen goed gaat met Telstar, dan gaan er ook wel veel spelers weg. Dus weer ook veel nieuwe gezichten. Dus ja, het is een beetje afwachten van hoe dat gaat lopen. En ook die voorbereiding. De ene oefenwedstrijd ging prima. En de andere wat minder. Maar ja, dat past dan ook alweer in zo'n fase.
0: Ja, zo is het ook. En komend weekend spelen ze dus tegen NEC. Heeft de trainer daar vertrouwen in, die Henk Brugge?
2: Ja, ik had hem eigenlijk nog niet ontmoet. Want wij van de sport, wij gaan eigenlijk bij alle profclubs langs. Hè, van FC Volendam, Ajax, AZ en Telstar. En ik was nog niet geweest. Ik had hem nog niet gesproken. Henk Brugge, de nieuwe man. Maar echt een hele aardige man. Hij oogt ook heel ontspannen. En hij heeft er vooral zin in. Want het is voor hem natuurlijk ook wel een uniek moment. Want het begin van zijn trainersloopbaan als eindverantwoordelijke. Hij loopt al een tijdje mee. Maar vooral als assistent trainer of heeft in de jeugd gewerkt. Maar voor de eerste keer als hoofdtrainer dan op het hoogste podium. Ik vroeg hem natuurlijk van of hij er zo enorm naar uitkijkt om te beginnen aan het nieuwe seizoen.
3: Ja, eindelijk. Bijna 7 weken voorbereiding en voorbereiden op NEC. Dus we hebben er zin in. Ja.
2: Maar waar kijk je nou persoonlijk het meest naar uit?
3: Het eerste fluitsignaal. Dat begint. Mm-hmm. Wat ik al zei, je werkt ergens naartoe en je hoopt uiteindelijk de jongens zo goed voorbereid te hebben dat we tegen NEC resultaat kunnen pakken. Dus daar heb ik heel veel zin in.
2: Ja, de trainer dus, Henk Brugge van Telstar. Die wedstrijd tegen NEC zaterdag in Nijmegen is bijzonder voor de middenvelder van Telstar, Niels Rossen. Hij speelde daar een jeugdopleiding, hij groeide erop, hij stond vaak op de tribune bij NEC. Maar inmiddels is hij alweer een aantal jaren speler van Telstar. En hij is eigenlijk een van de weinige spelers van Telstar, van de huidige selectie, die zowel de promotie 2 seizoenen geleden meemaakte en vorig jaar ook de handhaving en nog steeds bij Telstar zit. En hij weet ook als, wij lopen natuurlijk ook alweer een tijdje mee, dat een tweede seizoen in de Eredivisie dus voor Telstar vaak moeilijker is.
4: Ja, ik denk dat dat ook wel zo is. Misschien heb je toch iets minder het verrassingseffect of mensen niet helemaal weten waar je vandaan komt. Nu kent iedereen ons natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar aan de andere kant hebben we wel weer hele nieuwe dingen. En ik denk weer nieuwe verrassingen voor iedereen. Dus dat zou wel kunnen werken.
0: Ja, dat zei Telstar middenvelder Niels Rossen. De verrassing is er natuurlijk wel af. Maar hij denkt dat ze toch nog wel wat in petto hebben waarmee ze kunnen verrassen. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Dat is komend weekend. Dan wilde je het ook nog even hebben over Ajax, Erik-Jan. Want de Amsterdammers starten dit weekend ook het nieuwe eredivisieseizoen. Maar eerst mogen ze straks nog even aan de bak, hè?
2: Ja, die zijn eigenlijk al een tijdje bezig. Dat was alweer de derde officiële wedstrijd voor Ajax. Allemaal die voorrondes van de Conference League, het derde Europese toernooi. Vandaag is dan de derde voorronde. En ze nemen het op thuis tegen het Ierse Shelbourne, een klein clubje eigenlijk. En dat wordt ook op zich een wedstrijd die Ajax moet winnen. Om even een voorbeeld aan te geven hoe groot dat verschil is tussen Ajax en het Ierse Shelbourne. Bij Ajax staat Mika Gorts, dat is de linksbuiten. Die staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, de Franse grootmacht. Ajax wil meer dan 60 miljoen euro voor Gorts hebben.
0: Zo.
2: Nou, de duurste speler bij Shelbourne, dat is een middenvelder. En die heet Kerr-McRoy. Als ik het goed uitspreek. En zijn transferwaarde is, 325.000 euro.
0: Oh ja.
2: Dus dat is nogal een verschilletje.
0: Ja, het gaat echt tussen dubbeltjes en 100 euro.
2: Ongeveer wel, ja. Ja. Dus dat moet Ajax gewoon winnen. En bovendien, het zal volle bak zijn vanavond in de Johan Cruijff Arena. En de supporters die daar zitten, die zijn dan ook getuigen van het debuut van doelman Marc-André ter Stegen, die afgelopen weken werd gehuurd van FC Barcelona. Echt een topkeeper. En dat geldt ook voor Julian Brandt. Die werd een paar dagen eerder al overgenomen. Dat is een voormalig Duitse international. En van beiden wordt heel veel verwacht.
0: Ja, ze hebben in elk geval zin om Ajax weer terug te brengen naar de top. Hoorden wij eerder deze week, dus dat is goed. Om 8:00 begint Ajax Shelbourne. Het is in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. En alles over die wedstrijd volg je in ons liveblog via nhsport.nl en nhnieuws.nl. Dankjewel voor nu en een fijne avond, Erik Jan.
2: Zelfde, groetjes.

0: Skeggs.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Het is zomer.
0: Ja, Jelmer, het is zomer. Dat zullen we weten trouwens ook. Als ik Jan Visser zo hoor, dan...
4: We gaan weer beentjes zweten.
0: Gaan we gewoon weer beentjes zweten. Dat is natuurlijk niet zo best. Maar ja, aan de andere kant... Heel veel mensen vinden het ook heerlijk, hè? Laten we dat wel zeggen.
4: Ja, ja tuurlijk, toch? Maar het is ook lekker. Ik bedoel, het is beter dan de hele dag zeiknat geregend worden in de herfst.
0: Nou, absoluut. Zo, absoluut. Nee, dat willen we ook niet. Maar ook weer niet te heet. Hoe dan ook, wij helpen je deze zomer een beetje door de warmte en de hittegolven heen... met leuke spelletjes en lekkere zomerse muziek. En vandaag is weer zo'n dag dat we een spelletje gaan doen.
4: Oh, dit is wel mijn favoriet.
0: Ja,
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, ik heb de prijs er maar weer bij gepakt. Want dat is natuurlijk die mooie koeltas.
4: Oh, gooi die zonnebril eens.
0: Zal ik jou de zonnebril gooien? Want als je meteen weet wie we zoeken... Zo dadelijk, dan win je dus die zonnebril die Jel nu op zijn staartje heeft.
4: Nou,
0: en dat is me wat.
4: Kijk dan, hoe bril. Sorry hoor, het special.
0: Nou, hij staat je trouwens best goed.
4: Oh, bedankt.
0: Ja, jij kan alles hebben. Hey, en dan krijg je dus ook nog die koeltas erbij. En die is echt super handig voor als het weer zo bloody hot wordt komende weken. Nou, we gaan het spel gauw spelen. Ik geef zo een hint. En dan zou ik zeggen, pak je telefoon alvast en ga ons bellen.
4: Ja, 088-850-51-52. Zet die alvast klaar.
1: Hint 1.
0: Dan krijg je de eerste hint. Mijn naam klinkt alsof ik graag aan de boemel ga. Wie ben ik?
4: Oh.
0: Jij weet niet eens wat een boemel is, toch?
4: Nee.
0: Ken je dat niet?
4: Boemel.
0: Ja, boemel. Dat
4: boemel
0: is zo'n stoptra... Nee. Nou, ik zeg hem nog één keer. Mijn naam klinkt alsof ik graag aan de boemel ga. Wie ben ik?
4: En je kunt dus nu bellen. 58, ja. 51, 52.
0: Nou, we gaan eens kijken wat John, denk ik, daarvan denkt. John, goedemiddag.
5: Ja. Ik denk aan Bello de Stoomtram.
0: Bello de Stoomtram. Oh, ja, dat was een hele goeie geweest. Dat, ja, het had gekund, maar het is niet goed. Nee, dat is jammer. Maar weet je, het goede nieuws is natuurlijk... dat jij gewoon weer kan bellen, John, zoals je weet.
5: Oké,
0: leuk. Tot later dan.
5: Hoi, man.
0: Hoi, goedemiddag. Met wie spreek ik?
6: Ja, met Gerrit.
0: Hey Gerrit, goedemiddag. Vertel het eens.
6: Ik denk dat het Freddy Heineken is.
0: Freddy Heineken. Hmm. Oh, mijn naam klinkt alsof ik graag aan de boemel ga. Ja, dat was ook wel een goeie geweest.
4: Bedacht, inderdaad.
0: Heel goed bedacht, maar helaas... is het niet goed.
4: En ik zie ook dat mensen bellen via WhatsApp. Ja, dat moet dus niet. Je moet niet via WhatsApp bellen, echt via je normale telefoon.
0: Ja, dankjewel Gerrit.
6: Oké, okay, nog een keer.
4: 51, 52.
0: Je kan gewoon nog een keer bellen. En ik ga gelijk maar door, denk ik, met de tweede hint. Ja, mijn vader maakte ook al mooie muziek. En het zingen is mij dus met de paplepel ingegoten. Wie ben ik? Nou, als je het niet weet...
4: Ik weet helemaal niks.
0: Het is dus een zangeres. Met een naam die klinkt alsof ze graag aan de boemel gaat. En je weet toch wat een boemel is? Nou, John is weer terug. Ik ga eens even kijken. John, goedemiddag.
5: Ja, ik denk wel de troubadour.
0: De troubadour. Nee, wij zoeken heel specifiek iemand. Dus dat is
5: iemand?
0: Niet goed. Ja, iemand zoeken we. Nee, helaas. Gewoon blijven bellen, John. Hey, doeg. Ja, hij is moeilijk vandaag. Ik weet het, ik weet het. Ik ga even kijken wie er nog aan de lijn hangt. Eens even kijken. Wie hebben wij hier? Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, met wie spreek ik?
7: Met Simonette.
0: Dag Simonette, vertel het eens.
7: Ik zit nu ineens te denken, heeft haar vader ook muziek gemaakt? Maar oké.
0: Okay. Ja, nou wie denk
7: je? Ook maar wat.
0: Ja, je
7: ik
0: gok.
7: Dacht misschien het Treintje Oosterhuis.
0: Nou ja, zeg. Nou, echt gefeliciteerd. Ik vind het heel knap, want wij hebben hem hier even getest op een paar mensen. Nou, dat kwam niet echt binnen.
7: Oh, wat ik dacht. Ja. Ik
0: zeg niet welke mensen. Hey, maar dit is echt fantastisch. Ja, ik dacht dus, hij is veel te moeilijk gemaakt. Maar mijn naam klinkt alsof ik graag aan de boemel ga. Ja, de boemel is natuurlijk een treintje. Zo'n stoptreintje.
7: Ja, is dat zo?
0: Oh, dat ken jij ook niet. Ik geloof dat ik echt...
7: Ja, ik dacht aan de boemel, dat betekent toch dat je een drankje gaat drinken.
0: Ja, dat is waar.
7: Borrel, hè?
0: Ja, Ja, dat vindt ze vast ook wel lekker, denk ik. Maar, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik zat helemaal op dat treintje en die boemel. Maar goed, en je had het mooi goed. Dus ik zou zeggen, blijf lekker even aan de lijn. Want jij hebt de koeltas gewonnen. En die kan je goed gaan gebruiken komende week. Dus die willen we gelijk gaan versturen. Dat begrijp je.
7: Kan ik nog één compliment uitdelen?
0: Zeker.
7: Nou, ik wil een keer een compliment uitdelen aan de mensen die de muziekmix maken op het eind van de dag. Als er geen
0: programma meer is.
7: Ja.
0: Oh, wat lief van jou.
7: Want ik weet niet wie dat zijn.
0: Nou,
7: maar
0: dat is één iemand. En dat is William. Dat is onze lieve William. Die je ook altijd op vrijdag kunt horen als je naar ons luistert. Met zijn programma Bijna Weekend. En ook op zondag is hij te horen bij ons. En diezelfde man, die programmeert dus alle muziek voor ons.
7: Oh, wat leuk.
0: Ja.
7: Nou, dus een compliment voor William.
0: We geven het
4: lief
0: over.
4: Van jou.
0: Ja, dat vinden we echt leuk om te horen.
7: Hé,
0: dankjewel. Pardon, en ga genieten van de koeltas, zou ik zeggen.
7: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Doei.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik? Vandaag de dag. NH.

0: in de Munnik. Het regent zonnestralen. Je luistert naar NH naar vandaag de dag. En straks na het nieuws van 6 uur, Jelmer. Dan gaan wij weer op zoek naar een leuk dagplaatje.
1: Ja.
0: En dan mogen de luisteraars gaan meedenken over dat plaatje. Maar in welke richting moeten we dan gaan zoeken?
1: Tegosjes vita sem samus. Het is Russisch.
0: Oh?
1: Voor? Wil je met me trouwen?
0: Oh!
1: Ik denk
2: vanavond met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90s en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90s en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
2: Vanavond Over de Top van 7 tot 9. Hier bij NH.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
5: Statusteam, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
14: Dit is een uittip.
15: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
17: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmerend Noord.
18: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
19: Thuis in heel
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
20: Goedenavond. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op de Weteringschans in Amsterdam. Het gebeurde in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli. Bij een ongeluk met een strandbuggy is vanmiddag iemand gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op het strand bij Den Hoorn op Texel. En de kampioen van de Eredivisie mag dit seizoen een gouden schaal omhoog houden. Hij is dit jaar goud vanwege het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3. En dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de ANWB-verkeersinformatie. Jelmer, waar staat het nog vast?
1: Op 7 plekken, ik noem even de files langer dan 10 minuten. De eerste, de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 Hoofddorp, 10 minuten. En 12 minuten vertraging op de N201, Hilversum richting Uithoorn, tussen Afrit Nederhorst, Den Berg en Loenen.
14: Dit is een uittip.
19: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
14: Dit was een uittip.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: Drie sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
27: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
28: Vandaag de dag.
29: Met Patricia Navelkerken.

0: De Dire Straits bij NH met Lady Writer. Het is 6:08. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, wij noemen onze eigen verslaggevers meestal de ogen en oren van Noord-Holland, omdat ze altijd precies weten wat er allemaal speelt in de provincie. En zo hebben wij collega Stefan Roest. Die is gespecialiseerd in alles wat met de natuur te maken heeft. Nou, binnenkort is zijn programma Natuurlijk Noord-Holland ook weer op tv te zien, want hij is terug van vakantie. Fijn dat je er weer bent, Stefan, en welkom terug.
3: Dankjewel.
0: Heb je het goed gehad?
3: Ja, heerlijk, fijn, vakantie, Frankrijk in natuur, strand, bos.
0: Geen branden?
3: Nee, ik zit veel noordelijker. Oh, ja. Ik ben ook niet meer zo van heel ver weg rijden en zo. Het hoeft helemaal niet zo. Maar altijd natuurlijk oogjes en oortjes open. En nu thuis, tuin weer een klein beetje, maar vooral niet te veel. Want heel veel beestjes hebben het nu best lastig met al die droogte.
0: Ja, dus je moet het een beetje laten liggen. Dan kunnen ze schuilen.
3: Dat is een malle. Ik ben sowieso niet zo van aangeharkte tuinen. Weet je wel, ik heb altijd bosjes en dingen waar vliegjes op zitten. Of
0: stapeltjes met takken. Water.
3: Ja, beestjes. Dus leven.
0: Zeker, nee, absoluut. Helemaal mee eens. We hebben ook een lekker chaotische tuin met veel verstopplekken voor dieren.
3: Ja.
0: En een grote waterbak die altijd in de schaduw staat. En dat is een feest, want daar komen iedere dag vogels, muizen, ratten, weet ik veel wat er allemaal komt badderen. Dat is fantastisch. We hebben een wildcamera erop gezet, dus dan zie je het allemaal.
3: Dat is heel leuk om te doen, want juist heel vroeg in de ochtendschemering of 's avonds als het dan een beetje ondergaat, pas dan komen veel beestjes.
0: Ja.
3: Tevoorschijn, hoewel het.
0: Nou, de vogels die komen dan overdag.
3: Ja.
0: Dus dan er zit een roodborst, een lijster, een merel. Er komt van alles in.
3: Ja.
0: En dan 's nachts komen meer de muizen. Die rennen dan een rondje over de rand. En het is koddig.
3: Oh, wat leuk.
0: Ja,
3: wat leuk goed dat je dat ook. Dat je dat ook doet. Beestjes in onze aangeharkte, betegelde wereld. Ja, kunnen we wel wat hulp gebruiken.
0: Zo is
3: het. In deze tijd trouwens ook. Is het jou opgevallen? Ik weet niet of je nu laatst nog naar vogeltjes zit te kijken. Maar dat ze er deze dagen soms een beetje vervonvrij bij zitten.
0: Ja, zeker. En ze zijn stil. Het viel ons op onze volkstuin. En een buurvrouw zei het ook. Van, hey, hoorden jullie ook zo weinig vogels?
3: Ja. En wat denk je dan?
0: Ja, ik denk dan dat het komt omdat het te warm is. Dat ze dan zitten te puffen in de boom.
3: Zeker, ook.
0: Te droog.
3: Er is omdat er weinig, vanwege de droogte ook minder insecten zijn. Hebben ze wat minder te eten. Er zijn wel veel zaden. Hè, wat veel bloemen en planten en bomen. Die maken nu allemaal vruchtjes. En heel veel vogels profiteren daarvan. Maar inderdaad, ook als het zo pleuris heet is, hebben ze ook iets van, nou, ik blijf even in de schaduw.
0: Ja.
3: Maar er is nog een andere belangrijke reden. En dat is de rui. De vogelrui is voor veel vogels begonnen. Voor sommige vogels begint hij al veel eerder. Maar veel zangvogels bijvoorbeeld, die maken een nestje. En daarna maken ze nog een nestje. En soms maken ze daarna nog een nestje.
0: Oh ja. Want ik zag bij ons in het vogelhuisje, zag ik opeens een paar koolmeesjes naar binnen wippen.
3: Ja, toen dacht ik, heel goed.
0: Gaan ze daar zitten?
3: Ja, kan heel goed. Maar voor heel veel vogels zit het er een beetje op. En dan gaan ze in de rui. Dat betekent dat ze hun veren gaan vervangen. Want waar jij en ik over een paar sets kleding, over jouw garderobe.
0: Ja,
3: ik laat verder geen uitspraak. Maar ik heb meerdere broeken en jassen.
0: Ja,
3: maar stel je voor dat ik een heel jaar lang één broek, één jas en daarmee ongeveer 8 of 9 uur of 10 uur per dag zou sporten.
0: Ja.
3: Rennen door de bossen en de weilanden en noem maar op. Dan heb je aan het eind van het jaar weinig kleding meer over. Dat is allemaal kapot.
0: Kapot en het stinkt.
3: Versleten, ja, en voor vogels komt het erop aan dat hun veren in goede conditie zijn. Want dat vliegen, dat is niet alleen maar een beetje, nou, als jij en ik met onze armen hard op en neer wieken, gebeurt er niet veel.
0: Nee.
3: Maar juist die veren die luchtstroom geleiden, maar die ook voor isolatie zorgen, die voor bescherming zorgen, die hebben er te lijden onder al dat gefladder en gevlieg en gescharrel. Die slijten.
0: Nou ja. Dus nu is de tijd dat ze hun oude verenkleed een beetje
3: afwerpen? Ja, sommige vogels
0: afwerpen
3: het hele jaar door. Roofvogels bijvoorbeeld, die verliezen zo'n beetje het hele jaar door wat veren. Want die kunnen ze niet permitteren om een maand lang op een tak te zitten. Dan gaan ze dood van de honger. Maar heel veel vogels doen dat wel. Bijvoorbeeld ganzen, die hebben het al wat eerder gedaan. Die verliezen bijna al hun slagpennen. Dat zijn die grote veren aan het einde van hun vleugels. Die juist zo belangrijk zijn om te vliegen. Die verliezen ze in één keer. Nou, die hebben een strategie, die trekken zich dan terug in grote groepen op wat lastig toegankelijke plassen, waar ze voor roofdieren zo een beetje ingewikkeld te vangen en te vinden zijn. En die zijn er nu, die raken nu zo'n beetje wel uit de rui, denk ik. Maar heel veel zangvogels, die trekken zich dan terug in bosjes. Ze zijn stil, je hoort ze niet.
0: Nee.
3: Wat, ja, wat zou je een beetje de aandacht op je gaan zitten vestigen als je niet zo goed vliegen kan? Dat zou gek zijn.
0: Helemaal kwetsbaar zitten wezen dus, in het bos.
3: Ja, dus veel vogels die komen straks met nieuwe veren weer tevoorschijn. Dat is vaak hun winterkleed. Heel veel vogels, met name de mannetjes, die doen dat in het najaar, na de winter. Niet in het najaar, maar juist na de winter nog een keer. Dan komen ze in hun prachtkleed waarmee ze de dames lokken.
0: Nou ja, die veren zitten er dus eigenlijk nu al onder het oude kleed, of hoe moet ik dat zien?
3: Nee, die groeien gewoon weer wat ze hebben. Dus die slagpellen, een soort kokertjes waar veren uitgroeien. Daar groeien dus nu, dat noemen ze dan dat winterkleed. Of een eclipskleed hebben ze soms ook, een soort overgang waarmee ze even wat lastig, moeilijk te zien zijn. Een schut kleur hebben. Mannetjes zijn vaak fel gekleurd, dan wat minder fel gekleurd. Dus dat hangt een beetje van de soorten af. Maar als die oude veren dan opgebruikt zijn, vallen ze uit en dan groeien uit die slagpennen of al die kokers die ze in hun huid hebben zitten, weer nieuwe veertjes.
0: Ja, ja.
3: En dan zien ze er weer prachtig fris uit en kunnen ze er weer tegenaan.
0: Mooi. Zijn ze weer picobello tip-top in orde.
3: Precies, een mooi pakje. Ja.
0: En dan kunnen ze weer fluiten.
3: Ja, dat zullen ze wel doen ook.
0: Nou, goed dat je weer terug bent. Is je programma ook alweer op tv natuurlijk,
3: nee,
0: Noord-Holland?
3: Nee, over een paar weken weer. Paar natuurlijk weken. Noord-Holland.
0: Dank voor nu in elk geval, Stefan Roest. Ja. En welkom terug.

0: Men at Work, je hoorde Down Under.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gaan weer op zoek naar een leuk plaatje om de dag muzikaal mee af te sluiten straks, na het nieuws van 6:30. En we gaan het hebben over Rusland. Het is een bijzonder land, dat hebben ze inmiddels wel vaker bewezen, maar dat doen ze vandaag opnieuw. Want Jelmer, als jij als land het geboortecijfer een beetje op zou willen krikken, hè, stel dat je dat wil, wat zou jij dan doen?
3: Ik zou condooms verbieden.
0: Ja,
3: de pil verbieden.
0: Of overal gaatjes in prikken in al die condooms.
3: Of overal gaatjes in prikken. De hele dag. En dan zeggen minimaal hier. 3 keer per dag met z'n allen de cover in duiken.
0: Ja, zo is het.
3: Nou, dan krijg je het wel voor elkaar. Dat is niet wat Rusland heeft gedaan. Ze hebben een trouwfestival georganiseerd. 150 paren die stappen tegelijkertijd in het huwelijksbootje. En dat is dan een beetje met het idee: het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dat is de boodschap. Trouwen, een gezin vormen en dan het liefst zo groot en zo veel mogelijk.
0: Ja, ik snap het wel, want er is daar inmiddels ook echt een mannentekort. En waar dat door komt, dat weten we natuurlijk allemaal.
3: Ja.
0: Maar goed, op deze manier proberen ze dat dus te ondervangen. We dachten, het is wel leuk om dan op zoek te gaan naar wat trouwlustige of juist niet lustige liedjes.
3: Ja, trouwlustige liedjes door dit gekke tafereel. Dat is een beetje wat een gek tafereel.
0: Heel raar tafereel.
3: Dat is het. En ik dacht dan, Jason Derulo.

0: hij is wel lekker. Ga jij hem op je grote bruiloftsfeest ook draaien?
1: Nee.
0: Nou, dan haal ik hem ook weg ook. Nee, oké, okay, nou, wat ik een hele mooie vind is eigenlijk van Anouk. Die wil helemaal niet trouwen. Ja, dat dacht ik ook altijd, tot ik opeens toch getrouwd was.
1: Mislukt, lief het. Ja, dat is echt goed mislukt.
0: Weer een goed voornemen wat niet uitgekomen is. Maar ach, het is toch uiteindelijk hartstikke leuk om getrouwd te zijn, hoor. Kan nou, ik je vertellen. Dat veel amoureuze mee. Aan. Hangt een beetje van je partner af,
1: hangt
0: dat scheelt.
1: Hangt heel erg van je partner af. Bij de ene is
0: eigenlijk voor 100%, ja.
1: Bij de andere is het drama.
0: Is het drama.
1: Ja.
0: Goed, nou, dan kun je er ook altijd weer vanaf. Dat is het goede nieuws natuurlijk.
1: Ja, rennen, dames.
0: Zeker.
1: Rennen.
0: En heren ook, hoor. Trouwens, er zijn natuurlijk ook wel heren die het slecht hebben getroffen.
1: Absoluut.
0: Ja, toch?
1: Absoluut.
0: Maar goed, we dwalen af. We zoeken eigenlijk plaatjes over het
1: We hebben het alweer over de scheiding.
0: Laten we eerst maar eens trouwen. Ja, met 100 stellen tegelijk. Plaatjes dus over trouwen en het huwelijk. En waarom je dat wel of niet moet willen. Ik zou zeggen, kom maar door.
1: 088, 58, 51, 52. Laat van je horen, mensen.
0: Oh. AUB, SVP. En dan hoor je straks, na het nieuws van 6:30... of jouw plaat vandaag de dagplaat wordt. Die gaan we helemaal draaien. Maar eerst de band met de leukste naam. Hootie en de Blowfish.

0: de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ik ben Sandra en ik kom uit Slodorp.
7: Hoi, ik ben John en kom uit het mooie Heerhugowaard.
8: Ik ben Roy en ik kom uit Amsterdam Slotervaart.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:30, in Alkmaar is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
11: Goedenavond. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze overleed 31 juli en vandaag vond de uitvaart plaats in besloten kring. Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was vooral bekend van de band Earth and Fire. Ze scoorde daarmee grote hits zoals Weekend.

0: Omstanders hebben het zien gebeuren en hielpen de twee slachtoffers. De politie is druk op zoek naar deze getuigen. En de winnaar van de Eredivisie mag dit seizoen een gouden schaal omhoog houden. De schaal is goud vanwege het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het logo van de KNVB met 24 karaat goud ingelegd. Normaal gesproken worden de letters en het logo gegraveerd. 10 jaar terug kreeg Feyenoord voor het eerst een gouden schaal. Toen was het idee al om de prijs elke 10 jaar terug te laten keren. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel Lotte en een fijne avond nog voor jou.
0: Dankjewel.
2: Vanavond komt er geleidelijk wat meer bewolking, maar aanvankelijk schijnt op veel plaatsen de zon nog. In de loop van de avond neemt in het noorden van de provincie de kans op enkele buitjes toe. Komende nacht is dat ook elders het geval, voornamelijk in de kustgebieden en rond het IJsselmeer. Morgen nemen de neerslagkansen weer af, veel valt er trouwens niet. En in de loop van de ochtend, maar vooral morgenmiddag, zijn er perioden met zon. Het wordt dan 22 tot 23 graden en de wind waait zwak tot matig uit richtingen tussen west en noord.

0: Is er al Ella Frans de Gaal hoorde je hier bij NH. En jammer, ik denk dat wij gewoon echt een heel leuk onderwerp hebben gekozen. Er komen zoveel leuke appjes binnen.
1: Ja, noem jij dat maar leuk. Het zweet staat me tussen mijn haren.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Werken zul je, jongen. Werken. Ja, het dagplaatje ging vandaag over trouwen. Ja. En dat allemaal vanwege het nieuws dat in Rusland een groot trouwfestival is georganiseerd. 150 paren stappen tegelijkertijd in het huwelijksbootje. En dat heeft natuurlijk allemaal maar één doel.
1: Ja, zoveel mogelijk kindjes op de wereld krijgen. Kijk, je moet nog wel wat doen. Ben je getrouwd om een kind te krijgen?
0: Ja, zeker.
1: Zal ik even het lesje
0: hoe
1: van
0: werkt dat?
1: Nou ja, je hebt dus een getrouwd, stuiver.
0: Een getrouwd bijtje.
1: En een stampertje. Ja.
0: En dan komen ze bij elkaar.
1: Ja, en dat stampertje gaat dan in het...
0: Schattig.
1: In het...
0: Bipsje, voorbipsje.
1: Het voorbipsje.
0: Het voorbipsje van het hobbeltje.
1: Van het hobbeltje?
0: Van het bijtje.
1: En dan hoop je dat er maar een klein bijtje uitkomt.
0: Ja, niet al te groot, graag. Maar er moeten wel veel bijtjes uitkomen. Want die Russen die zitten verlegen om...
1: Mannen vooral,
0: ja. En we weten allemaal waarom, ja. Dat is minder leuk. Maar wij gingen dus toch wel op zoek naar plaatjes over trouwen. En juist niet trouwen. Dat kan natuurlijk ook. En wat kwam er toen zo al binnen?
1: Nou, Jennifer en Pauline die hebben een waanzinnige smaak wat mij betreft. Want die komen met deze van Ed Sheeran.

0: Barefoot on the grass, zegt hij.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat komt bijna hoor.
0: Ja, dit is echt een meest gedraaide huwelijksnummer ooit. Hè. Perfect tonight. Ja, het is ook als je als bruid of bruidegom zo binnenkomt lopen en hoor je dit, dan word je wel even stil, toch? Is de bedoeling. Goed, we gaan verder met Gerrit. Die wil namelijk een heel ander soort trouwerij horen van Billy Idol. It's a nice day for a white wedding. Is even andere koek. Maar als je mocht kiezen, ga je denk ik voor Ed Sheeran, toch? Op je huiloft.
1: Ik vind dit niet romantisch.
0: Nee, totaal.
1: Dit vind ik rampenstamp. Maar goed, geef niet. Wilco, die komt met Willeke Alberti.
0: Zo'n mooi liedje ook. Slapeloze nacht. Ach. In het huis waar ik ben grootgebracht. Zo prachtig dit. Vadertje, bedankt o schat. Ik heb een fijne jeugd gehad. Oh, zo lief dit, hè? Ja. Hey, Wil, die wil UB40 horen.

0: mooie. Maar dat is dus uiteindelijk niet de dagplaat geworden. Want dat is een bijzondere, hè, die er komt.
1: Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben geëmotioneel gechanteerd.
0: Vind je niet?
1: Absoluut, want deze lieve mevrouw met de naam Frida, die belde me op. Ze zegt, joh, luister, ik heb het niet zo lang meer voor het kiezen. Dus ik zeg, hoezo niet? Ze zegt, ja, ik ben wat te oud, hè, dus het stopt op een gegeven moment. Ik zeg, ben je me nou emotioneel aan het chanteren?
0: Ja.
1: En toen zei ze, ja, wat ben ik aan het doen?
0: Nou, het is wel gelukt.
1: Het is gelukt. Ik kan er absoluut niet meer onderuit. En ze wilde graag, het is over, ze mag hem hebben.
2: Dagplaat.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou, goed dan.

0: Shaboozy Bar Song hoorde je.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: We kijken weer even terug op deze dag. Donderdag 6 augustus is het. En het was de dag dat het in de ontbijttafel ging over cravings. Zeg maar een diep verlangen wat je wel eens kan hebben. Laura had een wel heel bijzondere craving.
2: Als ik denk van, ik ga mezelf vandaag eens even echt lekker verwennen. Wat neem ik?
3: Ja?
2: Ja, dan ga ik voor een doos tampoesje.
3: Een doos?
4: Een hele doos tampoesje.
2: Ja, en we gaan er ook echt allemaal doorheen.
3: Hoeveel zijn dat er? Vier tompoezen?
2: Ja, zeker.
3: Met slagroom erop of alleen pudding?
2: Nee, met slagroom en pudding.
4: Oh. En hoe lang doe je daar dan over?
2: Ja, nou ja, als ik dus. Maar dit gebeurt gelukkig niet heel vaak.
3: Nee,
2: maar
3: dat
2: dan,
3: moet je ook niet vaak doen.
2: Een uur.
3: Oh. Vier tompoezen.
0: Ik vind
3: een
0: het knap. En er dan ook nog zo uitzien. Dat vind ik ook helemaal knap.
5: En dan moet je wel echt verdriet hebben, wil je vier tompoezen wegeten.
0: En hoe eet je ze ook? Dat is ook nog zoiets.
5: Ja, dat blijft natuurlijk de vraag.
0: Goed, bij June werd om 12:45 weer Pimpampet gespeeld. En dat is een spel waar je soms ook prima wat kan gokken. Daar kwam kandidaat Tineke achter.
6: Uit de oudheid, met de volgende letter. Het is de V van Victor.
7: Koning Victor de Tweede.
8: Victor de Tweede? bestaat, zeker.
6: Echt waar?
8: De eerste koning van het Verenigd Italië.
6: Victor Emmanuel.
8: Ja, nou. Ik weet niet of je die bedoelde, Tineke, maar gefeliciteerd. Ja. Zit een puntje.
6: Het was een wilde gok.
0: Nou ja, dat kan je wel eens hebben, zo'n mazzeltje, toch?
5: Heerlijk voor hem.
0: Ja, zeker. En wij spraken Ramon in de uitzending. Hij krijgt een donornier van een onbekende en heeft een mooie motivatie.
9: Zijn motivatie is, die wil liever iemand dus helpen bij leven, als dat hij dood is en het niet ziet.
0: Ja, zo hadden wij er nog niet over nagedacht.
5: Nee, ik vind dat echt een hele mooie motivatie.
0: Ja, zeker weten.
5: Ja.
0: Nou, lieve Jelmer, morgen is weer een dag. Maar eerst gaan we luisteren naar Over de Top.
5: Ja, joh, echt. Ja,
0: waar gaat het over?
5: Een groot feest. We hebben een 90s Zero Party in petto. Eva die is al aangesloten. Dus,
0: hoi Eva.
5: Ja, we gaan dansen en springen. Dus blijf bij ons.
0: Ja, veel plezier en een goed weekend.

0: zaterdag.
1: Helemaal
0: en haar.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
0: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal en haar. Nick Velderman.
0: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal en haar. Het grootste percentage.

0: bij NH. Dit is een uittip.
1: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
3: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
4: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
3: Kijk op kemavlees.nl.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
7: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
8: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
9: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
10: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
13: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kan.
14: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
12: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
15: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der we ons verder auseinandersetzen müssen.
12: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Over de top.
0: Met Jelmer Vlot en Eva Breda. 20.
17: Wij gaan van alles doen. Het wordt echt een groot feest met het worden herinneringen, het worden flashbacks. Fantastisch orkest, band, dansers, alles erop en eraan.

0: Be There uit het jaar 96. En dat is dan weer de eerste hint voor het thema van vandaag.
1: Jelmer Vlot en Eva Breda.
2: Dit is NH.
1: Over de top.
2: Over de top.
0: Lieve, lieve, lieve mensen, welkom bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitgiet. Maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week. Maarten geniet nog lekker van een paar dagen vrij. Aanstaande maandag is hij er weer. Zit hij bij June en dan natuurlijk later in de week ook weer bij Over de Top. Maar dat betekent dat wij natuurlijk gewoon doorgaan. En dat doen we net zoals vorige week met Eva. Die houdt zijn stoel nog even warm. Heerlijk dat je er weer bent.
3: Thank you, vind ik ook hoor.
0: Echt heel gezellig. En je kan er kennen als presentatrice van onder meer de podcast Generatie Vrouw. Met Noralie Beijer, die we straks gaan spreken. En Roos Slikker en als columnist bij Flair Margriet en die bellen. Het is heerlijk, de tweede week. Ze zitten weer. En omdat het de tweede en toch ook de laatste week is, dacht ik, jij mag vandaag bepalen wat het thema gaat zijn. Dus houd ons niet langer in spanning.
3: Nou, Jelmer, wij staan natuurlijk met enige regelmaat samen lekker te dansen op 90s en zero's feestjes.
0: Absoluut.
3: En dat is gewoon mijn favoriete tijd qua muziek. Dus ik dacht, we gaan er een jaren 90 en jaren 0 feest van maken vanavond.
0: Oh, dus we hebben gewoon de over de top tot de 90s en zero's party uitgeroepen.
3: Heerlijk. De over de top van mijn dromen.
0: Daar heb ik echt onwijs veel zin in. Wat heerlijk. En dat betekent dan ook dat we altijd een vraag uit onze hoge hoed toveren. Ik denk dat het voor jou een beetje obvious is. Want als jij voor de 90s en zero's kiest, dan denk ik, als ik de vraag stel, wat is jouw favoriete tijdsperk, dat ik het wel weet.
3: Absoluut, de 90s en de zero's. Ik vind het gewoon een tijd met supergoede muziek. En het is echt zo'n tijd met muziek die gaat over superzware dingen. Break-ups en allemaal zware dingen in die tijd. En toch op een of andere manier krijg je zin om te dansen. Ja. Weet je, alsof je denkt, oh mijn god, mijn hele relatie is onder me vandaan getrokken en ik moet helemaal weer opnieuw beginnen. Maar boeien, want wat is de beat lekker.
0: Ja, precies.
3: Dat is wat ik bedoel. En ik ga vanavond
0: naar de teksten luisteren.
3: Nee, en ik ga gewoon de stad in vanavond en woehoe.
0: Ja, fuck the break-up. Ja, dat idee.
3: Dus het maakt eigenlijk alle zware dingen wat minder zwaar. Ik vind het gewoon heerlijk. En het is ook zo die tijd van de boybands en de girlbands. Weet je, nu kijk je naar artiesten en denk je, oh mijn god, ik wil hem of haar of hen zijn. Maar toen dacht je, bij deze groep wil ik horen. En dat gevoel vind ik dus heel leuk. Maar wat is jouw favoriete tijd?
0: Nou, ik denk dat ik het wel ergens met je eens ben. Die 90's en die zero's vind ik heerlijk. Dat is natuurlijk ook de tijd waarin wij zijn opgegroeid.
3: Ja.
0: Maar ik had eigenlijk iets ouder willen zijn in de 90's en de zero's. Want nu, weet je wel, dus dat ik eigenlijk mijn twintiger jaren had meegemaakt in de 90's en de zero's, nog zonder echt dat social media en dat soort dingen, dat je er echt iets intenser van kan genieten. Begrijp je dan wat ik bedoel?
3: Ja, ik snap precies wat jij bedoelt.
0: Dus ik hoopte iets ouder te zijn. En maar verder, ja, tuurlijk, wij kunnen niet anders. Maar je thuis, jij mag wel voor een andere tijd kiezen. Wat is jouw favoriete tijd geweest? Hoeft dus absoluut niet die 90's en de zero's. Mag de 70's, mag de 80's. Wat mij betreft ook het 2090. Als je denkt dat dat je favoriete tijd gaat zijn, laat het ons weten. Met een appje, een belletje of een spraakmemo via 088-85-51-52. We trekken het spelletje Snake, oh, Tamagotchi,
3: wacht even.
0: De Flippo's. Wat?
3: Mag de dino-tijd ook?
0: De dino-tijd mag ook.
3: Oké, nee, dan is het goed. Ja, nee, ik wil ook graag out-of-the-box dingen horen.
0: Oh, je wil ook out-of-the-box dingen horen.
3: Nou, middeleeuwen, kom maar door.
0: Middeleeuwen, oh, dat lijkt me heftig.
3: Dat je een nar bent in de middeleeuwen.
0: Nou, jongens, laat die fantasie er vrij lopen. Dus Pelletje Snake, de Tamagotchi, Flippo's en de CD's en de Walkmans, die trekken we vandaag uit de kast. Het feest is losgebarsten. We beginnen met de Zero's 2003, om precies te zijn. Dit is Heya.
4: 1,

0: Anouk met Last. Geschreven in Hotel New York in Rotterdam. Mocht je daar ooit langslopen of slapen, dan weet je dat.
1: NH.
2: Over
3: de top. Ja, ik heb het al een aantal keer eerder gezegd. Mijn lieve gastpresentator van vandaag maakt onder meer de podcast Generatie Vrouw. Drie generaties vrouwen gaan erin met elkaar in gesprek om erachter te komen wat nou die verschillen zijn tussen die generaties.
0: Ja, en wat we van elkaar kunnen leren. En dat doe ik niet alleen, want ik mag iedere week dingen leren van Roos Slikker, columnist, journalist en een generatie X'er. En babyboomer Noralie Beijer. En Noralie hebben we nu aan de lijn. Heel gezellig.
3: Goedenavond.
4: Hallo. Dag Eva.
0: Leuk om elkaar nu hier te spreken.
4: Ja, heel erg leuk, ja.
0: Hey Noralie, als ik zeg jaren 90, wat is het eerste beeld dat dan in jou opkomt?
4: Ja, dat zijn geen leuke beelden eigenlijk. Nee, gemengd. Ik denk aan veel oorlog. Ik denk aan vluchtelingen die nog steeds, alles speelt nog steeds. Ik denk aan Afrika, Hutsis en Tutsis. En ik denk aan Mandela die vrij kwam. En waar nog meer? Een vrijheid die ik op een andere manier ging beleven dan vroeger. Omdat mijn kinderen al aan het opgroeien waren. En ik pas in 2000 weer een kleinkind kreeg. Dus het was een soort volwassen worden voor mij.
0: Oh ja, dat snap ik. Nou ja, en Jelmer en ik hebben denk ik best een soort van geromantiseerd beeld van die
3: Absoluut.
0: Tijd. Want wij zeiden net al, wij waren toen echt baby's. Wij waren denk ik 2 of 3. Nog in het staartje van de jaren 90. En jij nog liefde veel realistischer beeld. En jij werkte toen natuurlijk bij NOS. Hoe heb je die tijd dan beleefd?
4: Het was heel intensief, vond ik achteraf bekeken. Het was hard werken. En ik had vaak, maar ik deed het met plezier en met heel veel liefde, omdat ik van het werk hield. Ik ben ook nieuwsgierig, dus ik wilde altijd alles weten wat er in de wereld gebeurt, wat er om me heen, in mijn directe omgeving gebeurt. Maar ook in de wereld, omdat het een weerslag heeft op ons doen en de laten, op ons denken, tenminste op die van mij. Dus dat was een hele intensieve, hele fijne werkperiode eigenlijk ook wel. Heel intensief, maar heel fijn.
3: Mis je dat nu ooit wel eens? Dat je denkt, ik zou weer terug willen naar die tijd? Of hoeft dat helemaal niet?
4: Nee, dat heb ik helemaal niet. Toen ik de deur achter me dicht deed bij het journaal en bij de radio in Hilversum, toen dacht ik niet van, oh, viel ik niet in een gat.
3: Nee, toen dacht
4: ik had wel de eerste tijden, je moet afkicken natuurlijk. Want ik stond elke ochtend op met, wat is het nieuws? Direct de radio aan, de kranten lezen en zo. Ja. En dat is langzaam weggeëpt. Het is niet dat ik het nou niet bijhoud, maar het is dus geen moeten. Het is geen intensief. Niet zo intensief, omdat ik het moet produceren weer. Ik moet weten wat er in de wereld gebeurt. Dat weet ik ook wel een beetje. Maar niet zo jachterig.
3: Niet zoals toen. Nee, ik begrijp het. En wij vieren hier vanavond de 90s en de Zero's Party. Nou, de jaren 90 zei al, dat was best wel een beetje heftig. Is dat in die jaren Zero's, is dat anders voor jou die tijd?
4: Dus voor mij bedoel je nog steeds de jaren 90 of bedoel je nou 2000?
3: Ik bedoel nu 2000.
4: Ja, natuurlijk is het anders. De tijden veranderen en gelukkig maar. Ik denk aan het feit dat ik zelf dus een klein kind kreeg. Dat verandert gewoon ook je hele beeld van je leven. Wat heel fijn is overigens. Maar, want je begint eigenlijk opnieuw, maar ook weer niet. Want je kunt leren, je neemt alles mee wat je vroeger hebt gedaan. En dat neem je mee. Dat was een hele, hele fijne belevenis. Verder kijk ik naar die kinderen die dus groot zijn geworden. En dan denk ik van ja, wij deden dat toch wel anders. Het is natuurlijk het cliché van heb ik jou daar.
0: Ja, dat snap ik.
4: Maar het is...
0: Wij kletsen natuurlijk iedere week over onze generatieverschillen. Jij bent opgegroeid in de jaren 40, 50. Ik in de jaren 90 en Jelmer ook. En dus in de jaren 0. Wat denk je nou van, nou dit is nou echt een heel opvallend generatieverschil tussen jou en ons?
4: Ik kan het niet in het algemeen trekken. Want het is dan wat ik zelf heb beleefd. Mm-hmm. Hè? Ik vind dus dat... 40, 50 vind ik een beetje... was ik nog te jong. Dus ik denk eerder aan de jaren 60, 70, 80, 90. Weet je, daar denk ik eerder aan... als ik praat over een generatieverschil. Yeah. Met jullie dus.
3: Yeah.
4: En dan vind ik dat... ik was nogal timide... Ik kwam in Nederland en het was dus een hele andere wereld dan waar ik ben gegroeid. Het was in de tropen op Curaçao. Ik kwam hier en de mensen waren om het maar zo te zeggen, maar die waren brutaler.
3: Oh.
4: En dat moest ik heel erg aan wennen. Ik was opgevoed met tegen iedereen die ouder is dan ik. Die ouder is, die de leeftijd heeft van mijn ouders. Dan zeg ik u tegen, of tante en oom. En hier was het allemaal op een gegeven moment met de voornaam. Zelfs de leerkrachten werden met de voornaam genoemd. Dat is door de heden zo, en daar ben ik al lang aan gewend. Maar het is dus wel iets wat ik meer heb moeten leren.
0: Vind je mij brutaal? Anders.
4: Nou, brutaler dan ik was.
3: Nou, het is wel een hele brutale meid, hoor. Dus.
4: Je kan het niet op iedereen gooien, maar het is wel zo dat in het algemeen de trend is dat de jeugd van tegenwoordig maar zo, veel opener is. Wat ik ook wel heel leuk vind, hoor.
0: Ja, is ook zo.
4: Veel opener over alles.
0: En wel goed om te weten, kijk, omdat wij natuurlijk Nora Leo elkaar al 2 jaar lang zo vaak spreken, zeg ik je, hè? Niet om, even voor de luisteraar die denkt, zit Eva nou Nora Leo Beyer te tutoyeren?
3: Hier op zender tutoyeren we iedereen. Dat is op zich niet zo schokkend. Hey, Nora Leo, als we dan kijken naar onze generatieverschillen, is er iets wat wij zouden kunnen leren van jouw generatie en ook andersom?
4: Het is ook moeilijk om dat te zeggen, want de ene gaat zeggen, ja, dat heb ik helemaal niet. Maar heel in het algemeen vind ik deze generatie, dus jullie generatie eigenlijk, die zijn in elk geval veel verwender dan ik was.
3: Absoluut.
0: Ja.
3: Ja.
4: En hebben daardoor ook veel meer noten op hun zang.
3: Ja. Klopt.
0: Kan je over mee praten?
3: Kan
4: je over mee praten. En wat ook zo is, van in mijn tijd was het zo, je ging ergens werken en dan bleef je dan tot je gepensioneerd was.
3: Ja.
4: Ik heb die verandering wel meegemaakt, hoor. Maar nu is dat niet meer zo. Die jongeren die jobhoppen, die gaan van de ene plek naar de andere plek. En ja, die hebben geen binding. Ze maken geen binding met hun werkplek. Dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Ze gaan ook veel eerder, gaan ze zelf een onderneming aan.
0: Ja, wij hebben onrust.
3: Ja.
4: Dat is het misschien, die onrust. En waar komt die vandaan? Ik vind ook dat er veel meer, vergeleken bij mijn generatie eigenlijk, maar misschien omdat de wetenschap verder is, dat er veel meer, laat ik zeggen, toen ik jullie leeftijd had, dat ik niet gehoord van een burn-out. Ik wist niet wat het was.
3: Nee.
4: En nu hoor ik om de haverklap, al die jonge mensen, die hebben dus een burn-out, die gaan naar een psychiater of naar een psycholoog, dat was voor mij ver van mijn bed. Dat je dus rent naar een psychiater of naar een psycholoog voor hulp of wat dan ook, want je zit niet goed in je vel.
3: Eigenlijk stellen we ons aan.
4: Ja, dat zag ik, jullie zijn gewend.
0: Hey, en Noralie, ik heb jou echt leren kennen de afgelopen 2 jaar in onze podcast. Als een soort, jij bent altijd best wel kalm. Jij trekt je heel weinig aan van de rest van de wereld. Waar ik en mijn generatiegenoten ons nog best wel druk kunnen maken. Ik vind jou echt een icoon daarin. Dus ik geniet ervan om in Generatievrouw met jou, van jou te mogen leren. Is er een algemeen advies wat jij zou willen geven aan de jonge mens die nu eigenlijk nog aan het begin staat van dat leven en misschien wel die onrust voelt? Of...
4: Ik vind dat je minder kunt navelstaren. Ik vind dat je meer kunt kijken naar een ander om er iets van te leren, om jezelf beter te leren kennen. Je leert jezelf beter kennen door naar een ander te kijken, door met een ander te praten, door die ander te zien. En als je dat niet doet, dan krijg je rare bewegingen die we dus nou om ons heen zien. Dat als iemand iemand die het heel erg moeilijk heeft in zijn eigen land en die vlucht, dat wij zeggen, wat kom je hier doen?
0: Ja.
4: Je, terwijl je eens zegt van, kom, misschien kan ik je helpen. Maar dan denken we van, we zijn met te veel. Maar je bent nooit met te veel als je een ander wil helpen. Als je die ander ziet zoals je jezelf graag ziet.
3: Ja, ik vind
4: dus
3: dat
4: vind ik wel een groot ding. Misschien is dat altijd zo geweest. Maar de laatste tijden vind ik dat dus wel heel heftig worden, hoor.
3: Ja, we kijken ontzettend graag en alleen maar naar onszelf. Ik vind het prachtige woorden om mee af te sluiten. Laten we dit advies inderdaad gaan opvolgen. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd, Nora Leo Beyer. Wij gaan ondertussen verder met deze 90s en Zero's Parties. En we gaan terug naar het geboortejaar van Eva. Dit is namelijk 97 Boyzone met Picture of You.

0: Atomic Kitten met Hole Again. En dat gesproken stukje dat je hoorde, dat kostte de producer 39 takes en maanden van tijd. En dat komt omdat de zangeres Carrie haar amandelen had laten knippen. En elke keer klonk die stem gewoon helemaal nergens naar.
1: Kaarten van Maarten.
0: Ja, in dit programma staan we niet alleen stil bij het hier en nu, maar kijken we ook vooruit naar wat komen gaat. Maarten die geniet nog steeds in Playa de Las Hilversum van zijn welverdiende vakantie. Maar ik ben natuurlijk een heerlijke jathaas, dus ik heb ervoor gezorgd dat ik die kaarten snel uit zijn kast heb getrokken voordat hij wegging. En ik heb het stokje overgegeven aan Eva. Vorige week heb je er al een beetje aan mogen voelen en proeven. Ging je best wel goed af, moet ik zeggen. En vandaag mag je nog een keer. Dus, ik weet van helemaal niks. Vertel.
2: Nou, ik zit er echt nek diep in, vergeleken met vorige week.
0: Oh.
2: En Maarten heeft weer mooie kaarten voor mij achtergelaten. En voor het eerste onderwerp waar ik er eentje voor wil trekken, dat is eigenlijk die kinderen uit de jaren 90 en 0, waar we het net met Noralie al even over hadden.
0: Ja.
2: Ze zei het al, burn-outs, dat is echt iets van deze tijd. Stress, ik lees dingen over eenzaamheid, social media, alles erop en eraan.
0: Trauma.
2: En laten we eerlijk zijn, ook een traumaatje is dat de tijd van de allerlekkerste muziek nu achter ons ligt.
0: Oh, absoluut.
2: Dus hoe moet dat nu met onze toekomst en die van onze generatiegenoten, is de vraag. En ik ga daar een kaart voor trekken.
0: Spannend.
2: En dat vind ik heel grappig. Dat is de kaart van de matigheid.
0: Oh.
2: een matige toekomst. Nou, top. Dat was de kaarten van Maarten. Door naar het volgende nummer. Nee.
0: Oh.
2: Ik zal jou meer vertellen. Die kaart van die matigheid, dat is namelijk helemaal niet wat je denkt als je dit woord hoort.
0: Okay.
2: De kaart van de matigheid, die staat voor moet ik het wel goed zeggen. Volledigheid,
0: ja.
2: Harmonie, genezing. Wees matig in alles. Toon geduld en medeleven. Ga met de stroom mee. Het is een kaart die draait om balans, om vertrouwen, om geduld hebben. Niets te haasten of te forceren om dat mooie resultaten stap voor stap
0: te gaan. Weet je wat me opvalt? Dit is precies wat Noralie zei als advies.
2: Nou, inderdaad. Niet zo navelstaren.
0: Ja, niet zo navelstaren.
2: En wat minder onrustig zijn misschien.
0: Nou, we kunnen er echt niet meer onderuit. Hey, en de volgende dan?
2: Nou, de volgende, die wilde ik trekken. We moeten wel nog even concluderen. Dat betekent dus dat het dus goed komt, toch? Dat is wel de conclusie met onze toekomst.
0: Ik interpreteer het anders, moet ik eerlijk zeggen.
2: Oh, ik dacht zo van, het komt wel goed.
0: Oh, ik interpreteer het als we moeten echt aan het werk.
2: Dat is zo mooi, hè, aan die kaarten. Dat zo voor iedereen iets anders betekent. Goed, mijn tweede onderwerp was, Jelmer, wij staan hier nu voor week 2 samen een programma te maken.
0: Ja.
2: En dit is onze laatste keer dat we hier samen staan.
0: Ja.
2: Wij zijn bevriend vanaf de school voor een en we hebben altijd gezegd, ooit in ons leven gaan we samen iets doen.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk naast jouw werk hier, hè?
0: Ja, precies.
2: Ik ga jou niet stelen.
0: Nee, en ik
2: maar
0: kan
2: ik ga die kaart vragen. Komt er ooit een programma voor ons? Een televisieprogramma, een radioprogramma voor ons samen?
0: Oh,
2: en ik trok de kaart van de 8 staven.
0: Okay.
2: Nou, dat klinkt natuurlijk al top. Dit is de kaart van de snelheid. Alles komt op één lijn te liggen. Er komt bewegelijkheid, er komt schot in de zaak en alles gaat vanzelf. Dus ik denk eigenlijk dat ik hoor dat er kansen gaan komen op de perfecte momenten. En jammer dat het niet de laatste keer is dat wij met z'n tweetjes te horen zijn.
0: Ik vind het prachtig. Dank je wel, Eva.
1: De kaarten van Maarten.
3: De kaarten van Maarten.
4: Yeah.

0: Dit is Jason Derulo met What You Say. Ja, hij schreef dat al toen hij 17 was. Hij werd ook al heel erg vroeg bekend. 19 was hij toen hij al helemaal bekend werd. Inmiddels is hij 36. Hij zegt zelf helemaal geen moeite te hebben met ouder worden. En ik vroeg me af, Eve, hoe zit dat bij jou? Heb jij moeite met ouder worden? Of zeg je, nou, dat boeit me eigenlijk allemaal niet zoveel?
1: Nou, ik heb dat dus eigenlijk wel. En ik heb dat echt? Al best wel lang. Ja, ik ben me daar heel bewust van. Ik heb het gevoel dat ik de tijd heel erg voel verstrijken. En dat ik continu het gevoel heb dat mijn piek is geweest. En hoewel ik rationeel weet dat het onzin is, voelt het wel zo van binnen.
0: Kijk, je weet nooit of je je piek gehad hebt. Want misschien wordt het vanaf nu allemaal wel slechter. En dan, dit is niet heel...
1: Nee, dat is leuk. Dank je wel.
0: Ja, sorry. Ja.
1: Super.
0: Heel troostend.
1: Ja, zo troostend. Ja,
0: dus misschien heb je je piek al gehad. Dat is eigenlijk de conclusie.
1: Ja, nee, ik vind het gewoon eng. En ja, ik vind het gewoon eng. Jij?
0: Nou, weet je, ik voelde me eigenlijk... Ik was dit weekend natuurlijk redelijk aan het feesten. En zo erg feesten ben ik niet meer, maar heb ik wel heel erg
1: gedaan. Noem je dat redelijk feesten?
0: Ja, redelijk feesten. En ik voelde me opeens eigenlijk weer wat jonger. Ja, dat klinkt echt heel treurig. Maar toen dacht ik, oh ja, misschien moet ik toch wat meer weer naar het feestleven gaan. Want ik ben nu nog jong.
1: Wij gaan vanavond even stappen,
0: Wij gaan
1: toch?
0: Vanavond stappen. Ja, echt. Zo'n ongelooflijk veel zin in. Maar eerst gaan we hier nog eventjes verder stappen. Want, ja, sorry, het feestje is hier gewoon still going on. Het is nog een enorm jong talent. Het is Avril Lavigne. Ze schreef Complicated toen ze 17 was. En wie past er nou beter in een lijst met 19's en 0's dan zij? Het is Complicated.

0: Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight uit 2000. Vandaag geven wij natuurlijk een 90's and Zero's feestje. En wij vroegen je net, welke tijd vond jij eigenlijk het leukst? Dat mag alles zijn.
1: Jan die zegt bijvoorbeeld, voor mij zijn het de jaren 70. Overal live muziek, de sfeer was geweldig. En alles voelde net even een stukje vrijer. Misschien kijk ik met mijn roze bril op. Doen wij trouwens ook over de 90's and the Zero's vandaag. Maar ik vond dat echt een prachtige tijd.
0: Mijn vriend stuurde mij. Ik heb de 90's maar half bewust meegemaakt. Maar de periode erna, dat er wel internet was, maar nog geen smartphones. Ineens was er veel informatie, maar je was nog niet continu bereikbaar. De wereld was klein, het internet was kneuterig en niet alles werd maar voor de aandacht gedaan, zoals nu.
1: Oh, ik merk wel gelijk waarom dat jouw vriend is. Jullie denken overal heerlijk lang over na. En we hebben Jennifer aan de lijn. Jennifer, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hallo. Wat is jouw favoriete tijd? Vertel eens.
2: De 90's.
1: De 90's.
2: Mijn tiende jaren.
1: Oh, maar dan zitten we snor met deze lijst.
0: Kijk.
2: Ja, zeker. Maar ik voel me nou dan wel weer oud hoor, Jelme. Want ik ben 40 plusser, hè?
1: God, wat oud. Jeetje. Lieve, ja, dan moet je er nog maar even van genieten. Hé, maar waarom is dat dan? Want je zei net de schooltijd. Vertel.
2: Sowieso, de muziek is beter dan nu. En je gaat terugdenken aan vriendjes, aan vriendinnen op school, de leuke tijd.
0: Terugdenken aan vriendjes, ja, ik snap dat. Dat nostalgische romantiseren van het verleden is ook heel erg lekker.
1: En Jennifer, vertel eens, was je een beetje een sloerie?
2: Oh. Nee.
1: Nee?
0: Drie keer nee.
1: Drie keer nee. Was je gewoon heel netjes?
2: Netjes, ik had wel vriendjes gehad in die tijd, maar niet echt sloerie.
1: Nee, gelukkig maar. Maar dat mag, hè? We zijn in vrijheid, blijheid.
0: Sloerie bestaat ook niet. Ik vind veel vriendjes in die tijd vind ik een prima score. Dat vind ik heel netjes.
1: Ik vind het ook heel netjes. En het mag altijd. Hey Jennifer, ga lekker nog genieten, want dit Zero's 90's Zero's feestje gaat nog even door. Dus hou hem lekker aan, hè?
2: Is goed, Jelmer en Eva. En een fijne avond samen.
1: Dankjewel. Heel gezellig. Doeg. We gaan door met een grote uit die tijd. Ja, we kunnen er niet omheen. Het is Marco Borsato met De Waarheid.

daar heb ik eerlijk gezegd zoveel zin in. Ik vind dat echt zo'n prachtig nummer. Maar eerst nog ons nummer 11. Het is de eerste Engelstalige hit van Shakira. En natuurlijk staat hij hier bij NH.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen. Thuis in heel
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
2: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
4: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
2: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Over de top.
6: Met Jelmer Vlot en...

0: dit nummer, hoorde je het?
1: Ah ja, gelukkig maar, want dat hoeft ook helemaal niet. Ze werd er vierde mee op het Songfestival in 98. Bij ons moet ze het met een plekje lager doen. Het was namelijk plek 10, sorry het ziel. Het was hemel en aarde.
2: Jan Vlot en Eva Breda.
3: Dit is NH.
2: Over de top.
3: Over de top.
1: Welkom, lieve mensen, bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft. En dat is het thema van de week. Maarten geniet van zijn laatste dagen vrij. En Eva, die is er nog. Tune je net pas in en denk je, wie is die vrouw? Het is Eva Breda en je kan haar kennen als presentatrice van onder meer de podcast Generatie Vrouw met Lore Liebeijer en Roos Slikker. En columnist bij Flair, Margriet en Libelle. Je kan ons niet alleen horen via de radio, maar ook zien via de webcam en tv. Kanaal 30 Ziggo en 509. Op KPN.
0: Zeker. En wij geven een heerlijk 90's and Zero's feest vanavond. Wij komen zelf uit de jaren 90 en zijn vaak te vinden op feestjes met muziek uit deze tijd. Dus vanavond brengen wij het feest naar de radio, naar jou, of je thuis zit of in de auto zit. Feest lekker mee. En als er één ding is dat de wereld heeft veranderd in deze periode waar we het vandaag over hebben, is het de mobiele telefoon. En
4: heeft
0: zo
4: een mobiele
0: klonk
4: telefoon?
0: Dat.
5: Nee.
4: Waarom niet?
5: Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo.
6: Nou, ik zie daar nu niet van in.
4: Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn?
6: Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk.
7: Dan ben je op de fiets en dan word je gebeld.
8: Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben?
9: Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken.
1: Bizar.
0: Met een brief. Kan nog steeds, maar niet meer helemaal hoe we dat doen. Wat vind jij? Is de mobiele telefoon een blessing, een cadeau? Of zoals eigenlijk de meeste mensen in dit fragment uit 1999 al een beetje voorspelden, een vloek?
1: Ja, wat vind jij daarvan?
0: Ik kan gewoon niet zonder. Ik kan echt niet zonder. Maar ik heb nu tegenwoordig wel een apparaatje. En dan moet ik thuis mijn telefoon daar langs halen. En dan blokkeert hij al mijn apps. Dus dan is het ineens een camera waar ik niks meer mee kan.
1: Kijk.
0: Dat helpt mij wel in het leven.
1: Ja, want een mobiele telefoon is natuurlijk nog anders wel dan een smartphone. Ik vind dat het fout is gegaan sinds we naar de smart zijn gegaan. Dat had van mij niet zo extreem gehoeven.
0: En je hebt dus tegenwoordig weer telefoons die heten dan dus een
1: damphone. En dan ga je dus weer van die social media af. Praat er met ons over. Mee. Wat vind je die telefoon die sinds deze tijd in de jaren 90 en die zero's ongelooflijk is opgekomen? Een blessing of een vloek? 088 850 51 52. We gaan door naar jouw favoriet, geloof ik. Dat is deze. Waarom is dat?
0: Dit is op de fiets zitten.
1: Ja.
0: Dit in je oortjes hebben en je gewoon niet mee kunnen, niet in kunnen houden en toch mee blaren.
1: Nou, dit gaan we hier in de studio doen. Ik hoop thuis jij ook. Het is Ronan Keating met Life is a Rollercoaster op NH.

0: Dit is mijn meest gedraaide nummer op Spotify. Corinne Bailey Ray met Put Your Records On. En vandaag draaien wij het allerbeste uit de 90s en de zeros. En dan mag deze plaat uit 2006 echt niet ontbreken.
1: Echt niet.
2: NH over de top.
3: Over de top.
1: Ja, iedere week duiken we op deze plek even dieper de muziek in. En vandaag staat Robbie Williams op het podium van Over de Top. Hij is een van de grootste artiesten uit de 90s en de zeros. Maar hij heeft altijd gevochten tegen verslaving. Tijdens zijn jaren bij Take That en het begin van zijn solo-carrière was hij verslaafd aan alcohol, cocaïne, ecstasy en medicijnen. Het is een flinke lijst. Hij wilde overal het licht uitdoen. Zo ook bij Bono, de zanger van U2. Die gaf een feestje, heerlijk natuurlijk. Maar Robbie die dacht, ik slik lekker eventjes een paddo, terwijl hij genoot van de prachtige kunst aan de muur.
4: I took some magic mushrooms and Bono was throwing a party. And I went round there and it was getting later and later and it went into the early morning. And I was looking at this incredible painting. And I was like, this is the most incredible painting I've ever seen. And then out of nowhere, Bono appeared. And I said, Bono, this is the most incredible painting I've ever seen. And he said, Robbie, that's the window.
0: Ja, The Incredible Painting was geen kunst, maar gewoon het raam. Hij speelde in die tijd dus ook altijd een spelletje met zichzelf. Als hij, wel met chauffeur, dat moet gezegd worden, onderweg was in de auto, dan stopte hij bij iedere pub om een half biertje te drinken. Oh. En er zijn nogal veel pubs daar, dus ja, een half biertje of niet. Je kunt je voorstellen wat dat met je doet. Dat deed hij ook op een dag dat hij afgesproken had bij niemand minder dan Elton John, om samen de studio in te duiken.
4: I'd had like 10 half a pints before I got to the studio. I went round to Elton's and he opened the door and I was sort of button crooked and I'd got food down me and red wine stains and whatever. And I sort of gave him me tape and he was like, you're gonna go to rehab. And I was like, I'm gonna go to rehab. And he said, you're gonna go to rehab now. And I went, I can't go to rehab now. I'm going next week. And he said, no, you've got to go to rehab now. And I said, I've got to go to rehab now.
1: Ja, nou, dat ging zo nog wel eventjes door. Je moet nu naar de verslavingskliniek, zei Elton. Die avond gaat hij nog naar huis en slaapt hij in zijn eigen bed, in de hoop eronder uit te komen. De volgende dag wordt hij wakker en voelt hij om zich heen en hij voelt de voeten van wat mensen. Die staan allemaal aan zijn bed. Zijn manager, een dokter en Elton John. En Elton die had die mensen geregeld en hij is diezelfde dag nog naar de kliniek gegaan. Inmiddels is hij bijna 20 jaar nuchter. Een gigamijlpaal. En over al dat feesten schreef hij dit nummer. Het is

0: Oh, wat gebeurt er hier allemaal?
1: Ja, dit was Kelly Clarkson met Because of You. Over de pijnlijke scheiding van haar ouders. Maar lieve Jelmer, jouw ouders zijn nog bij elkaar. Maar er kwam een woede uit bij jou. Je hebt echt de studio afgebroken.
0: Ik heb de studio afgebroken. Ja, er ligt hier nu van alles. Het stof komt er naar beneden. Het is echt helemaal verschrikkelijk. Ja, dit is een van de eerste albums wat ik ooit kocht. En ik heb dit echt op mijn paarse radiootje. Nam ik dit mee naar de badkamer. En toen zong ik dit echt zoals ik het net ook aan het zingen was. Ik ben een lichtelijk beetje dramatisch.
2: Educatief genot met professor Vlot.
0: Nou, terwijl het stof hier nog neerdwaalt, dan ga ik het even met jou hebben over een lesje. Want iedere week geef ik een les over het bepaalde thema. Ik moet eerlijk zeggen, Eve, jij hebt het gekozen deze week. En ik vind dat je me een erg moeilijke les hebt gegeven, want het was eventjes zoeken. Maar heb jij al je papieren weer bij? Kan je meenoteren met mijn belangrijke...
1: Ja, zeker. Ik sta helemaal open om van jou te leren hierover.
0: Top. Ik hoop de mensen thuis ook. Want dit is les 1. Overheden en bedrijven gaven gigantische bedragen uit omdat ze bang waren dat computers op 1 januari 2000 massaal zouden crashen. Uiteindelijk gebeurde er niks. Maar de schade... $300 miljard. De Nokia 1100 is de best verkochte telefoon ooit. Meer dan 250 miljoen exemplaren gingen over de toonbank. Nog steeds is geen enkele iPhone daar overheen gegaan.
1: Ja.
0: Bizar, hè?
1: Ja.
0: Eén foto van een moderne iPhone past niet eens op een floppy. Weet je nog, zo'n kleine floppy? Daar kan namelijk 1,44 megabyte op. Nou, een gemiddelde smartphonefoto is tegenwoordig 5 tot 10 megabyte. De laatste aflevering van Friends trok ongeveer 52 miljoen kijkers. Dat is nog altijd een van de best bekeken serieslots ooit.
1: Wow.
0: Weet je nog de Tamagotchi?
1: Zeker, die van mij is morsdood.
0: Nou ja, dat is toevallig, want ik denk inmiddels die van iedereen. Maar er werden hele begrafenissen voor de Tamagotchi. Dat is een soort digitaal huisdier. Dat was zo ongelooflijk groot dat er hele begrafenissen voor die beesten werden georganiseerd.
1: God, moet ik ook maar eens doen dan.
0: Oh, dat leuk. Google was ooit zo klein dat de servers in Lego-blokken stonden. Ja, dat gebeurde allemaal in die jaren. Het eerste serverrek was dus van Lego. De eerste cameratelefoons maakten foto's van ongeveer 0,1 megapixel. Dat was gigantisch destijds. Nu is dat rond de 48. Pokémon-kaarten veroorzaakten zoveel ruzie dat ze op scholen, niet alle, maar veel scholen, verboden werden. En over Pokémon-kaarten gesproken, dan mag jij even gokken. Hoe waardevol denk je dat de duurste Pokémon-kaart is?
1: 100.000 euro.
0: $16.5 miljoen.
1: Wat?
0: Ja, echt bizar.
1: Oh, de zon er even uitspitten, denk ik.
0: Nou, als daar nog een kaart van 16,5 miljoen ligt... Oh, dan mag ik wel beginnen met spitten. Enrique Iglesias, dat is natuurlijk een van de bekendste artiesten uit die tijd nog steeds. Die heeft met Sierra de hit Taking Back My Love gemaakt. In Nederland, Duitsland, Zwitserland werd Sierra destijds vervangen door Sarah Connor. En dat was omdat ze dachten, die Sarah Connor die gaat in die landen beter scoren.
1: Oh ja?
0: Echt onwijs lullig. Het was niet zo. Ze hebben naast de pot gepiest. En daarom kiezen wij in Over de Top natuurlijk gewoon voor de versie met Sierra.
2: Educatief genot met professor Vlot.

0: Kiss Me. Bij dit nummer speelt bij mij altijd een soort film af in mijn hoofd. Zo'n romantische romcom. Ik vind het echt prachtig.
1: Ja.
0: En ook mijn geboortejaar is ermee present. 1998. Ben ik toch jong?
1: Het is dat je het zelf zegt, hè? We duiken weer even de socials in. Want de mobiele telefoon werd eind jaren 90, begin jaren 0 opeens een groot ding. En dat is toch wel hetgeen dat ons leven het meest heeft veranderd sindsdien. Dus wij vroegen jullie, wat vind jij, is de mobiele telefoon een blessing of een vloek? En Linda zegt, een blessing. Ik woon in het buitenland en zonder mijn mobiel zou ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen veel minder zien. Elke avond even videobellen is goud waard.
0: Oh, dat begrijp ik wel. Lijkt me heel heftig trouwens. Rick die zegt, een vloek. Ik pak dat ding zo vaak zonder reden. Dan wil ik alleen even de tijd checken en 10 minuten later zit ik filmpjes te kijken waarvan ik niet eens weet hoe ik erop ben gekomen.
1: Oh, Rick, ik ook. En Monique zegt voor mij allebei, mijn telefoon is mijn agenda, mijn navigatie, mijn camera, alles in één. Maar ik merk ook dat ik hem vaak pak tijdens een gezellig etentje. Dat vind ik best jammer. Dat snap ik ook.
0: Dat snap ik ook. We gaan het even vragen aan Trix. Trix, goede avond. Hoe zit dat bij jou? Pak jij bij sociale gelegenheden toch te snel je telefoon? Of kan je dat ding makkelijk links laten liggen?
2: Nee, dat lukt me niet. Oh. ik doe af en toe met het etentje, ja, dan kijk ik er in principe niet op. Want ik vind het heel onbeschoft eigenlijk. Hmm. Dus dan doe ik het niet. Maar gewoon in mijn vrije tijd, dan zit ik er echt te veel op, hoor. Net wat er werd gezegd, hè, even op de tijd kijken. Nou, dan komt er weer wat voorbij en dan heb je een appje. En dan, nou ja, dus het einde weer zoek.
1: Ja, en voor je het weet zit je naar een video te kijken van een hond die een wortel eet en een dansje doet of zo, toch?
2: Ja, het is toch fantastisch? Ja, maar wat heb je nou?
0: Het is fantastisch. Ja, waarom zou je het ook eigenlijk niet doen? Heb je een smartphone? Heb je die nu voor? Ja, je belt er nu mee, dus misschien is dat wat ongemakkelijk. Maar als je je schermtijd hebt, wat is jouw gemiddelde schermtijd? Heb je daar enig idee van?
2: Nee. Geen idee.
0: Want ik zit gemiddeld
1: zal ik het
0: eens
1: aan jou vragen?
0: Ja, ik zit gemiddeld op 4 uur per dag.
1: Oh, wat netjes.
2: Oké. Okay.
1: Ik zit daar boven.
0: Ja, maar jij zit de hele dag met je telefoon. Ja, dat leg ik je zo wel uit. Hey, maar okay. Trix, lieve Trix, hoe is je avond? Laten we even die telefoon links liggen. Wat ben je allemaal aan het uitspoken op deze donderdag?
2: Nou, ik heb van 4 tot 8 heb ik gewerkt of gewerkt als vrijwilligster bij een groep met beperkte ouderen.
0: Wat goed.
2: En daar hebben we eten klaargemaakt, we hebben liedjes gezongen, spelletjes gedaan. Nou ja, om ze bezig te houden. En dat was erg leuk.
1: Dat klinkt heerlijk en dat klinkt ook heel erg lekker offline en in het moment.
2: Ja, toch?
0: En waarom doe je dat, Trix? Waarom vind je dat belangrijk?
2: Nou, ik ben helemaal afgekeurd. Want ik werkte vroeger ook op de gehandicaptenzorg. Maar door omstandigheden ben ik afgekeurd. En had ik wel zoiets van, ja, ik moet toch wat doen, hè? Ik ga niet de hele dag achter de geranium zitten. Zo'n type ben ik niet. Dus ik ben vrijwilligerswerk gaan doen. En dat is één van mijn, ik doe ook nog dieren verzorgen en eten geven, hokken schoonmaken. En
1: wat voor dieren verzorg jij?
2: Op een dierenwijk.

0: bij een verzorgingstehuis. En daar zitten kippen, eenden, ganzen, geiten, schapen.
1: Dit is Eva's droom.
2: Dit is mijn droom. Wat gezellig. Zo zie je maar, het leven speelt zich daar gewoon voor die geraniums af. Hè? Tussen de eenden, de kippen en de geiten.
1: Dus je gaat ze eerst verzorgen en dan vervolgens ga je naar huis om uren te scrollen over filmpjes te kijken over eenden die achter kippen aan zitten of zoiets.
0: Nee, het enige wat ik doe dan is, want dan zitten we met een hele groep vrijwilligers en dan appen we altijd naar elkaar hoe het was en of er rare dingen waren en weet je wel, filmpje maken van de dieren. En dat zetten we dan online. En voor de rest doe ik dan verder niks meer.
2: Hey, en of er rare dingen waren, wat is iets raars dat je meemaakt tussen de dieren? Want nu ben ik wel nieuwsgierig. Ja.
0: Rare dingen. Nou, er is één grote bok. Een grote geitenmannetje. En die, er liggen van die autobanden in dat grasveld. En dat doet hij toch wel eens wat rare bewegingen op.
1: Oh, toch weer de bok.
0: Dat ik denk van, ben je nou een beetje, heb je last van je rug? Of heb je gewoon jeuk? Of nou ja.
1: Ja, dat zal het
2: geit
1: zijn.
2: Geitenjoga, hè, is tegenwoordig een ding.
0: Ja, zo kan je het ook zien, ja.
1: Het is geitenjoga.
2: Het is gewoon geitenjoga. Het is geen vieze bok.
1: Nee. Lieve Trix. Hartstikke bedankt. En ik zou zeggen, doe de groetjes aan de geiten, de kippen, de eenden, ik veel wat, allemaal.
2: Knuffels.
1: Trix, je weet het, hè. We hebben je lief.
3: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten. Als ik je alleen maar ruik, zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: van de mooiste Nederlandse nummers ooit gemaakt, als je het mij vraagt. Maar Paul echt? De Leeuw, Ik heb je lief. En Maarten en ik spraken Paul een aantal weken geleden over deze plaat. En dit is wat hij ons vertelde.
1: Ja, het is gemaakt in 1996, toen mijn man en ik uit elkaar waren. Wij zijn elkaar in 1997. We hebben elkaar in 1995 ontmoet. Toen op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan, want het liep niet lekker. Toen hebben we allebei aan onszelf gewerkt. Dat klinkt iets dramatischer dan het is. Maar uiteindelijk was ik een nieuwe cd aan het maken. En ik had een melodie van Peter Groenendijk. Ja. En ik had weer een hele depressief makende nummer, een tekst opgeschreven. Het kon niet slecht in je leven. En toen zei ze van mij, Evelien, die zei dan, schrijf daar toch iets positiefs over de liefde. En toen leerde toen belde die, mijn man belde toen op in het café in Spanje waar ik zat. Met echte mededeling, ik wil weer opnieuw met je beginnen. En ik ook met hem. En toen is het lied uitgekomen. Dus alles wat je hoort, dit is echt waar.
0: Mooi, hè?
2: Oh, dat vind ik zo lief.
0: Ja, het was ook zo open.
2: Ach, ik hou daarvan. Hey, en als ik ook ergens van hou, dan zijn het wel al die boybands.
0: Oef.
2: Uit de jaren 90 en 0.
0: Oh.
2: Toch?
0: Ja.
2: En als we het dan hebben over boybands, waar denk jij dan aan?
0: NSYNC, bye bye bye.
2: Hier komt-ie.

0: Ze misten nog, maar nu gelukkig niet meer. Het zijn de Sugar Babes met Too Lost in You.
1: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
2: Misschien toch wel de doorbraak.
3: I wanna thank me for believing in me.
4: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
5: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
6: I told you today, I'm still the greatest of all time.
7: Beste mensen, wat een avond.
8: In die slapeloze dag, wacht, het is gewoon een droom.
9: Ja, dit is geweldig.
10: This moment is so much bigger. Met me.
0: Alles wat je weet over de top gaan we nu op dit moment overboord gooien. We gaan het helemaal anders doen. We hebben de hele dag genoten van het beste uit de 90's en de Zero's. Maar Eva, ik ga, omdat het je laatste 10 minuten zijn, je vuur eventjes aan de schenen leggen.
11: Oh nee.
0: Het is tijd voor de 90's en de Zero's quiz. Ben je er klaar voor?
11: Oh, nee, absoluut niet.
0: We beginnen heel erg makkelijk.
11: Okay.
0: Hoe heet het digitale huisdiersleutelhanger die je voortdurend moest verzorgen?
11: Ja, hallo, de Tamagotchi.
0: Heel goed. Wat is... Oh, je hoorde het net verkeerde ingestart. Welk geluid hoor je hier?
11: Oh ja, MSN. Een berichtje op MSN.
0: Oh, ik dacht het is heel moeilijk, maar je weet het.
11: Toch?
0: Inderdaad, dat heb je hard.
11: Oh, dat is mijn jeugd.
0: Stikke goed. Welke tekenfilmserie speelde zich af in Bikinibroek?
11: SpongeBob SquarePants.
0: Ja, SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Wat hoor je hier?
11: Ja. Gezoem. Klop en geschiet. Eeuw, ik vind het een beetje horror.
0: Wat hoi. Ik ga je niet geven. Je stuurde het naar iemand tijdens het chatten.
11: Oh, een buzzer.
0: Dit zijn de winks. En dat is
11: Sorry.
0: Ja, dit zijn de winks. Dat had je ook op MSN. En als je dan iemands aandacht wilde, omdat diegene te langzaam reageerde, dan stuurde je zo'n ding. En dan kwam er een poppetje in beeld. En dat was dan dit.
11: Beetje eng wel.
0: Beetje eng.
11: Tegenwoordig sturen mensen gewoon een vraagteken.
0: Ja, waar kon je een krabbel achterlaten?
11: Oh, op Hives.
0: Tuurlijk.
11: Lekker
0: wat
11: krabbelen.
0: Hoor je hier?
11: Tadaa! Weet ik veel.
0: Dit is het opstarten van Windows 98.
11: Oh ja!
0: Ja, dus die heb je helaas fout.
11: Sorry.
0: Waar werkte onder andere Bridget Maasland en Sylvana Simons als VJ?
11: TMF,
0: heel erg goed, heel erg knap ook. En de laatste vraag, de belangrijkste vraag. Wie is de queen en is ongetwijfeld onze nummer 1 van de 90's en de Zero's?
11: Het is moeilijk, het is of ik of Britney. Het is Britney, hè? Ja.
0: Ja. Hey, en blijf nog heel eventjes naar deze nummer 1 hangen, lieve Eva. Ik heb namelijk nog wat voor je. Lieve mensen, het is onze nummer 1 in de over-the-top 90's Zero's. Het is Britney

0: Het was onze nummer 1. Ach, wat was dit een heerlijke 90's Summer Party. Lieve Eva, je hebt het 2 weken fantastisch gedaan. Ik ben ongelooflijk blij dat je er was. Ik vond het gezellig. Ik heb hier een kleinigheidje voor jou om je te bedanken. Dus pak het eventjes lekker uit.
1: Oh my god, wat is het? Waanzinnig. Het zijn fantastische oorbellen met grote bloemen. Is dat een knipoog naar onze natuuraflevering van vorige week?
0: Inderdaad, een knipoog naar de natuuraflevering van vorige week. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het zo leuk om hier te zijn. Ik ga deze dragen als herinnering aan samen even lekker op de radio zijn. En hoe leuk is het om met je beste vriend en zo'n goede radiomaker als jij zulke leuke shows te maken. Ik heb ook iets voor jou als bedankje.
0: Echt? Waarom? Ik heb niks gedaan. We hebben wel precies nog 30 seconden. Dus...
1: Dit is ook een ode aan onze aflevering van vorige week.
0: Oh, wauw. Je hebt een hele lijst met walvissen. En er staat ook een...
1: Het is een kunstwerk van walvissen. Vanwege jouw lievelingsdier in onze aflevering van vorige week. En gewoon omdat dit a whale of a time was. Met jou, met jullie als luisteraar.
0: Ach, lieve schat, hartstikke bedankt. Volgende week is hij er weer. Maarten, daar zijn we ook hartstikke blij mee.
1: Ja.
0: En nog 1 keer bedankt. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Nu gewoon de muziekmix.
1: Dank jullie wel.
2: Tekst en uitleg.
3: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
2: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.
5: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
6: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
7: Ik ben Renate. Ik kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
9: Ik ben Marit uit Heemskerk.
10: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. 1 keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
13: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
12: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaring. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH Muziekmix.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal. Escucha el ritmo.

0: Klaar, uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
4: Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakke breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
6: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
5: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. 4 mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de 4 verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

light is on.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

0: is Rudy en ik kom uit Bovenkarspel.
1: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
1: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
2: Ik ben Sarah uit Bergen.
3: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
4: Thuis in heel
5: Het is 12 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
2: De NH

0: tekst en uitleg.
1: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren.
4: Het is 2:00.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11:00 gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.